0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zal ik eens beginnen met de waarheid als een koe?
4: Ja.
3: Vrijdag blijdag. Vrijdag, de beste dag van de wereld. Iedereen is blij dat het vrijdag is.
4: Ja, dat is een waarheid als een koe.
3: Echt, hè? Ja. Oh, ik ben zo blij. Nieuws van zes van onze Grim.
5: Goedemorgen. In Mexico is het WK-voetbal begonnen. Iran en de VS spreken elkaar tegenover een vredesakkoord en een explosie in Amsterdam. Op het WK-voetbal heeft gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen. Het werd 2-0. Collega Birgit Herteleer is ter plaatse.
6: Dat kon absoluut geen betere start zijn voor Mexico hier op het WK. Het is ook niet dat er iemand aan getwijfeld had hier, hoor, dat dat een klinkende overwinning ging zijn. Wat toch opviel, is dat het hier 95% van de mensen, misschien zelfs meer, dat dat Mexicanen zijn. En dat is natuurlijk heel anders op andere WK's. Dan heb je echt een mix aan nationaliteiten.
5: De wedstrijd werd ook overschaduwd door 3 rode kaarten. 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start dus met een nederlaag. In de andere wedstrijd in groep A won Zuid-Korea zo net van Tsjechië. Daar werd het 2-1. Mexico en Zuid-Korea zijn ook leiders in de groep. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump is er een akkoord met Iran om de oorlog te beëindigen. En zal het in de komende dagen ondertekend worden.
7: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
5: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Trump al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. En in Amsterdam in Nederland zijn minstens 7 gewonden gevallen bij een explosie in een flatgebouw. Dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er wordt ook nog gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag wordt het geleidelijk droger. Bij maxima tot 19 graden is dat. Dit weekend droog en meer zon en maxima tot 21 graden.
3: Het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je door een ongeval al 3 kwartier.
4: Ja, veel sterkte daar. Het is dat mijn lieve collega Anke toch niet gezegd heeft deze ochtend. Dus ik zal het maar eens herhalen dat jullie goed op de hoogte zijn.

0: Teun en Anke.
1: En in dat jaar 86, 40 jaar geleden, deden de Rode Duivels het ook goed in Mexico, waar het weer allemaal begonnen is. Grootste voetbalfeest ooit is nu echt van start gegaan. En toch bijzonder, de allereerste wedstrijd was tussen Mexico, het gastland, en Zuid-Afrika van een Belg die erbij was in 1986 als de Rode Duivel. En dus nu bondscoach Hugo Broos bij Zuid-Afrika. Dat was wel bijzonder. En in die zin, ik gunde Mexico enorm, want in alle reportages op VTM zag je die mensen ook, ja, feesten. Die hadden er zoveel goesting in om daar die eerste match te gaan winnen. Wat ze overigens wel gedaan hebben. Met 2-0 is het Zuid-Afrika van Hugo Broos onderuit gegaan. Maar ik had ook een vorm van sympathie voor onze Hugo. Omdat, ja, ik heb dat altijd een toffe kerel gevonden. Als je dan 40 jaar later opnieuw daar staat als oudste bondscoach ooit op een WK. Het is dan toch één van ons. Ja, hij had ook mogen winnen van mij. Maar het is niet gelukt met een paar rode kaarten erbij en zo. Overigens een heel opvallend dingetje. De scheidsrechter, die heeft nu ook een bodycam.
2: Ah ja.
1: Dus er staat maar eigenlijk een bodycam op zijn hoofd. En er is een heel ingenieus systeem. Want dat is een koptelefoon waar ook een camera op zit. Dus dan krijg je ook soms beelden van tijdens het spel. Mm-hmm. En zijn microfoontje waarmee hij praat met de VAR. Dat microfoontje kan ook opengezet worden in het stadion. Dus op een bepaald moment was er een overtreding van de Zuid-Afrikanen. En hij moest gaan kijken of het toch geen rode kaart was. Het was er duidelijk één. Dus hij moest dan nog een speler van het veld halen. Een tweede van Mexico al. En op dat moment, wanneer duidelijk is dat ik moet zeggen, in zijn beste Engels, en dat was niet zo'n goed Engels, heeft hij voor dat hele stadion dus moeten een beetje presenteren waarom hij een rode kaart gaf. Echt zo, ja, Amerikaans. Echt? Heel Amerikaans was het.
2: Ja, ik bruis van enthousiasme als jij vertelt over het WK. Ik heb ook heel veel gezien gisteren.
1: Nee, niks dus, ja.
2: Het enige dat ik heb meegekregen was dat Kathleen van K3 in de tribune zat. Ja, dat is het enige wat ik heb meegekregen, omdat ik dan was vroeg gaan slapen, want ik was moe. Want hoe laat begon die match eigenlijk?
1: Ja,
2: match
1: begon om 9:00.
2: Ach, dan lag ik al lang te knorren, jongens.
1: Ja, ik heb wel gezien.
2: Maar ik zag nog net voor ik ging slapen, het laatste, want ik was een beetje aan het scrollen, dat Kathleen heel blij met haar man Steven in het publiek zat.
1: Zuid-Afrika, hè?
2: 87.000 mensen in dat stadion daar.
1: Erbij, ja, inderdaad.
2: Ja, maar daarna heeft ze ook geen stories meer gepost na de match of zo. Ja, dus het verdriet was groot. Ja. Maar wat lees ik vandaag in de krant? Dat heb ik dan ook wel weer meegekregen. Van de voetbal. The WAG is gone.
1: De WAG, dat is de vrouw van de voetballer.
2: Dat stond voor Wives and Girlfriends.
1: Oké. Okay.
2: En die zijn helemaal weg.
1: Hoezo?
2: Ja, vroeger had je zo, bijvoorbeeld Victoria Beckham, dat was een WAG. Of bij ons was dat dan zo Vanessa Hoefkens.
1: Ja,
2: Vanessa
1: Hoefkens. Weet je nog? Ja, inderdaad. Ja,
2: maar ook zo de vrouw van Wayne Rooney. Allemaal zo van die Britse voetballers. Die hadden allemaal zo, of zo, Rafael van der Vaart had dan Sylvie Meis. Also, het is allemaal weg. In de zin van de bloedmooie, knappe, rondborstige blondine.
1: Ja.
2: En die bestaan nog altijd, die vrouwen. Maar het verschil is, die studeren dan allemaal tandheelkunde. Of
1: zijn die alleen maar
2: of die halen de zoveelste master in weet ik veel welke economische richting. Ja, okay. En die hebben dan geen tv-ambities. Die worden ook niet constant geïnterviewd. Er bestaan ook geen P-magazines meer. Geen boekjes waar die dan half naakt in staan.
1: Okay.
2: Dus eigenlijk is de WAG, net zoals de dino, uitgestorven.

0: the next to be with you. We hebben er iets ontdekt in de studio, beste vrienden. Onze Anke Puk, die doet alsof ze niet bezig is met het WK. Dat het haar allemaal eigenlijk niet raakt. Ze weet wel dat het in Mexico is.
1: Mexico.
0: Dat weet ze wel. Ja, dat is van de dochter. Dat weet ze wel. Maar in feite past ze zich compleet aan eigenlijk.
2: Want ben door de mand gevallen.
0: Wat ga jij doen vanavond om in de sfeer te blijven?
2: Naar de Mexicaan. Ik ga naar de Mexicaan.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik heb mijn drie besties zijn jarig vandaag.
0: Ja.
2: Je denkt, hoe? Alle drie op dezelfde dag? Dat is toevallig.
0: Het is een drieling. Dat is een drieling.
2: En ze heten Karen, Christel en...
0: Kathleen.
2: Ellen.
0: Ellen.
2: Karen, Christel en Ellen.
0: Dat is een gemiste kans geweest.
2: Mijn besties zijn jarig vandaag en we gaan het vieren.
0: Ja.
2: Al sinds jaar en dag in Valkenburg.
0: Bij de Mexicaan.
2: In Nederland. Okay. En daar heb je El Castillo, een top Mexicaan.
0: En wat ga je dan eten?
2: Ja, iets met nachos en guacamole. Hè. En dat weet ik nog niet.
0: All right. Dus voor Anke vanavond is...
1: Mexico.
0: Vanavond
1: Mexico.
0: En nu ook al vaststaand, volgende week dinsdag gaat Anke na de match tegen Iran naar de Bagdad gaan eten.
2: Yes.
3: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
3: En waarom?
4: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
5: En wat willen we?
4: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Taco met kip en...
11: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
13: Caramba.
11: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op ikea.be.
16: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
17: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
19: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immos Koopman.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: De ochtend van show.
0: Echt? Nu ben je een kluts kwijt, is dat
2: echt? Maar weet je, jij start dan direct ook de plaat. Sander en ik, wij kunnen niks meer zeggen. Wij roepen tegelijkertijd, dat is Irak.
0: Hè? Is Bagdad de hoofdstad van Irak?
6: Ja, tuurlijk.
0: Ivo, is dat echt?
6: Dat moest zijn, 2003.
0: Dat dat wist ik niet. Dat is helemaal weg bij mij.
2: Ivo. Ja. Ivo. Ja. Ja, jij was het ook naar jouw televisie aan het roepen, hè? Bagdad is van Irak. Ja, dat is een ander land, hè. Ja, en wat is dan de hoofdstad van Iran? Dat weet ik niet.
0: Oh. Ja, iemand stuurt dat Teheran is, maar daar had ik nog nooit van gehoord, van Teheran. Dat is eigenlijk niet. En trouwens, Frankrijk, dat is toch Londen, hè?
2: Dat
0: is
2: dat wel.
0: Amsterdam, de hoofdstad van Oostenrijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Natuurlijk. Hallo.
0: Maar het is voor mij ook allemaal mooi.
2: Ik was nu
0: en de cursus geschiedenis alweer aan het studeren. Aardrijkskunde was er alweer uit ondertussen.
2: Ja, maar dat snap ik niet.
0: Ja, sorry. Nee. Dus een cursus studeren, alles weer vergeten. En
2: zo
0: dan
2: gaat
0: de volgende
2: dat.
0: Cursus eigenlijk.
2: Ja, dat is dezelfde middag al ben ik het kwijt.
0: Alleen biologie, dat onthoud ik mijn hele leven lang.
2: La la la la.
0: Bloemetjes en de bijtjes die voor

0: Sweet Caroline van Neil Diamond.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Ja, jongens, we moeten toch even de puntjes op de i zetten. De tijd vliegt. Je hebt het gevoel nog niet door dat rotweer van de voorbije dagen, maar de zomer komt dichter en dichterbij. Dat betekent nog 2 weken, Sven en Anke, waarin we nog van alles gaan doen, want we moeten onze 10e verjaardag nog uitgebreid vieren.
2: Bijna vergeten.
0: Ja, maar dat gaan we straks uitleggen na 7 uur. Maar wat we zeker nog gaan doen, vandaag is 9:15. Niet lullen, gaten vullen. Onze spannende quiz waar je in de rijmelarij de woorden juist moet weten te mikken. Die met de actualiteit te maken. En je kan tot €500 winnen. En omdat je zo'n vroege vogel bent, mag je je nu al aanmelden als je wil meespelen. Straks met niet lullen, gaten vullen via de app van Joe.
2: Zometeen een persoonlijke tip vanuit mijn leven. En die tip, ik ben de uitvinder van die tip. Je gaat die nog nooit hebben ergens gelezen. Want er is nog nooit iemand die eraan gedacht heeft om dat te doen. Ik geef toe, er gaat commentaar op zijn. Mensen gaan zeggen, is dat nu een tip? Dat mag eigenlijk niet, dat is niet zo gezond.
0: Illegaal of wat?
2: Nee, niet illegaal, maar ook niet. Maar soms kan het wel eens helpen. Je moet het niet elke dag doen, maar het kan eens helpen. Okay. Voilà, bij deze heb ik me volledig ingedekt voor subiet.
0: Met eten te maken?
2: Nee.
0: Met medicijnen te maken?
2: Nee, ook niet.
0: Oké, okay, oh, niet gezond.
2: Met lekker ruiken.
0: Met lekker ruiken?
2: Ja.
0: Oké. Okay.

0: Jongen, jongen, welke tips hebben we allemaal al gekregen de afgelopen 10 seizoenen, Sven en Anke? Vandaag gaan we lekker ruiken, of wat, Anke?
1: Ja, ja, ja. Noodgevallen lekker ruiken. Ja, hier zit nieuws al 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger. Het gaat dan om de zogenaamde territoriale reserve. Die moet ons land verdedigen bij dreigingen en ook steun bieden bij crisissen en rampen. Het is voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land nog zo'n volwaardig korps heeft. Dat bestaat vooral uit jongeren die hun vrijwillig dienstjaar volgen. Bedoeling is om het aantal reservisten de komende jaren nog uit te breiden tot zo'n 3500 mensen. In Brussel zijn gisteravond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreme rechtse politicus Jordan Bardella, de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella hield gisteravond een toespraak in het Vlaams parlement. Betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest verliep de betoging rustig. En op het WK voetbal heeft gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen. Het werd 2-0. De wedstrijd werd ook overschaduwd door 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. In de andere wedstrijd in groep A won Zuid-Korea van Tsjechië met 2-1. Mexico en Zuid-Korea zijn ook meteen leider. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger bij maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden.
1: Hoe zit het op de baan op deze vrijdagochtend? Waar verlies je meer dan 10 minuten? Richting Gent al op de Antwerpse ring tussen Merksem en Antwerpen Centrum. 3 kwartier file tussen Antwerpen Centrum en de Kennedy-tunnel, 1 kwartier. En richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen Oost, ook 1 kwartier.
3: 6:30. Ja. Een tip voor een...
1: Ja, lekker, fris...
3: leven.
1: Ja, als uw parfum op is.
0: Ja.
1: Bij mij is dat wel vaak. Ik heb niet zo heel veel parfum. Maar okay. Dinsdag ben ik jarig. Tip, tip, tip voor heel de bevolking. Dus ik heb eigenlijk op dit moment, moet ik heel eerlijk zijn, geen in ene parfum.
0: Maar meisje toch.
1: Alles is op.
0: We hadden het nog niet willen zeggen, maar...
1: Maar wacht, wacht, wacht. Hoeveel parfumflesjes heb jij?
0: Ik denk dat ik er nu 3 verschillende in
1: en jij, Sander.
0: Ook 3.
1: En jij, Grim.
2: 2 dezelfde.
1: Maar dat kan toch niet? Ik ben een vrouw.
0: Ja, kijk.
1: Ik heb er 0, maar ik spuit gewoon heel veel. Dat weten jullie. Ik ben echt een spuiter.
2: Mij ook.
1: Maar dus kijk. Wat ik nu doe, deze week, want ik ben nog niet tot bij de winkel geraakt.
0: Wat gaan we nu krijgen?
1: Nu gebruik ik als parfum.
0: Ja, als parfum wat? Een huisparfum of wat?
1: Ja, interieurspray.
0: Maar nee, Anke, dat moet je niet doen. Dat je ontwikkelt om op je huid aan te brengen.
1: Ja, maar ik doe dat gewoon wolkje rondom me. Kijk, zo. Kijk, ik ga het dus doen.
0: Ja, maar wat is dat nu allemaal weer?
1: En het voordeel is, dat ruikt zo stevig, dat je het heel de dag door blijft ruiken.
0: Wat is dat?
1: Dat is dus wel van een hele dure bloemenwinkel, hè.
0: En wat is de naam?
1: Dat kostte zeker 40 euro.
0: Wat is de naam van de huisparfum?
1: Jambo. Jambo.
4: Het is echt waar,
1: Jambo. Het is een nieuwe lijn, de Jambo Collections.
0: Ja.
1: Ik was dus in de bloemenwinkel, ik dacht, ik pak mij dat mee en je ziet.
0: Maar ik had het ook al een paar weken door. Ik dacht, Anke ruikt zo heerlijk, Febreze, wat is dat?

0: geef het toe.
1: Wat is dat hier in de studio, man?
0: Ja.
1: Hoe ruikt dat nu?
2: Het ruikt alsof iemand naar de wc geweest en dan denkt van oeh, dit moet ik, oh, moet ik bedekken en dan zo heel veel gespoot heeft. Oh.
1: Trouwens, Anke, ik heb, veel, ik heb het toch nog maar even opgezocht voor jou. Gewoon dat je zeker bent, want je zit daar nu schoon reclame voor te maken. Je kan het beter niet doen. Interieurparfum gebruiken. Waarom? Drie grote redenen. Ah. Hogere concentratie aan allergenen. Ah. Huisparfums bevatten veel sterkere geurstoffen en chemische oplosmiddelen om de geur langer in een grote ruimte te laten hangen en niet op je lichaam.
0: Oh, ik weet het.
1: Op de huid kunnen deze ingrediënten heftige allergische reacties zoals rode vlekken of jeuk veroorzaken. Dat is reden 1. Ten tweede zit een ander soort alcohol in parfum voor je lichaam, eau de toilet of eau de parfum, wordt een speciaal gezuiverde cosmetische alcohol gebruikt. Huisparfums, ja, die moet dat niet doen. Dus dat is hele goedkope industriële brol of dragen ze die je huid extreem kunnen uitdrogen of irriteren. En ten derde, vlekken door zonlicht. Sommige stoffen in interieursprays reageren heftig met UV-straling. Dus als je in de zon zou gaan lopen, kun je nare brandplekken of blijvende pigmentvlekken op je lichaam krijgen. Met andere woorden, als het een keer per ongeluk gebeurt, staat hier. Als je dus per ongeluk toch zou sprayen met een huisparfum. Wat je dan moet doen, geen paniek. Je moet ook niet...
2: Antigifcentrum.
1: Daar moet je niet naar bellen. Maar wat je wel meteen moet doen, is vlug naar de badkamer gaan en je huid goed wassen met water en zeep. En zolang je daarna geen last krijgt, moet je niet naar spoed gaan.
0: Nou, kijk. Ik ben dinsdagjarig. Jullie weten wat jullie te doen staan.
1: Ja.
0: Jullie gaan met alle drie een lekker flesje parfum kopen.
1: Ja, nee? We genieten nu zo van die heerlijke

0: omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
2: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helchteren. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
3: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
2: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
3: Daar drinken we eentje op.
2: En nog verantwoord ook. Ching!
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig.
10: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
11: Volkswagen. Wienerberger.
12: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
9: Oh.
12: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
9: Ja, samen wakker worden.
12: De krant lezen in bed.
9: Oh ja.
12: Met een perfect gezette koffie. Mm. Gezellig, klassiek.
9: Ja, klassiek.
12: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
9: Hè?
12: Die zijn ook gezellig, klassiek.
9: Ah ja, klassiek.
13: Graag klassieke bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
16: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
17: 3, 2, 1.
18: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
19: Sorteren kan je zo meteen.
20: Deze radiospot is voor u.
21: Ja.
20: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
21: Of de stevigheid van een natte pistolet.
20: Jij denkt, dat is normaal?
21: Ja, wel, dat is niet normaal.
20: Nee, het is goed geweest.
21: Genoeg afgezien.
20: Gedaan zeg.
21: Klaar.
20: Het is bedtijd nu.
21: Tijd.

0: kan het echt goed hebben, dit liedje. Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi.
1: De pechvogel van de dag.
2: Oh, vrienden, dit is echt een pechvogel. Want het is een vogel die bijna uitgestorven is.
0: Oh.
2: We moeten afscheid nemen van allerlei familienamen in ons land. Er is iets aan het gebeuren natuurlijk. De Buckingsen en de Ornelissen, dat plant zich toch ook niet zo geweldig voort. Hè? Dat hebben we al eens een keer onderzocht.
0: Ja.
2: We zijn niet met miljoenen meer, hè? Integendeel. Dat is ook geen populaire. Het is geen Peters of het is geen Janssens, dat is het niet. Het is geen Vermeijeren, zoals Grim, want dat is ook nog
0: met of zonder eind.
2: Ja, maar er zijn dus namen die echt aan het uitsterven zijn. Bijvoorbeeld, er staat een schrijfster in de krant, Aline Saks. En Saks is toch wel een behoorlijke naam, want daar is ooit de saxofoon van gekomen in ons land. En het raar is dat het ook best wel wat namen zijn waar je van denkt, och, dat zou nu toch wel spijtig zijn dat het verdwijnt, of dat het toch wel een beetje aan ons land kleeft.
0: Zoals?
2: Ja, bijvoorbeeld Brel. Brel is bijna uitgestorven.
0: Maar dat is allemaal dan Wallonië?
2: Of? Dat zal voornamelijk Wallonië zijn, maar de Jacques Brel, hè, dat is, maar ook bijvoorbeeld, gaat er ook uit Artois.
0: Oh.
2: Dat is toch spijtig met onze Stella Artois.
0: Ja.
2: Als de naam Artois bijna uitgaat. Want die mevrouw Saks die zegt, ik heb alleen nog met mijn vader en mijn zussen en mijn nichten. Maar die naam
0: geeft dus als er geen jongens komen in de familie...
2: Dan is het gedaan met de Saksen.
0: Dan
2: is het gedaan met de Saksen. En bijvoorbeeld Brel gaat eruit, Artois gaat eruit, maar ook Gezelle. Onze grote dichter Guido Gezelle, ook bijna afgelopen. Ja, ook bijna afgelopen met Poep. Dat is blijkbaar een familienaam in ons land. Echt zo geschreven.
0: Dat vind ik leuk.
2: P-O-E-P.
0: Is er een luisteraar die Poep heet?
2: Poep, ook bijna eraan. De Poep is eraan. Maar ook Hond. Niet Dond, maar Hond.
0: Hond.
2: Janine of Wilfried.
0: Hond.
2: Anke of Sven. Hond. De Hond is ook uitgestorven. Ja, en dat zijn zo'n beetje van... Maar ook de Neuker. De Neuker gaat er ook uit. Maar dat, denk ik, is ook wel een beetje wat die mensen hun naam laten veranderen. Hè.
0: Ja, ja, ja.
2: Je wil geen Neuker zijn. Allee, ja, je wil het wel zijn.
0: Ja,
2: je wil niet met die naam doen. Ja, nee.
0: Maar toch, ik vind het altijd heel stoer als je nog een De Neuker ziet op een bestelbusje.
2: Ja, ja.
0: Niet in een bestelbusje, maar op, als dat er mooi zo opgeschreven staat.
2: Ja, ja, ja. En vooral als hij geparkeerd staat en van links naar rechts gaat.
0: Ja,

0: Sabrina en de Waves and Love Shine the Light.
1: De ochtend van Joe.
0: Ja, bijzondere namen. Daar gaat het over. Namen die aan het uitsterven zijn. Er is blijkbaar in ons land ergens een vleesgroothandel. En die familie heet Van Kinderen. En dan zie je dus eigenlijk rondwedden vrachtwagens. En daar staat letterlijk op vleesgroothandel van kinderen.
2: Och, dat is
0: ja. Ja, als je daar weer over doordraait.
2: Ja,
3: zou
2: het
3: nog beter zijn.
0: Nee, dat is niet waar. Want dat is niet en zo.
2: Vleeshandel van...
3: Dat zou toch van dat zijn. Vleeshandel van kinderen en zonen. Als die twee zonen daar ook gaan werken.
0: Vleeshandel van kinderen en
3: aan zonen. Kinderen.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, maar nee.
3: Is te moeilijk op vrijdag.
0: Nee, maar kinderen is al genoeg.
2: Het was grappig toen Sven het zei.
0: Ja,
2: de bijdrage stelde niet veel voor.
0: Man.
2: Maar ik heb dat soms ook. Dus maakt niet uit. Schaam u niet. Er komt nog een grappig berichtje binnen van Karen. Die zegt, in UZ Leuven werkte vroeger een aagje klungel als verpleegkundige.
0: Aagje klungel. Ja, laat die aan
2: je werken. Dat klinkt echt als een naam voor een tv-serie voor kinderen.
0: Ja, maar...
2: Aagje, zoals Dupje.
0: Vooral als die afkomt en je ziet haar naambordje en zegt, ik ga bloed trekken bij jou.
2: Ja, of zo. Als anesthesist.
0: Ja.
2: We gaan eens een ruggenprikje doen, jongens.
0: Hallo, mijn naam is Aagje Klungel. Prikbord. Yeah. Och. Goedemorgen allemaal. Dit is de ochtendshow van Joe op vrijdag met heel veel sfeer en Dead or Alive. And you spin me around like a record.

0: toen nog met panfluit. Gisteravond met heel veel veren uit iedereen zijn gat. Tijdens de openingsceremonie in Mexico. Ze heeft dat heel goed gedaan, naar het schijnt. Uh-huh. En vanavond is de tweede openingsceremonie in Canada. Uh-huh. Dat is met jouw favoriete artiest.
1: Michael Bublé
0: en Alanis Morissette. En nog later op de avond de derde openingsceremonie in L.A. En dat is met Katy Perry als headliner.
1: Oké, allemaal mooie namen natuurlijk. En zo is het vertrokken. Het WK in Mexico, Canada en Amerika. Met maandag de eerste match van onze Rode Duivels. En ze spelen maandag tegen Egypte. Belangrijke match, maar...

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
6: Zeg, straks voor de laatste keer dit seizoen het gewone cijfer. Het spelletje dat we spelen elke dag. Want daarna is er maar 1 cijfer dat we nog 10 keer gaan vieren in de ochtend. Het cijfer 10. Want 10 seizoenen Sven en Anke zitten er bijna op. En de komende 2 weken worden feestweken in de ochtend.
7: Het nieuws van 7 eerst nog van Grim.
8: Goedemorgen allemaal. Ons land heeft voor het eerst sinds de jaren 80 opnieuw een territoriale reserve. Onrust in Brussel en Mexico en Zuid-Korea winnen hun eerste match op het WK. Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger, voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten, of de zogenaamde territoriale reserve. HLN-collega Timmy van Diepen.
9: Dat is een korps, zoals het al zegt, van reservisten. Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als de nood het hoogste is, zeg maar, als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld, of een ramp, dan kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
8: Tegen 2030 moeten er zo'n 3000 reservisten bijkomen. In Brussel zijn gisteravond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella, de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella was op bezoek bij het Vlaams Belang en hield gisteravond een toespraak in het Vlaams parlement. Betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest verliep de betoging rustig. In Amsterdam in Nederland zijn minstens 7 gewonden gevallen bij een explosie in een flatgebouw. Dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er wordt ook gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Iran en Amerikaans president Trump spreken elkaar tegen. Zo zegt Trump dat er een akkoord is en zal het in de komende dagen ondertekend worden.
10: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing.
8: Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Trump al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. In Mexico was het erg onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Honderden betogers kwamen daar op straat. Zo pleitte de Onderwijsbond voor hogere lonen en een beter pensioen. Maar ook moeders van vermiste kinderen kwamen op straat. Een groep gemaskerde mannen zocht daarna de confrontatie op met de politie. Zo gooiden ze met stenen en molotovcocktails. Verschillende mensen werden opgepakt. En op dat WK hebben Zuid-Korea en Mexico hun openingswedstrijd in groep A gewonnen. Zuid-Korea versloeg Tsjechië met 2-1 nadat het eerst op achterstand kwam. Gisteravond won gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Er vielen 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start het toernooi dus met een nederlaag.
6: Wow, Frank, we hebben heel graag, ik zou het voorlopig wel nog niet de juni van de eeuw noemen. Het is nog niet de juni maand van de eeuw, vind ik eerlijk gezegd. Nee, hè?
11: Nee, daar
6: zijn we het over eens.
11: Ja, voilà. Ja, dat is het. Net oké.
6: Vandaag ook niet, hè? En het weekend, bon.
11: Nee, inderdaad. Vandaag helaas grijs weer. Op veel plaatsen is het ook nog wat lichtjes aan het regenen of aan het motregenen. Geleidelijk aan gaat het toch iets droger worden in het westen van het land daar. Eventueel een enkele opklaring. Anders blijft het grijs met altijd wel kans op motregen. En de temperatuur die klimmen naar een graad of 19. Het weekend zelf. Morgen hebben we dan eerst nog veel wolken, met mogelijk zelfs nog wat gemiezer. Na de middag wordt het droog met een paar opklaringen bij 19 graden. En zondag beginnen we dan met enkele opklaringen. Maar in de loop van de dag gaat de bewolking toenemen. Veel stapelwolken dan. Blijft wel zo goed als droog. bij een graad of 18.
12: Dan. Ja, en dan volgende week beter, hè? Toch? Ja, hè? Dan gaan we weer richting uit.
11: Het wordt warmer.
12: Het wordt warmer.
2: Ja,
12: dat is wel goed.
2: Ja, het is niet de junimaand van de eeuw, wel weer een fileoverzicht van een eeuw. Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan verlies je een uur en een kwartier. Een dik half uur tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel door een ongeval. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 35 minuten. 20 minuten op de Brusselse buitenring tussen La Hulpe en Tervuren. En richting Nederlandse grens op de A12 tussen Antwerpen-Noord en Poldervliet verlies je een kwartier. Dat zijn de files vanaf het kwartier.
12: Ik ga eerlijk zijn. Het was mij niet opgevallen, maar Anke heeft hier weer iets gezien in de studio en ze vond het zo opvallend. Daar moeten we het dan toch blijkbaar even over hebben, Sander. Ja, het is niet te vermijden. Zometeen,
2: oei, ik krijg hier de stare of death.
12: Maar dat is voor zometeen. Anke heeft iets gezien, maar ik niet. Kijk jullie even binnen via VTM Gold of Joe.be. Zien jullie iets anders in de studio?

0: straks voor de laatste keer dit seizoen het cijfer. Vanaf volgende week dus cijfer 10 elke dag. 10e seizoen nog vieren. En in schoonheid afscheid nemen van dit seizoen. We hebben niet lullen, gaten vullen. Straks rond 9:15 ook. Dan mag je nog voor inschrijven via de app van Joe. En dit was Kings of Leon en Sex on Fire. Maar ja.
1: Een blik achter de schermen. Ja. Achter de schermen.
2: Ging al over Sander, hè, dat liedje. Het zijn de Sex is on Fire nu, hè.
0: Ja, maar wacht. Sorry, Sander, dat ik niks gezien had en geen complimenten heb gegeven. En sorry, mijn excuses.
2: Ik had het gezien.
3: Ik zie het ook al overdreven.
2: Ik zie het ook als hij naar de kapper is geweest. Ik zie dat bij iedereen.
0: Naar de kapper ook geweest?
2: Nee. Maar doorgaans. Ik zie ook altijd als jullie een nieuwe pullover aan hebben. Ja. Nieuwe trui.
0: Dat zie ik ook altijd. Maar wat had je nu gezien?
2: Ik dacht, Sander heeft een blinkend kopje.
0: Wat heb je gedaan, Sander?
2: Ik dacht, Sander, ik heb het gewoon gevraagd. Ik zeg, Sander, heb jij gisteren een facial laten doen?
0: Een facial, hè? Een botox laten spuiten of wat? Nee.
3: Ik ben naar de schoonheidsspecialist geweest. Anke is helemaal verbaasd daarover.
2: Ik vind het heel schattig.
0: Echt?
3: Ik doe dat al 25 jaar of zo. Twee keer per jaar ga ik. Vroeger was dat voor buisjes, hè.
0: Twee keer per jaar.
3: Dan moest hij zo wat verwijderen. Maar nu staat eigenlijk vooral verzorging. En langzaamaan begint die vrouw dan te zeggen, we zullen ook al wat ouderdoms behandelen. En begint hij vooral zo vocht in te brengen.
2: Dus vocht in te brengen?
3: Als mijn gezicht eerst goed, dan verwijderen ze nog wat meer. Meters aan de neus en dan gaat ze extra foliëren of zoiets. Die zegt van alles. En dan legt ze zo'n masker op en dan mag je 20 minuten slapen. Dat is de dut van uw leven, geloof mij.
2: En hij doet dat...
3: Ik vind dat eigenlijk wel plezant. Die vrouw doet dat heel goed.
2: Hij doet dat om de 6 maanden, lieve luisteraars. Ik vind het gewoon tof dat jij dat doet, want jij gaat meer dan ik.
3: Is dat nu zo raar?
2: Ik ga nooit naar de schoonheidsspecialist. Ik moet dat ook gaan doen. Ik wil dat ook gaan doen. Jij zou dat ook beter doen, Svenny.
0: Heb
2: je
3: dat ook nog nooit gedaan?
0: Ja, weet je, ik heb wel als ik er op vakantie, als er zo'n goede spa is, dat je denkt, allee, doe maar een keer van alles en nog wat. En dan vind ik dat niet per se onaangenaam, maar het hoeft.
2: Maar hij heeft toch echt nog zo'n kindergezichtje, Sander?
0: Smeer jij ook elke dag?
3: Niet elke dag, maar ik doe bijvoorbeeld 3 keer per week s'avonds dan echt mijn hele kop helemaal goed insmeren en dan slaap je de hele nacht.
0: Nivea?
3: Dat is goed. Een
2: maskertje.
3: Nivea, iets duurder, maar ook niet heel duur.
2: Maar dus je gaat dan, het einde van zo'n sessie bij de schoonheidsspecialist, neem je dan de producten vandaar mee?
3: Ik neem altijd een heel goede face wash.
0: Dames, hij is single. Kijk eens.
2: Ready to mingle. Hè?
3: Ik moet nog moeite doen voor iemand. Hè? Dus bedoel, jullie
0: dat is waar.
2: Jongens, maar ik vind hem gewoon heel cool.
0: Wel cool.
2: Als man, meer dan de schoonheidsspecialist dan ik.

0: ons officiële camperliedje. Dat was in maart. Toen hadden we beter weer als nu, hè?
1: Nee, jongens, maar kijk, Frank heeft wel gezegd... Nee, het weekend wordt nog een beetje... Het wordt nog niet zon overgoten. Het wordt nog niet echt warm, jammer genoeg. Daarna zou het warmer worden. Details krijgen we voorlopig ook nog niet. Het is niet de juni van de eeuw. En toch is er van alles aan het gebeuren. Paradise Beach is klaar. We zijn ijsjes aan het uitdelen. Doen we vanavond ook weer tussen 4 en 7 bij Tom en bij Rani. Maar er is ook... Het is Grim die ermee tevoorschijn kwam. En ik kende het niet. En onze Sander, die kende het wel.
2: We kennen het ook.
1: Een nieuwe zomerhit zouden zijn. We gaan hem straks aan jullie laten horen. Als je het nog niet gehoord hebt... Ja, nu ken ik het ook, omdat we het, Grim is al een week aan het zingen hier. Maar ik ga straks eens laten horen. De zomerhit komt alweer vermoedelijk uit Nederland. Het is weer zo'n meestamper. En we gaan jullie voorleggen of jullie het kunnen...
0: Of het adopteren deze zomer ook weer, ja.
1: Of
0: het
1: kunnen pruimen of niet. Of jullie zeggen, natuurlijk, dit is dikke ambiance. Of dat jullie zeggen, nee, laat maar jongens, niet doen.
3: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
4: En deze week is mijn gast Ruben van Gucht.
5: Het leven is bij momenten zeer gejaagd. Dus er zijn een aantal partners ook in mijn leven en die willen heel graag dingen doen. Mm-hmm. Thuis zijn is soms het grootste geluk dat mensen mij kunnen bieden.
4: Viva la Vida met Anne van Elzen en Ruben van Gucht.
3: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Sven en Anke.

0: is 7 voor half 8 geworden op deze vrijdagochtend. China in your hand, T-Pol, vlak voor het weekend.
1: Ja, vlak voor het weekend, nog een maandje, dan gaat ons Joe Paradise Beach open.
2: Iets minder, hè? Dus een maand min 3 dagen ondertussen.
1: Ja.
2: Hey, het komt dichterbij.
1: Allee, wil je de puntjes op de juni i zetten dan? Oké. Okay.
2: Ja, maar ja.
1: Maar vanavond gaat ons Astrid al ijsjes uitdelen bij Tom en Rani. Vanavond zitten ze in Westende bij Miso.
2: Miso?
1: Ja, okay. Miso.
2: Miso.
1: Miso, dat klinkt toch als een Aziatisch ding.
2: Ja, inderdaad.
1: Het is toch een ijszaak.
2: Ja, het is een speciale smaak, maar waarom niet?
1: Ja, ja.
2: Vanavond allen daar welkom en wij zijn aan het aftellen naar de zomer die eraan komt. Het is wat moeilijker natuurlijk, maar jullie zijn ook in jullie apps aan het kijken. Wesley zegt donderdag tot zondag 28 graden. Eind volgende week, laat ons daar maar voor gaan.
1: Weet je wat ik in mijn app heb? Ik heb vanochtend een screenshot gestuurd en je hebt er niks op gezegd.
2: 30 graden zeker?
1: 37. In Limburg wordt het eind volgende week 37 graden.
2: Ja, okay.
1: Ja, ik weet het. Wat staat erin? Ja.
2: Moeten we ons voorbereiden? Het is zo'n rare traditie van de afgelopen jaren dat er echt zo van die amazing hits altijd uit Nederland komen. Een paar jaar geleden gingen we zwemmen in Bacardi Lemon, weet je nog?
3: Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Een echte tijger.
2: Is niet te tellen. Mart Hoogkamer was dat, een paar jaar geleden. Daarna kwam die engelbewaarder weer tevoorschijn.
3: Ik weet nu dat er een engelbewaarder staat.
2: Samuel Welten.
3: Je kunt
2: dit was Marco Schuitmaker. Maar daarna kwam Samuel Welten met echt

0: dat zijn de liedjes die dan in Vlaanderen ook overwaaien, die iedereen dan meezingt. Eigenlijk is het lang geleden begonnen met, kent je deze nog, Jody Bernal?
1: Ja, de besmetter.
0: Ja, inderdaad. Hè.
1: Hij heeft het virus verspreid.
0: Jody Bernal en Kissy Keno. En dan ja, elk jaar zo'n nieuwe liedjes. Maar er is een nieuw. En ik denk de allereerste in ons team die ermee tevoorschijn kwam, want die heeft daar een neus voor. Voor lichtfoute ambianceplaten is onze nieuwslezer, eindredacteur Gim Vermeijeren.
1: Yes.
0: Die was hier al maanden geleden. Ja, zeker. Weken geleden zeker, maar
1: ja,
0: maanden
1: nee,
0: geleden.
1: Echt al maanden geleden. Maanden geleden.
0: Gewoon die van Shirio. Ja. Heb je al gehoord van Shirio?
1: Nog voor de Hollanders het zelf hadden gehoord.
0: Maar Sander is ook een halve Hollander. Die woont echt op de... Dus een, je bent een grensgeval.
2: Op alle gebied.
0: Ja, en je gaat heel vaak naar Nederland. Ja. En daar is het all the way Shirio.
2: Ja, als je daar een café in komt in Amsterdam of Utrecht, dan...
0: Shirio, hè.
2: Dat altijd langs.
0: Wie is het eigenlijk? Kan je mee vertellen over de man in kwestie, over de zanger?
2: Eigenlijk helemaal nog niks. Het is wel zo typisch, en ik mag dat zelf zeggen als half obese mens, het zijn altijd zo van die twintigers die zo'n paar kilo te veel hebben. Dat zijn zo de typische Hollandse slagerzang. Dat is echt waar.
1: Dat is toch, die Samuel Weldon, dat is een keimager man.
2: Ja, nee, dat was nu die met de Bart Hoogkraam was met de sixpack. Maar meestal zijn dat zo van die gastjes.
0: Ja,
2: dat
0: is een beetje te zwaar.
1: Allee, dus herkenbaar voor jou.
2: Ja, ik voel me helemaal aangespannen.
0: Een portie body shame bovenop. Maar Shirio, dat zou nu de zomerhit zijn. En ja, ik weet niet of iedereen al overtuigd is. Misschien heb je het nog niet gehoord. Dus we hebben erover gestemd gisteren in onze redactiemeeting. En daar kwam dan toch wel uit met de meerderheid dat we het dus helemaal aan jullie moeten voorleggen.
1: Ja, ik vind het ook een leuk liedje.
0: Ja, ook een leuk liedje.
1: Cheerio van Justin de Wild. Zijn jullie er wild van, ja of nee?
0: Laat het even weten.
1: Maar weten via de Joe.
0: En als jullie het goed vinden, dan gaan we het nog een paar keer draaien voor de zomer eraan komt. Ja. Ja. Maar als jullie zeggen, kak, dan doen we het niet. Ja,
1: dus stuur maar, we moeten sturen dan top of kak of wat?
0: Nee. Ah, ja. Wild van of niet wild van?
1: Ja, maar dat is te veel. Top of
0: ja,
1: kak?
0: Ja, goed of... Nee, maar niet
1: top kak. Top of kak?
0: Nee, Anke. Maar, goed of niet goed? Maar toch niet, maar dat is toch niet kak laten sturen?
1: Maar wat is drie letters?

0: U aangebracht door de opperserieuze mens, ja. Grim Vermeijer, die met de voorschijn kwam voor het eerst.
1: Ja, het is...
2: Kijk, ik amuseer me daarop.
0: Ja, maar je, wel, ja, je bent de man van de goede muzieksmaak, maar elk jaar kan je er ook op, uit je bol gaan op dit soort dingen.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, boch. Oh, nee, maar ik bedoel, het is gemengd.
0: Ja, maar dat is toch logisch.
1: Natuurlijk is dat logisch, maar laat ik het erop houden. Dus misschien moet je nog eens een tweede keer horen.
0: Meteen opnieuw.
1: Nee, morgen of zo nog
0: eens. Maar ja, je moet je echt ook inbeelden, we gaan dit nu niet in de playlist op de radio steken standaard. Nee. Hè, dat gaat niet gebeuren, maar ik kan me wel voorstellen, in een feesttent, supergoed gemaakt. Hè. Je kan het meebrullen, je kan het meezingen, het is vrolijk en het begint ook meteen. Ja, het... Focus or fluiten, ja. Ik niet.
1: Ja, dan pakt je al de schouders van iemand anders vast en je bent vertrokken.
0: Niet voor een gezellige avond met kaas en wijn, dan dat niet, maar wel voor een feestje, denk ik. Ja.
1: Allee, 19:30, doe iets met Jimmy dus.
3: Goedemorgen, ons land heeft opnieuw reservisten in het leger. Voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten. En die moeten ons land verdedigen bij dreigingen en ook steun bieden bij crisissen en rampen. De bedoeling is om het aantal reservisten de komende jaren nog uit te breiden. Tot zo'n 3500 mensen. Het Europese migratiepact gaat meteen van start. Dat werd gisteren goedgekeurd na jarenlange onderhandelingen tussen de lidstaten. Dat akkoord houdt in dat er strengere controles gebeuren aan de buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen. Wie geen asiel krijgt, moet op korte termijn terugkeren naar zijn land van herkomst. En het WK voetbal is nu echt van start gegaan, al was het gisteren erg onrustig aan het stadion in Mexico-stad. Honderden demonstranten kwamen op straat, zoals leerkrachten en ouders van vermiste kinderen. Betogers gooiden met van alles naar de politie. En die heeft verschillende mensen opgepakt. Mexico en Zuid-Korea begonnen het WK dan weer met een zege. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag wordt het geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon, al wordt het net geen 20 graden.
1: Antwerpse ring richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Verlies je al dik anderhalf uur. Heel veel courage daar, lieve schatten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massouw en Borgerhout een uur. Op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord een kwartier. Ook een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren een kwartier. En 10 minuten richting Nederlandse grens op de A12 tussen de Ekerse Steenweg en Poldervliet.
4: Het cijfer van de dag.
0: Vrienden, we moeten nu al zeggen, volgende week en de week nadien, het zijn nog 10 uitzendingen, is er niet dit spelletje, maar gaan we 10 keer het 10e seizoen van Sven en Anke vieren. En dat is elke dag dan eigenlijk ons cijfer. En we gaan dat doen op een speciale manier. Ik kan nu al verklappen dat we maandag, misschien wel leuk om te vertellen, dat we maandag eenmalig, en daar gaan fantastische prijzen in zitten, de prijzenkast van Anke terug laten komen.
1: Anke's prijzenkast. Ook echt een vaste waarde, heel lang geweest.
0: Ja, seizoenenlang hebben we dat gedaan.
1: Tot we moesten vernieuwen en het ding moest afvloeien.
0: Dus, maar dat komt 1 keer terug, nu maandag. Ja. En we gaan elke dag zoiets speciaals. Maar nu zitten we nog eens aan het cijfer van de dag vast. Het is 80.
1: Okay.
0: 80. En het gaat, ik zal maar meteen bij zeggen, kilometer. 80 kilometer. Het gaat over 80 kilometer.
1: Per uur?
0: Niet per uur.
1: Per. Heeft het iets met vakantie te maken?
0: Nee, het heeft iets met vakantie te maken. Het is een soort van afstand die je moet overbruggen om daar dan terecht te komen eigenlijk. 80, en dat is best ver. Ik had niet gedacht dat het zo ver was.
1: 80 kilometer, 80 kilometer. Dan de afstand tussen 2 tankstations of zo? Ergens.
0: Er zal wel ergens een 80 kilometer tussen 2 tankstations zijn, ja.
1: Ja, maar tussen de... Ja.
0: Nee.
1: Het is niet zo.
0: Het is iets totaal anders.
1: Het is met de auto of met
0: de
1: fiets?
0: Nee.
1: Met welk vervoersmiddel?
0: Het heeft met de natuur te maken.
1: Met de natuur?
0: 80 kilometer.
1: 80 kilometer.
0: Ja.
1: Een bepaald bos of zo.
0: Een bepaald bos is het ook niet. Maar je denkt, wauw, dat is 80 kilometer. Dat is best een afstand, denk je dan.
1: Van de pannen tot...
0: Nee, iets in de natuur... 80 kilometer.
1: De Maas, een water.
0: Nee, en je zou het eigenlijk niet verwachten dat 80 kilometer ver zou kunnen zijn. Dat zou je niet verwachten.
1: Oh, maar zeg gewoon
0: best wel
1: wat. Ik heb geen zin meer om te raden.
0: Voor de laatste keer gaan we het spelletje opbergen, beste vrienden.
1: Ja.
0: Misschien komt het volgend seizoen terug, maar voor vandaag is het deze afgelopen. Ja. Ik zeg het gewoon zo.
1: Zeg het gewoon.
0: Ja, niet proberen te raden, niks instellen.

0: Queen en We Will Rock You.
1: Het cijfer van de dag.
0: Dat is het spel dat al ondertussen al een heel seizoen met heel veel enthousiasme door Anke en door jullie gespeeld wordt. Alleen het is duidelijk op voor dit seizoen. Ja. Anke heeft er geen zin meer in.
2: Nee.
0: Maar jawel. Ondertussen met de luisteraars aan het raden. Het gaat over 80 kilometer. Het is een fenomeen uit de natuur. En Anke, het gaat iets zijn waar je van zegt, amai, met grote ogen. Je gaat echt samen met heel veel luisteraars gefascineerd door zijn.
2: Ja, ten eerste komt er hier geen enkel mogelijk antwoord binnen dat te maken heeft met swingen of parenclub. Vandaag helemaal niet. Wat komt er wel binnen? Lana stuurt dikte van de aardkorst. 80 kilometer.
0: Vind ik niet zo stom eigenlijk.
2: Ilse zegt 80 kilometer tot aan de Mont Saint-Michel. Peter zegt de levensweg van een slak. 80 kilometer en dan is hij uitgeslijmd.
0: Dat hij dus echt
2: opgedroogd.
0: In totaal 80 kilometer in één leven. Ik vind dat wel een hele fascinerend. Dat is het niet, maar ik zou het wel eens willen achterhalen als we met cijfer doorgaan volgend seizoen. Hoe lang een slak inderdaad in totaal kruipt.
2: Berbel heeft duidelijk ChatGPT raadgepleegd, want Berbel stuurt... Het landdier dat erom bekend staat tijdens de migratie dagelijks een afstand tot 80 kilometer af te leggen is de caribou, ook wel het rendier genoemd. En Steven stuurt nog, de Aziatische hoornaar verruimt zijn gebied met 80 kilometer per jaar. Mieke zegt de hoogte van lichtgevende wolken. Wat zijn lichtgevende wolken?
0: Ja,
2: 80 kilometer dat de penguins wandelen om hun eieren te leggen.
0: Mm-hmm.
2: Komt ook nog heel vaak binnen de coastwalk. Mm-hmm. Dat was ook 80 kilometer. Hè?
0: Ja, maar dat was ook wel, ja. Ja.
2: Zit het er al tussen?
0: Beste Anke, het zit er tussen. En je hebt het misschien nog niet gezien, maar in ons team... Had het er wel al over gehad. Maar jij
2: ik had het niet door.
0: Nee, dat jij toen een koffie bent gaan halen of zo. Je zat er niet bij. Het is weer iets wat Grim als eerste fascineerde. Net zoals die Cheerio. Dat is een man van vele fascinaties.
2: Ja.
0: Die Cheerio, dat vond hij lekker hoenpapa leuk. Maar dit had hij ook al gezegd. Heb je dat al gezien?
2: Huh?
0: Heb je dat al gezien? Als wij 's ochtends naar hier rijden, is er een fenomeen. Beste luisteraars, als de wolken straks verdwijnen en nog voor de vogels gaan fluiten, moet je eens proberen Cheerio, Cheerio, midden in de nacht naar boven te kijken, want op een duizelingwekkende hoogte van 80 kilometer zijn nu de mooiste wolken aller tijden te zien. Het zijn inderdaad de fameuze lichtgevende wolken. Het is een natuurfenomeen om echt u tegen te zijn. Het is alleen maar in deze periode van het jaar.
2: Oh.
0: Yep. En we gaan er met Martin Peters over bellen.
2: Nog niet één keer gezien.
0: Nee.
2: Maar ja, wie kijkt nu ook naar boven?
0: Ja.
1: Vanavond bij VTM. Harde noten om te kraken voor Jaap Reesema in I Can See Your Voice. En bij VTM 2 geen noten, maar pijlen in de World Cup of Darts 2026. Vanavond bij VTM en VTM 2. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Licht het op, laat het op, werkt het tot stroom. Licht het op, laat het op, werkt het tot stroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Dit is Joe.
10: Sven en Anke.
11: Let's go, girls.

0: is weer binnen, Shania Twain. En man, I feel like a woman.
1: Het cijfer van de dag.
2: Onze goede vriend, wetenschapsexpert van VTM Nieuws, Martijn Peters. Goedemorgen, Martijn.
3: Goedemorgen, Sven en Anke.
0: Hallo.
2: Als er een mooi natuurfenomeen is, dan willen we daar graag eens met jou over praten. Op 80 kilometer hoogte kunnen we tegenwoordig... Ja, het zijn blijkbaar veel mensen... Ik zei lichtgevende wolken, maar ik krijg veel opmerkingen van luisteraars. Nee, het zijn lichtende wolken. Klopt dat?
3: Ja, het zijn lichtende nachtwolken. Hè. Noctilucent clouds, zeggen we dan in het Engels. Dat is de officiële term. En het zijn inderdaad de hoogste wolken die je kan zien in onze atmosfeer op 80 kilometer hoog zijn. Hè. En die zien er heel indrukwekkend uit. Zo'n zilverwitte tot blauwe gloed. En ook ja, zo'n heel grillig, snel bewegende patronen die door de lucht dansen. Dus het zijn heel mooie wolken.
2: Ja, hoe komt dat? Waar komen die vandaan? En waarom is het alleen 's nachts te zien? En ja, je moet er iets meer over vertellen.
3: Wel, dat komt omdat er zitten ijskristalletjes op die hoogte, heel hoog in de lucht. En als de zon dan achter de horizon is verdwenen en onze hele hemel die wordt duister, dan kan er toch nog zonlicht op die ijskristalletjes zo hoog vallen, terwijl het op de rest van de wolken niet is. En daarom lichten die wolken 's nachts op, terwijl alle andere wolken 's nachts donker zijn.
2: Alright.
0: Oké. Ja, ik weet het nu. Als ik dit niet moet herhalen, kan ik het niet meer nazeggen. Iets met horizon en ijskristallen.
2: Maar had je er niet aan het luisteren eigenlijk?
0: Ik dacht van tevoren, nu ga ik goed opletten. En terwijl ik dat dacht, was ik niet aan het opletten.
2: Ja,
0: maar ik had nog een vraag. Ja, want hoe laat is dat dan? Ja. Heb ik het gedaan met slecht weer?
2: Die wekker zetten op vandaag.
0: Dus, volgende week let ik dan eens op. Is dat na 4 uur 's nachts? En is dat met slecht weer ook? Allee, of moeten we volgende week kijken? Nee. Zien we het dan beter als het mooier weer wordt?
3: Je moet sowieso kijken als het mooi weer is, hè, want je moet vrij zicht hebben op de noordelijke horizon om ze te kunnen zien. En je hoeft er gelukkig niet te lang voor op te blijven, Anke, of te vroeg voor op te staan, want je ziet ze eigenlijk net na zonsondergang. Dus in de eerste 2 uur na zonsondergang of in de eerste 2 uur voor zonsopgang. Dus eigenlijk als jullie richting jullie werk rijden, ja, ja, ochtends voor de ochtendradio, dan moet je maar eens naar het noorden, noordoosten kijken, dan zie je ze misschien.
0: Maar dat is het probleem net, hè, bij ontdekt, echt.
2: Ja, want wij rijden, Grim en ik, wij komen van Oost-Vlaanderen en we komen naar hier gereden. En elke ochtend komen wij al half lyrisch binnen van wauw, zo mooi weer. En de zon komt dan tevoorschijn achter de horizon, dan zien we die wolken ook elke keer. En dan die twee uit Limburg, die kijken dan naar ons alsof ze het in Keulen horen.
0: Maar wij rijden in een zwarte tunnel. Ik zie geen zon, ik zie geen wolken, ik zie niks.
2: Maar dat is toch knettergek welk verschil dat maakt, Martijn?
3: Ja, soms kan dat heel veel verschil zijn, hè, of je aan de ene of de andere kant van het land zit. Dus dat is inderdaad zo.
0: Maar ja, nu ik het weet...
2: Ja, het gaat achteruit rijden, zeker. Smijt ze mijn achteruit en haast dat dan... over de snelweg. Dat gaan we geven. Is het vooral in deze periode van het jaar dat we die zien, Martijn?
3: Ja, klopt. Hè. Je ziet ze vooral tussen mei, eind mei en begin augustus, met het hoogtepunt nu in juni en juli. En dat komt eigenlijk omdat de zon niet te diep achter de horizon...

0: mag wegzakken. Want als ze er niet wegzakt, dan kan ook dat zonlicht niet meer op die hoge ijskristalletjes vallen. Dus daarom dat je ze bij ons in de zomerperiode ziet.
1: En nog één slimmerik die vraagt, heeft dat iets met noorderlicht te maken? Omdat het ook in het noorden is? Of is dat een totaal ander fenomeen?
0: Dat is een totaal ander fenomeen. Noorderlicht is eigenlijk straling van de zon die reageert met onze atmosfeer.
2: All right.
1: Goed, Martijn.
2: Veel bijgeleerd.
1: Dank je wel daarvoor. Zometeen na Cool and the Gang is het ondervraging begrijpend luisteren.
2: Ah, wel. Dat moet je echt doen. Dan ga ik 0 op 10 hebben.
1: Ja. Martijn, ik weet niet of je nog gaan horen voor de zomer. Dank je wel om zo vaak in deze rubriek tevoorschijn te komen. Om ons altijd zo bij te praten over die boeiende dingen uit de wetenschappelijke wereld. Maak er een mooie zomer van.
0: Ja. Dat is heel graag gedaan. Jullie ook.
2: Dank je wel.

0: Natalia, Higher Than The Sun. Beste vrienden, we zullen het nu maar al zeggen. Dan zit je al gewaarschuwd, want gewaarschuwde mensen zijn er twee waard. In september, half augustus eigenlijk, zit je weer met ons opgezadeld.
1: Ja.
0: Is er niks aan het
1: gaan
0: doen.
1: Die nu nooit met pensioen?
0: Jawel, over 14 jaar. Staat ze in my pension,
1: maar
0: heel duidelijk. Ja.
1: Dan moeten we dat niet eens opzoeken?
0: Wanneer?
1: Dadelijk hebben wij het wereldrecord ochtendshow verbroken.
0: Ja.
1: Op één plek met dezelfde.
0: Laten we even gewoon verder
1: Twee
0: gaan.
1: Mensen die elkaars kop nog niet hebben ingeslagen.
0: Nou, een paar keer bijna.
1: Dat is waar.
0: Maar we zijn het weer aan het rijden. Ja. We zitten in het tiende seizoen, beste vrienden.
2: 10 jaar Sven en Anke.
0: 10 jaar Sven en Anke. Wie had gedacht in 2016, toen we eraan begonnen, dat we hier zo lang in de ochtend jullie mochten wakker maken. Maar ja, jullie blijven luisteren. Steeds meer. Dankjewel daarvoor. En daarom gaan we dat vieren. Het cijfer van de dag gaan we de laatste 2 weken niet doen. De laatste 10 uitzendingen. Het zijn 10 feestuitzendingen om 10 jaar Sven en Anke te vieren. Met elke dag een andere verrassing. Het kan alle mogelijke richtingen uitgaan. Een lach en een traan. Maar we gaan meteen maandag spectaculair starten met dit.
2: Ach.
1: Geef maar toe, lieve luisteraar. Dit heb je toch gemist. Hè? Deze tune met Ankes prijzenkast was een vastwaarde jarenlang. Ik weet niet of het er al bij zat van in het prille begin.
0: Ja, dat denk ik niet.
1: Maar ik denk, we hadden zo'n schrijnwerker moeten zoeken die dat gemaakt heeft voor ons. Echt letterlijk. Een prijzenkast met 10 deurtjes. Met daarachter 10 topprijzen. En dan spelen we elke ochtend speelden we dat om 8:10. En de eerste jaren was dan nog zo'n soort van voornaamquiz. Dan moest je je voornaam doorsturen. Bijvoorbeeld was je naam Martien. Dan was het... Martien heeft vanochtend puntje gedaan. Dat was altijd zo met actualiteit.
0: Dan moest je raden voor wie het ging.
1: Moeilijker concept. Daarna werd het een iets makkelijker spelconcept. Dan zei jij bijvoorbeeld een woord, zeg maar iets, frietjes.
0: Ja.
1: En dan moest ik 3 associaties geven.
0: Ja, en dan kregen de luisteraars een halve minuut of zo. Ja. Om binnen die halve minuut die associaties
1: Cookie,
0: van jou...
1: Frikandel, mayonaise.
0: Ja,
1: en dan als ze het... Stel niet dat ze het 3 keer juist hadden, dan mochten ze 2 keer een deurtje openen.
0: Klopt.
1: Allee, ze mochten eigenlijk... Als, stel nu, achter deurtje 1 zat een supercoole elektrische fiets, zeg maar iets. Mm-hmm. Dan, maar ze hadden die al. Hè? Mm-hmm. Dan zeiden ze, ik wil nog een ander deurtje proberen.
0: Ja,
1: en zo mochten ze tot 2 keer toe. En de 3e prijs was dan van hen. Ja, ik ben het voor Sander Beuze aan het uitleggen, onze producer, want die was er niet bij.
0: Nee.
1: Maar je kijkt zo bedenkelijk, dat was wel een leuk concept, hoor.
3: Moest je dit verhaal elke morgen om 8:10
1: Nee, want onze vaste luisteraars die zijn niet dom. Die weten dat na 1 keer.
0: Dat mee, maar, en ze kregen toen ook wel vlot uitgelegd, moet ik zeggen.
1: Was het chaotisch uitgelegd?
3: Ze gaat oefenen dit weekend.
0: Nee. Maakt niet uit. We spelen het maandag opnieuw. Mag je weer in het hoofd van Anke proberen te kijken. En dan mag je misschien 1 prijs nog eens ruilen. Misschien 2 keer ruilen bij 3 goede antwoorden.
1: Ja, inderdaad. Als je jezelf nu al wil inschrijven, dat kan. Meld jezelf aan. Stuur gewoon door Ankes prijzenkast. Dan weet ik genoeg. Allee, als je nog iets leuker bijstuurt, dan denk ik, oh, dat is een extra leuke luisteraar. Dan maak je meer kans.
0: Maandagochtend tussen 7:30 en 8:00 met echt 10 fantastisch mooie prijzen en een paar fopprijzen die erin zitten.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ze biedt hier groot nieuws omtrent Sven Ornelis. En het is met verkleed partij en al. Hè.
4: Ja, eigenlijk
3: echt, carnaval in Rio de Janeiro is er niks tegen.
4: Wow, dat is weer overdreven.
3: Maar eerst het nieuws van Ars van Grim.
5: Goedemorgen iedereen. Er komen richtlijnen voor AI in het onderwijs. Colruyt is bezig aan een stille herstructurering. En ons land heeft voor het eerst in lange tijd opnieuw een territoriaal reserve. Zo is het. Laatst minister van Onderwijs, Suhel Demir, wil het gebruik van AI in het onderwijs aanpakken. Ze maakt daar €10 miljoen voor vrij. Studenten moeten ook de gevaren van artificiële intelligentie begrijpen, zegt Demir.
6: Vandaag zien we bijvoorbeeld dat heel wat scholieren en leerlingen dat wel gebruiken, maar is dat op een veilige, verantwoorde manier? Hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan? We hebben de rectoren van alle universiteiten ook ontmoet. De bedoeling is vooral dat zij met handvaten vooral komen.
5: Uit cijfers blijkt dat zeker 9 op de 10 studenten regelmatig AI gebruiken. Net als de helft van de leerkrachten. Supermarketen Colruyt zou elke week zo'n tientallen medewerkers ontslaan. Dat melden de vakbonden aan HLN. Volgens de bonden gebeuren die ontslagen in groepen om buiten de wet Renault te vallen. Die wet beschermt werknemers bij een groot collectief ontslag. Colruyt zelf ontkent dat het bezig is aan een grote ontslagronde. Het erkent wel dat er herstructureringen zijn binnen het bedrijf. Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger, voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten, of de zogenaamde territoriale reserve. HLN-collega Timmy van Diepen.
7: Dat is een korps, zoals het al zegt, van reservisten. Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als de nood het hoogst is, zeg maar, als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld, of een ramp, dan kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
5: Tegen 2030 moeten er zo'n 3000 reservisten bijkomen. Het Europese Migratiepact gaat vandaag meteen van start. Het werd gisteren goedgekeurd na jarenlange onderhandelingen tussen de lidstaten. En dat akkoord houdt in dat er strengere controles gebeuren aan de buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen. Of vanuit het zuiden doorreizen naar ons land bijvoorbeeld. Wie geen asiel krijgt, moet op korte termijn terugkeren naar zijn land van herkomst. In Mexico was het erg onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Onder de betogers kwamen daar op straat, zoals leerkrachten en ouders van vermiste kinderen. Ze hoopten meer aandacht te krijgen voor hun situatie, net door dit moment te kiezen. Betogers gooiden met van alles naar de politie en die heeft verschillende mensen opgepakt. En op dat WK hebben Zuid-Korea en Mexico hun openingswedstrijd in groep A gewonnen. Zuid-Korea versloeg Tsjechië met 2-1 nadat het eerst op achterstand kwam. Gisteravond won gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Er vielen ook 3 rode kaarten. 2 voor Zuid-Afrika en eentje voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, startte het toernooi dus met een nederlaag.
3: Oh, de blaadjes aan de bomen die zwiepen van links naar rechts. Heel veel wind en geen spatje zon op dit moment boven Vilvoorde. Hoe is het in de rest van het land? Hey Frank, dat hangt nog niet.
8: Is er geen Frank?
3: Jawel, wacht. Hangen we eens? Ja. Ben je daar, Frank? Hallo. Nee, Frank, maar hij hangt?
8: Nee, is helemaal geen Frank te horen.
3: Jawel, ja, hij is in het groen.
8: Ja, maar ja. Frank, ben je er? We zullen eerst even het verkeer doen, want Frank is duidelijk weggevallen. En probeer hem even terug in te bellen.
3: Oké, waar gaat het langzaamaan? Verlies je meer dan een kwartier? Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Verlies je 1 uur en 20 minuten. Een uur richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord, 35 minuten. Ook nog file op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Brusselse ring op de binnenring tussen Expo en Machelen, 20 minuten. En een kwartier richting Nederlandse grens op de A12 tussen Leugenberg en Poldervliet.
8: Nee, dan gaan we nog eens proberen. Dag Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
3: Ah, hey.
8: Zeg eens Frank, ja. Wat krijgen we vandaag en in het weekend?
9: Ja, vandaag sowieso grijze dag met hier en daar dus ook wat lichte regen, wat motregen. Dat blijft zo heel de dag alleen in het westen van het land. Daar wordt het dan wel grotendeels droog en daar is een enkele opklaring mogelijk bij 19 graden. Morgen dan beginnen we met eerst nog veel wolken en wat gemis. Na de middag wordt het wat beter met wat zon en dan kan het eventueel 20 graden worden. Zondag daarentegen, daarna gaan we in de loop van de dag eigenlijk redelijk wat wolken hebben met plaatselijk een buitje in het noordoosten. Het is alweer wat frisser met een graad of 18 dan maximaal.

0: juni, of nee, juli is het zover. Dan zitten we daar aan de zee op het strand van Westende met het grootste ijssalon van het strand. Tot 9 augustus zitten we daar een hele maand. Er gaat van alles te doen zijn. Sowieso wordt er elke dag radio gemaakt tussen 10 en 10. En er zijn verschillende events. Vrijdag 17 juli is er zo Vlaanderen Zingt met host Tom de Kok. Dat hebben we al bekendgemaakt. Maar er komt nog iets aan. Op 11 juli, Vlaamse feestdag. En het heeft te maken met mijn allerbeste vriend in de hele wereld, Sven Ornelis.
1: Ja, het is...
0: Mag ik het zelf vertellen wat je gaat doen, Sven?
1: Ik kijk wel uit, want het is eigenlijk een soort van wereldpremière die we gaan doen daar aan ons Paradise Beach. Ik heb een tijdje geleden aangekondigd dat ik met een nieuw DJ-concept... Ik blijf nog altijd mijn gewone fuiven draaien natuurlijk, maar ook met een nieuw DJ-concept het land ga rondtrekken. En daar zijn zoveel reacties op gekomen. Heel veel mensen hebben goesting in de muziek uit de jaren 80. En dat wordt dan Ornelis Goes 80s. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Ofwel is voor een beetje onze leeftijd zo wat nostalgisch. Maar heel veel jonge mensen zijn gek van de muziek van de jaren 80. Als je naar alle TikToks van deze wereld gaat kijken, je weet dat als ouder ook, dan zie je daar plotseling muziek passeren. Hoor je daar muziek passeren bij je kinderen op een filmpje waar je van denkt, ja, maar dat heb jij nooit van je leven gehoord.
0: En als je dat dan meezingt, dan zegt die, kent jij dat?
1: Hoe kent jij dat? Ja. Maar dat is echte muziek uit onze jeugd, is bij de jeugd weer gigantisch populair. Daardoor zijn ons soort radiostations in de hele wereld nu ook ongelooflijk aan het boomen, waar die muziek wordt gedraaid. En het is met die muziek dat ik het land ga rondtrekken. Het is een soort van avant-première. Volgend weekend, midden in de nacht, in een discotheek. Maar de echte grote, spectaculaire première gaat plaatsvinden op de Vlaamse feestdag op 11 juli. En iedereen is van harte welkom. Dan gaan we 2 uur lang alleen maar de allerbeste muziek uit de jaren 80
0: draaien. Je wil het zeker horen, neem ik aan. Maar je wil het vooral zien. Want het is ook een visueel spektakel dat eraan kleeft. Want hij had al heel lang geleden, toen omdat idee had van ik ga 80 doen. Ik ben bijna 80, dus ik ga jaren 80 muziek beginnen draaien. Dan had je zo via AI zo'n poster laten maken.
1: Ja, ik had me in een pak gestoken, inderdaad. Ja. Ik had gezegd, ja, zorg voor een goede verpakking. En dat werd een soort van driedelig glitterpak, kwam toen tevoorschijn. Ik vond het wel leuk, dus ik heb dat gedeeld dan op de social media.
0: En toen dacht je, want er kwamen heel veel leuke reacties op, en toen dacht je, weet je wat, ik ga dat laten maken.
1: Het liep
0: ik ga AI in het echt laten maken. Toen zocht je iemand, want je zei toen tegen mij van, Anke, wie had die pak gemaakt toen in jouw musical Alice in Wonderland, Queen of Hearts? Want dat was heel spectaculair, dat pak.
1: Spectaculair,
0: en je dacht, ik ga dat bij dezelfde laten maken.
1: Ja.
0: Theatrale Elvira in de Senderlo.
1: Ja, een hele vrolijke, je had al voorhand gezegd, het is een hele vrolijke dame. Ja. Met allerlei naaisters in een soort van pannenkoekenhuisje.
0: Exact.
1: Ja, woont hij met overal allemaal stofjes en prulletjes en knopen en blinkende dingen. Ja. En dus heb ik die gecontacteerd en die zei, ja, dat kan ik doen. Ja. En ze heeft inderdaad het pak gemaakt, het is wel spectaculair.
0: Ja, maar ja, ik weet alles wat hij maakt is spectaculair. Ja, dus het gaat, die AI-tekening gaat er niks bij zijn.
1: Nee. En het is vooral denk ik goed als er spots gaan opschijnen, want dan gaat het blinken.
0: Ja, ik denk dat je al lang spijt hebt dat je dat pak hebt laten maken, eerlijk.
1: Maar ik heb het meegebracht en dus ik wil het wel, het wel showen op primeur hier eigenlijk.
0: Wij mogen ramptoerist zijn eigenlijk bij het verkleedpak van Sven Ornelis.
1: Sander, wil jij even misschien, zie jij het zitten om even hier aan de knoppen te komen staan? Dan heb ik een paar minuutjes de tijd om mij klaar te maken.
0: Moet ik komen helpen?
1: Nee, dat
0: gaat kunnen alleen.
1: Ik ga het zeker alleen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Allee.
1: Tot zometeen.
0: Blijven hangen, hè, vrienden. Dit wil je niet missen.
1: Ja, we zien blinken op

0: Electric Light Orchestra. En onze eigenste Mr. Blue Sky, die is nog altijd niet gearriveerd. Allee, is al 5 minuten weg om dat pak te passen. Svenny, ben je... Sander, ga eens kijken. Is die al bijna daar? Oh nee, Sander moet nu... Ik durf niet te kijken. Oh, want ik ben altijd veel te eerlijk. Ik durf niet te kijken. Maar is hem in de studio?
1: Kijk vooral mee in de Joe-app.
0: Is hem in de studio?
1: Ik kom niet binnen.
0: Oh my god.
2: Hey, right.
0: Oh.
1: Welkom in de 80's.
0: Amai, dag Gerard Joling. Allee, jongen. Oeh. Amai, het ziet er ook zo uit als zo'n een of andere foute Duitse goochelaar.
2: Ja, vind je het niet goed?
0: Nee, het is... Ik had moeten zeggen dat ik mijn zonnebril had moeten opzetten.
2: Oh, fout.
0: Het is glitter all the way.
2: Ja.
0: Ja, en je ziet er ook echt... Goh.
2: Wat zie ik er ook? Goh.
0: Hoeveel pailletten zitten daarop,
2: ja,
0: zeg.
2: Maar dus die Elvira... Elvira die zei... Weet je... Als je dat van dichtbij nu bij klaarlichte dag ziet, zegt ze, ziet dat er, ja, dus, hè. Maar als daar straks spots gaan opstaan, dan ben je een levende glitterbal en dat gaat een enorme effect hebben. Het is driedelig ook.
0: Oh.
2: Ik denk dat ik het jasje eronder maar af en toe ga dragen, want het gaat heel warm zijn.
0: Zie maar dat Steve Stielissen niet ziet, anders gaat hij het pikken. Jongens toch.
2: Ja, kijk, voilà.
0: Oh, eerst zeg de allergrootste baas, komt hier ook eens voorbij. En die doet duim omhoog.
2: Weet je wat ik zo meteen ga doen? We gaan een van de grootste platen uit die periode draaien. We gaan I Wanna Dance With Somebody draaien, van Whitney Houston. Maar dan ga je ook horen hoe mijn act gaat beginnen. Want het is niet alleen dit pak, maar het is ook een hele grote openingstune. En dat is ook voor daar dan straks aan ons Joe Paradise Beach.
0: Heb je een zeemermin opgegeten of zo?
2: Nee, waarom?
0: Zo met dat van voren is dat zo precies een zeemerminnenstaart.
2: Je bent niet dol enthousiast.
0: Maar verder top.
2: Ja, verder wel top.
0: Heel mooi.
3: Deze week in Date Night.
4: Ik heb een kinky kantje.
5: Ja, Date Night.
3: Tess op date met Conor Rousseau.
4: Ik ben de generatie. Vanaf dat je kust, dan zit we in een relatie. Maar...
6: Is dat zo? Vanaf dat je kust, zit een relatie?
4: Maar
6: dan heb ik al heel veel schat.
3: Date Night met Tess Goossens en Conor Rousseau. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
7: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige dag!
8: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
7: Heerlijk in de kruising!
8: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
7: Goku, score!
8: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
10: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
11: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
10: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
13: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
14: Sven en Anke.
15: Yeah.

0: Britney Spears en Oops, I Did It Again. Vrienden. Ach, Paradise Beach gaat nog leuker worden dan de voorbije jaren. Met ja, lekkere ijsjes, met heel veel live radio. Met Tom de Kok, die een groot meezingfeest mag hosten op 17 juli. En twee dagen na de officiële opening op 11 juli, de Vlaamse feestdag, mag ik in mijn première mijn nieuwe DJ-concept Ornelis Goes 80's aan al onze luisteraars voorstellen. Er gaan wel wat mensen langskomen, heb ik al de indruk.
1: Ja, Cindy stuurt, of heel veel sturen eigenlijk, Sylvie stuurt het ook. Wauw, supermooi, pas zeer goed bij jou, dat kostuum uit de jaren 80. Veel succes ermee. Hopelijk kunnen we erbij zijn op 11 juli. Ik moet nu allemaal complimentjes voorlezen.
0: Nee, maar ze zijn wel positief, de mensen. Ja, want ik was een beetje bang dat het carnaval zou zijn.
1: Wauw, Sven. Zo shiny. Zalig. Je ziet er schitterend uit, Sven. Ladies and gentlemen, Mr. 80, Sven Ornelis. Je bent om te stelen.
0: Ja,
1: maar ben je een lekker dier. Hey, ik wil je doen, Sven Ornelis. Nee, doe je pak gewoon uit, Svenny.
0: Dat komt allemaal niet.
1: Het laatste ben ik allemaal aan het verzinnen.
0: Goed, hey, 11 juli. Ik ga nog één ding doen. We gaan een echte 80's knaller om de sfeer er helemaal in te pompen. En die krijgen ook al in primeur de officiële opener van Ornelis Goes 80's.
1: Maar
0: kom je in de sfeer. Hè?
1: Ik ben je een beetje aan het plagen. Hè?
0: Waarom?
1: Het ziet er heel lekker uit. Ik ben al de hele week van je lijf kunnen afblijven, maar vandaag ga ik het niet kunnen beloven.
0: Ja, dat is goed. Dit wordt 8 uur op 11 juli aan de kust, aan Joe Paradise Beach, ga je dit horen.
2: Dames en heren, ze leken een ver vervlogen tijd. Die legendarische thee-dansants van vroeger. Die zalige avonden, waarop we als zotte zombies dansten op de New Wave. Of in een cirkel gingen staan voor de ultieme kuskusdans. De muziek waarop je nog ongeremd mocht meezingen. Of mocht slowen tot de lichten aangingen. Maar vanavond komt alles terug. Je bent weer jonger dan ooit. Dus neem die dansvloer in en laat je volledig gaan. Hij is de Tom Cruise die uw Top Gun opnieuw gaat lanceren. De Patrick Swayze uit uw heetste Dirty Dancing herinneringen. De Napoleon uit Merlina die u kan bafixen. En de Murdoch van het A-team die u weer compleet door het dak laat gaan. Zijn jullie klaar voor

0: Ja, mensen zijn wild enthousiast, hè. Jongens, dat zijn onze luisteraars. Die zijn zo lief. Ze sturen massaal berichtjes. Ze vonden de intro ook allemaal fantastisch. Gunter kreeg van Remper kippenvel. Ik heb vooral onthouden dat jij eigenlijk de Tom Cruise bent van Vlaanderen. Die zijn Top Gun gaat volladen om ermee te schieten op iedereen die naar feestjes komt. Dat heb ik onthouden. Het nieuws van 8:30. Dat heeft iedereen onthouden, denk ik. Het nieuws van 8:30 van onze Grim.
1: Goedemorgen. Vlaams minister van Onderwijs Demir wil het gebruik van AI in het onderwijs aanpakken. Ze maakt daar 10 miljoen euro voor vrij en vraagt daarbij hulp van de unies. Volgens Demir moeten studenten de gevaren van artificiële intelligentie beter kunnen inschatten, want uit onderzoek blijkt dat 9 op de 10 studenten regelmatig AI gebruiken. Net als de helft van de leerkrachten trouwens. Supermarktketen Colruyt zou elke week zo'n tientallen medewerkers ontslaan. Dat melden de vakbonden aan HLN. Volgens de bonden gebeuren die ontslagen in groepen om buiten de wet Renault te vallen. Die wet beschermt werknemers bij een groot collectief ontslag. Colruyt zelf ontkent dat het bezig is aan een grote ontslagronde. En het Europese migratiepact gaat vandaag meteen van start. Het werd gisteren goedgekeurd na jarenlange onderhandelingen tussen de lidstaten. Het akkoord houdt in dat er strengere controles gebeuren aan de buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen. Wie geen asiel krijgt, moet op korte termijn terugkeren naar zijn land van herkomst. Eerst grijs en wisselvallig, later vandaag geleidelijk droger bij 19 graden. Dit weekend droog en meer zon, het wordt dan net geen 20 graden.
0: Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord verlies je een uur. Een half uur op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord, 20 minuten. Een kwartier op de E34 tussen Oelichem en Ranst. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 35 minuten. 20 minuten extra richting Nederlandse grens op de A12 tussen Leugenberg en Poldervliet. En nog file op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg verlies je een kwartier.
2: Laatste kans om je aan te melden om mee te spelen voor 500 euro en niet lullen, gaten vullen, kan je doen.

0: natuurlijk van Camille en die is jarig vandaag. Ze wordt een kwart eeuw oud.
1: Oh, wauw.
0: Ja, echt een volle 25.
1: Ja, is mooi.
0: Oude doos begint dat toch te worden,
1: zeg.
0: Hè? Nee, Camille deelt volgende week cadeautjes uit bij ons. Want wij gaan in onze ochtendshow en ook in de avond bij de Kok en de Koning tickets weggeven voor het wintercircus van Camille in Hasselt. In de winter gaat dat zijn trouwens. Eind dit jaar.
1: Ja, timing voor een wintercircus.
0: In december. En het gaat met een kerstmarktje zijn en zo. Het gaat super gezellig zijn. Hoe we die gaan weggeven, ja, dat vertellen we volgende week. Maar elke dag maak je daar kans op.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
2: David Bowie forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
2: so. David Bowie forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music.
6: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
7: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
6: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
7: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
6: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
7: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
6: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
7: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: Vanaf 10 juni.
11: The human race cannot accept what we know.
10: Steven Spielberg.
12: If you do this, there's no one doing it.
13: This is Disclosure Day.
10: Disclosure Day in de bioscoop.
14: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
15: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
14: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
18: Kia. Movement that inspires.
17: Voorwaarden op kia.be.

0: straks over een dik kwartiertje gaat Franco's laten weten of we toch eindelijk een beetje richting zomer evolueren. Want daar hebben we toch wel allemaal goesting in. Soul Sister en Like a Mountain.
1: Niet lullen, gaten vullen.
2: Spelen we vandaag met Charlie Kikke uit Heers. Dat klinkt als een opwindende naam,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, toch wel.
2: Ben je een opwindend iemand, Charlie?
3: Nee. Gewoon is meer dan goed genoeg.
2: Oh ja, een bescheiden Limburger ben je. Je bent een bakker bij ja, de bekendste bakkersketen van Limburg en lichte omstreken. Lichte omstreken.
3: Dat tweede is helemaal juist. Dat eerste niet, ik ben geen bakker.
2: Oh, wat ben je dan?
3: Ik zou niet weten hoe je brood op de wereld moet brengen. Maar ik ben wel verantwoordelijk om dat mooi afgebakken broodje bij de klant te krijgen.
2: Ah. Oké, okay, dus je moet zelf...
3: Met de nodige logistieke ervaring en zorgen dat het materiaal er is en ondersteuning aan de bakkerij en aan de logistieke sector.
0: Ook belangrijk, ook belangrijk.
2: Je werkt toch in een omgeving waar het altijd goed ruikt?
3: Dat klopt, inderdaad.
2: Oh, dan kan je toch niet inhouden, hè? Want werkt eigenlijk, ik heb de naam nog niet gezegd, hè, bij Van Grootloon.
0: Ah, die zat in Leuven ook al toen ik studeerde.
2: Ja, ja,
3: dat het... klopt, er waren er vroeger twee, Sam, maar die hebben we niet meer in Leuven.
2: Ah, dat werkte daar niet.
3: Nee, daar zijn we niet meer. Maar we hebben wel 26 eigen filialen over Limburg en Vlaams-Brabant en één partner.
2: Ja.
3: En dus ja, en we leveren ook aan Carrefour en aan Delhaize's, dus we hebben toch wel ons werk.
2: We zitten overal, zegt. Maar wat vind je zelf het lekkerste uit heel het assortiment?
3: Oh, ik heb heel veel favorietjes. Het is moeilijk om ervan af te blijven, maar ik kan eentje moeten kiezen. De glacéetjes bij ons, als die 's morgens vroeg heel vers door onze handen gaan, ja, dan die lekkere pudding die wij zelf koken. Ja, dat is heel lekker. De eclairtjes, de bananentaart, gaan we daarbij het taart, bretonsen deeg, vlaaien deeg.
0: Ja, het is goed.
2: Je hebt mijn twee favorieten niet genoemd.
0: En dat zijn smurfentaart zeker?
2: Sowieso.
0: Smurf and Fly.
2: Dat is met abrikoos en slagroom en witte chocoladeschilfers. En wat ik altijd ga halen en wat mijn mama ook elke week in huis heeft.
0: En dat is?
2: Elk weekend gaan we dat daar eten. Spinnentaart.
0: Wat spinnentaart?
2: Ja. Spinnentaart.
0: Ja, dat is, wat is
2: leg maar uit, Charlie.
3: Wij noemen dat Victoria-taart ook. Dat is Victoria met een fondantlaagje of Victoria-taart of spinnentaart met pudding tussen.
2: Dat is eigenlijk
3: een
2: gewoon...
3: luchtige biscuit. Ja. Dat is heel lekker.
2: Ja. Dat is gewoon pudding met zo'n chocoladeding over en muizenstrontjes. Hagelslag.
0: Spinnentaart.
2: Ja,
3: dat is de hagelslagtaart.
0: Ja. Vriend, jongen, alle mensen die nu geen ontbijt hebben genomen onderweg naar hun werk, die vindt het allemaal heel lastig, dus we gaan maar aan het spel beginnen. Je weet het, je moet snel antwoorden. Snel, het is heel belangrijk en goed antwoorden. Het is allemaal rijmen, het is niet lullen, maar gaten vullen. Charlie, ben je er klaar voor? Dan gaan we ervoor.
3: Dank je. Zeker.
0: De Rode Duivels zijn vertrokken. En wie er dollars heeft, gaat mee naar Mexico en Canada en naar de...
3: Verenigde Staten.
0: USA, hè man. Het is rijmen, hè. Gaat er mee naar Mexico en Canada en naar de USA.
3: Ja, die mee had ik niet verstaan. Ja.
0: En als je zou durven vragen wat gaan de duivels doen, dan is het antwoord duidelijk. Ze worden...
3: wereldkampioen.
0: Ja, die is goed. En wij hebben in de ochtend de beste analist van de hele wereld. En dat is geweest Rode Duivel.
3: Toby Alderweireld.
0: Yep. Vroeger was deze kleur voor voetballers uit een boze. Maar heel veel voetbals...

0: Groene kleuren tegenwoordig?
1: Roze.
0: Yep. Het WK en examens, dan is het altijd verschrikkelijk heet. Maar het is precies alsof de weerman de zomer even...
1: vergeet.
0: Ja, nee, was wel juist. Het is helemaal over en uit met de beroemde CCML. De nieuwe naam wordt binnenkort gewoonweg...
1: Chocomel.
0: Yep. CCML afschaffen is een heel groot risico. Al dus onze collega Maxke van Radio...
1: Hallo.
0: Ja. Bart Scholse carrière bij de VRT is ook bijna gedaan. Hij is niet langer op de afspraak aan de beroemde...
1: Medialaan.
2: Nee. Verkeerde straat.
0: Het tiende seizoen. Sven en Anke loopt op zijn einde en zegt nu zelf stoppen. Dat zou stom zijn. Dus we gaan voor seizoen...
1: 11.
0: Maar je was echt te laat. Ja, maar 11 wel op zelf, hè? Je was te laat, vriend.
2: Dan ook wel een moeilijke. Er was veel tekst op tegen.
0: Maar, concentreer. Maar eerst gaan we nog wat vieren. Hou u maar vast met maandag de revival van Ankus.
1: Prijzenkamp.
0: Ja! Wow. Zweet en puffen, zeg.
2: Uiteindelijk denk ik... Grim, wat is dit nu eigenlijk? Grim heeft de cijfers. Is het 7 juiste antwoorden. Dat wil zeggen, 350 euro heb jij verdiend. Beste vriend, Charlie Kikke.
1: Dank je wel.
2: Ja.
1: Dank je wel.
2: Ik zou zeggen, spendeer het vooral aan eigen taart. Hè? Eigen taart eerst.
0: Tot de volgende dan. Dag.
3: Wil jij ook kans maken op 500 euro? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen. Yeah.

0: Willem zijn happy. We moeten toch even één dingetje uitleggen, want een uur geleden hebben we aangekondigd, Anke, dat ons cijfer van de dag, het dagelijkse spelletje waar jij naar een cijfer moet raden, dat het even de koelkast ingaat voor 2 weken. Enfin, niet helemaal, want het cijfer de komende 2 weken waar alles rond draait, is het cijfer 10.
1: Yes.
0: Cijfer 10, namelijk ons 10e seizoen Sven en Anke. We gaan 10 dagen na elkaar even terug in de voorbije 10 jaar, maar altijd op een manier dat het voor ons vandaag nog boeiend is. En daarom hebben we aangekondigd dat we maandag eenmalig jouw prijzenkast terughalen.
1: Yes, Ankes prijzenkast komt terug. Je kan je daar nu al voor aanmelden. Eigenlijk gewoon, ik wil meedoen met Ankes prijzenkast. Want je weet het concept nog, hè. Zo een echte fysieke grote kast met 10 deurtjes.
0: 10 prijzen.
1: Elk deurtje zit een topprijs. Maar je kon nog ruilen, want je moest dan 3 juiste antwoorden hebben. En je kon dan max 2 keer een deurtje openen. Maar dan moest je het wel houden de laatste keer. Maar ja, soms had je dan zoiets van, oh, was een elektrische fiets. Dan denk je, oh, wil ik toch iets meer of nog iets minder? Ja, het kon beide kanten uitgaan eigenlijk. Maar we gaan het eenmalig terug doen, nu maandag.
0: Ja, en Sander is al de hele week bezig met hele mooie, chique prijzen te regelen. Ja. Dus de hele toffe dingen. We zijn ooit bij het land rondgegaan met die XL,
1: weet je. XL, jongens.
0: Superplezant was dat. Maar kijk, volgende week maandag, eenmalig, opnieuw, de laatste 10 uitzendingen van het 10e seizoen Sven en Anke, vlak voor het 11e, met maandag een prijzenkast.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkerstal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Yo, amigos. Weet je wat de eerste plaat is na 9 uur?
3: Ik weet het, ja.
2: Amigos, adios. Adios.
3: Bailando.
2: Van Paradiso.
3: Ja, klopt.
2: Maar eerst Grimmels met het nieuws, zoals van 9 os.
4: Goedemorgen, os. Artsen krijgen over...
3: Wat jij daar nu aan mee aan die flauwe kulsen?
2: Oh, sorry.
3: Is het nieuws, man. Hè? Je moet je serieus bewaren.
4: Het is vrijdag.
2: Het was aanstekelijk.
4: Ja. Okay. Goedemorgen allemaal. Artsen krijgen overheidsfiches om te bepalen of een patiënt kan werken. Colruyt is bezig aan een stille herstructurering. En er komen richtlijnen voor AI in het onderwijs. Dokters krijgen richtlijnen om te bepalen hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt mag zijn. Er komen referentiefiches van de overheid. Professor Lode Goderis stelde die fiches mee op.
5: Die fiches bevatten per pathologiegroep wat informatie over de aandoening, maar ook welke determinanten gaan bepalen of dat iemand al dan niet kan terugkeren en ook welke factoren er kunnen bijdragen tot die terugkeer. En het laatste element, referentieduurtijden bij een gemiddelde patiënt.
4: Het gaat bijvoorbeeld over migraine, epilepsie, maar ook een tenniselleboog of een angststoornis. Supermarktketen Colruyt zou elke week zo'n tientallen medewerkers ontslaan. Dat melden de vakbonden aan HLN. Volgens de bonden gebeuren die ontslagen in groepen om buiten de wet Renault te vallen. Die wet beschermt werknemers bij een groot collectief ontslag. Colruyt zelf ontkent dat het bezig is aan een grote ontslagronde. Het erkent wel dat er herstructureringen zijn binnen het bedrijf. En Vlaams minister van Onderwijs, Suhail Demir, wil het gebruik van AI in het onderwijs aanpakken. En ze maakt daar 10 miljoen euro voor vrij. Artificiële intelligentie kan een hulp zijn voor studenten, maar ze moeten ook opgeleid worden over de gevaren, zegt Demir.
6: Vandaag zien we bijvoorbeeld dat heel wat scholieren en leerlingen dat wel gebruiken, maar is dat op een veilige, verantwoorde manier? Hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan? We hebben de rectoren van alle universiteiten ook ontmoet. De bedoeling is vooral dat zij met handvaten vooral komen.
4: Uit cijfers blijkt dat zeker 9 op de 10 studenten regelmatig AI gebruiken. Eerst grijs en wisselvallig. Deze namiddag wordt het geleidelijk droger bij maxima tot 19 graden. Het weekend wordt droog en we krijgen de zon meer te zien. Het wordt net geen 20 graden.
2: Waar verlies je meer dan een kwartier op deze vrijdagochtend richting Antwerpen? Op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord een uur file. 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 20 minuten. En een kwartier op de A12 richting Nederlandse grens tussen Leugenberg en Poldervliet.

0: Paradiso.
1: Noche.
0: En Bailando.
1: Romantica.
0: Oh ja, kom aan, hete temperaturen. Iedereen naar het strand uiteraard, hè Frank?
2: Ja, het weer met Frank.
0: Maar wat een zalige zomerse dagen zitten we toch weer in, Frank. Maar niet in België.
3: Nee.
0: Voorlopig nog niet echt aan het losbarsten. En vandaag al helemaal druilerig nog.
3: Ja, druilerig. Dat is het woord inderdaad. Hè? Want het is grijs. Het is ook af en toe wat, van de, ja, wat aan het lichte regenen, wat aan het motregenen. En ja, daar komt voorlopig geen verandering in. Hè? Dus die storing blijft eigenlijk boven ons land hangen. En die gaat eigenlijk grotendeels uitregenen. Dus dat wil zeggen dat we het de hele dag grijs gaan houden. Met dus af en toe wat gedruppel in het westen van het land. Met een beetje geluk dat het daar dan grotendeels droog wordt. Dat er daar enkele opklaringen tevoorschijn komen. Dat is echt wel in het beste geval in de temperaturen, ja. Maximaal wordt het 18, 19 graden vandaag.
0: En het weekend, Frank. We gaan het zo positief mogelijk aanpakken. Wat is er goed aan het weekend?
3: Wat er goed aan het weekend is dat er eigenlijk de kans op regen relatief klein is en dat het geen verregende dagen sowieso worden morgen en overmorgen. Morgen bijvoorbeeld starten we wel grijs, in het slechtste geval tenminste nog wat gedruppel. Maar naarmate de dag voordat wordt het wel beter. Dus ik ga ervan uit bijvoorbeeld morgen namiddag dat het overal droog is en dat de zon erdoor komt. En dan kan het eventueel nog net 20 graden worden. Zondag gaan we de zon ook wel te zien krijgen, maar vrij snel in de loop van de dag ontstaan er redelijk wat stapelwolken. En ja, die stapelwolken kunnen dan uitgroeien tot een bui in het noordoosten van het land. Dus ook weer niet in heel het land. Noordoosten bedoel ik vooral provincies Limburg en Luik, maar deels ook provincie Antwerpen en deels ook provincie Luxemburg. Maar ook meer richting het westen, richting West- en Oost-Vlaanderen, waar het zal het wel droog blijven. Maar ja, temperaturen willen nog niet direct mee, want zondag is het weer relatief fris met temperaturen van 18 graden, zo wat gemiddeld dan.
4: Ja.
0: En daarna,
4: ja.
0: Frank,
4: daarna. Maandag wetenschap, hè?
3: Ja, ja, maar daarna bouwen we op. Hè. Dus oh, ja. Dat wordt door alle weermodellen voorspeld. Ik kreeg ook al meldingen van mensen die echt ongerust werden. Want en effectief, ik had dat dan gekeken naar de app van iPhone. Die gaf zelfs voor volgende week zondag 37 graden.
4: Nee, bij mij ook.
3: Grappig is, als je die nu zou opendoen, staat er 32. Dus dat is al 5 graden af. Dus die lange termijn, dan moet je toch altijd mee voorzichtig zijn. Maar feit is wel dat het effectief warmer gaat worden. Dat het zomers gaat zijn. Met maandag zo'n oké dag, hè, dus met zon en stapel ook 20 graden. Dinsdag ook zon met af en toe wat wolkenvelden, 24 graden kan het dan al worden. Woensdag gaan we boven de 25 graden, wordt de zomers warme dag 27 graden. Is het dan, ja, en dan donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag lijken we echt wel in zeer warme lucht terecht te komen. Uiteindelijk gaan we temperaturen van 30 graden en meer. De vraag alleen is, en dat is vooral voor vrijdagavond het geval, in hoeverre dat er effectief onweer op ons afkomt, dat is nog een beetje onzeker. Maar het is niet dat als dat onweer passeert, dat het direct gedaan is. Dus ook in het weekend kan je toch wel ervan uitgaan dat het tropisch warm blijft.
4: We hebben donderdag personeelsfeest in Vilvoorde. Het thema is cowboy. Dus wordt lekker zweten en 30 graden. Iedereen is een cowboy.
0: Frank, dankjewel. Ja, het is nog even doorbijten, maar er komen betere tijden aan. En die boodschap nemen we graag mee het weekend in. Dankjewel, tot volgende week voor onze laatste 10 uitzendingen van het 10e seizoen van Sven Lank en Frank.
3: Bye bye.

0: Ja, moeten we helemaal wachten. Voilà. Ja, als Pink zegt tegen de DJ, tegen de radio-DJ, je moet het spelen tot het einde, dan luisteren wij.
1: Dit is Joe. Zo, vrienden, eens meteen koffie tanken. We gaan nog eens zeggen waar we ijsjes gaan uitdelen straks bij de avondspits van Tom en Rani. Toch nog even herinneren, als je het nog niet gehoord hebt, het gaan nog hele toffe weken worden bij Joe. Want we moeten nog vieren dat we aan ons 10e seizoen zitten, eigenlijk de finale van het 10e seizoen Sven en Anke. We hebben nu al aangekondigd dat eenmalig maandagochtend Ankes prijzenkast terugkomt. Ja. Maar als je al lang trouwe fan bent van ons programma, of luisteraar gewoon, nee, niet trouwe fan, maar gewoon doorsnee luisteraar.
0: Ik heb niet graag vreemd gaan, dus ik heb graag mensen die gewoon monogaam zijn.
1: Ze hoeven geen fan te zijn, gewoon bij ons zijn.
0: Die ons verdragen, willen snillers.
1: Ja. Maar dan ga je heel veel dingen die we gedaan hebben de afgelopen 10 jaar misschien vergeten zijn, maar je gaat ze terug horen de komende 2 weken en er gaat bijna altijd iets aan vasthangen voor jou vandaag. Dus om maar iets te zeggen, we hebben ooit iets gedaan met een camper, remember? Ja. We zijn wel eens naar het buitenland geweest.
0: Ja, iets. Naar verre bestemmingen.
1: It's all coming back de komende 2 weken. Je gaat echt moeten luisteren.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
3: En deze week is mijn gast Ruben van Gucht.
4: Het leven is bij momenten zeer gejaagd. Dus er zijn een aantal partners ook in mijn leven en die willen heel graag dingen doen. Thuis zijn is soms het grootste geluk dat mensen mij kunnen bieden.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Ruben van Gucht.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
8: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Woo! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
10: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
9: Carrefour.
11: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Good times. Great music.
2: Sven en Anke.

0: weer hetzelfde.
1: Wat?
0: Als je voor een ijstoog staat, dan denk je, stracciatella, mocha, chocolade. Je staat toch 20 minuten wat te faken om uiteindelijk toch weer voor 1 bol vanille te gaan. Echt? Altijd. Jij ook, Astrid?
2: Altijd de klassiekers.
0: Altijd.
2: Ik wijk niet af.
0: Maar waarom doen we dat dan eerst toch van, gaan we iets anders en uiteindelijk durven we toch niet?
2: We willen avontuurlijk zijn, maar we zijn dat niet.
1: Nee. Alles toch, alsjeblieft. Zeg.
0: Sorry,
1: het is
0: zo.
1: De hele zomer is live radio van 10 tot 10 elke dag. Van 9 juli tot 9 augustus in het grootste ijssalon van ons land. Aan de kust, echt op het strand. En dan, ja, dan moet je, kijk, spreek dan met jezelf af. De ene dag doe je dan die vanille. En dan de volgende dag doe je eens een keer iets avontuurlijks. Dus de ene dag ben je lekker trouw thuis. En de volgende dag gaat je scheef ijs proeven ergens op een ander.
0: Ook wel heel, heel schattig dat je zegt vanille. Dat zegt toch echt niemand, hè?
1: Dat is toch vanille?
0: Het is zeker vanille officieel, maar niemand zegt dat toch.
1: Wat zeg je dan?
0: Vanille?
1: Vanille.
0: Vanille-ijs.
1: Vanille.
0: Hè? Dat is zo, als ik
2: remmeke.
0: Als ik iemand hoor zeggen vanille-ijs, denk ik, ach, je zit zo in.
1: Maar wat is dat? Ik zeg altijd vanille.
0: Dat is ook mensen die zeggen, ik ga naar de markt, die de K niet uitspreken. Dan denk ik, ja, je hebt goed opgelet in het Nederlands.
1: Allee. We moeten zo meteen koffie tanken, heel belangrijk.
2: Ik sta erbij om Anke te steunen. Dat is mijn enige meerwaarde.
0: Oké, kom, alle gekheid op een stokje.
1: Elke dag, de hele week, worden er ijsjes cadeau gedaan om ons al een beetje voor te bereiden op onze Paradise Beach deze zomer. Bij Tom en bij Rani en Astrid, jij mag vandaag op pad.
2: Ja.
1: Waar ga je naartoe?
2: Ik ga naar Westende zelf, the place to be, waar we dan ook het ijs kunnen proeven dat op het Joe Paradise Beach wordt gegeten. Hè. En ik ben daar vorig jaar 1 keer geweest en toen had ik toch zo'n beetje schrik, want ijs moet goed zijn, maar het was super lekker. Echt waar. Dus vandaag ijssalon Misso in Westende. Dat is de firma die het eigenlijk allemaal levert. Of, het
1: zijn onze collega's, maar die ook zorgen dat wij het lekkerste ijs kunnen.
2: En het is lekker en ik ga daar straks naartoe. Gratis ijsjes uitdelen.
1: Hey, tof. Tof is dat, hè? Hopelijk tegen dan. In het westen zouden de opklaringen er dan ook zijn, hebben ze beloofd.
2: De kust altijd ander weer.
1: Mooi,
2: altijd
1: mooi, mooi vooruitzicht. Dus allen daarheen. Al een beetje een voorproefje voor wat we de hele zomer gaan doen bij Joe. En ja, Sarana, je kijkt omdat je vanille vraagt. Zeg dan, Sven doet dat ook.
2: Sven, ja, ik ga niet zeggen, hoor, straks.
1: En dan is het dat ook.
0: En was zo van die perfecte taalmensen. Dat wil je toch eigenlijk niet zijn, hè?
1: Van die, hè?

0: Zo zaten we weer in 1988 bij Toto en Stop Loving You. Bijna klaar voor het weekend en om koffie te tanken. Maar eerst kijken we nog het nieuws van 9:30 van Grim.
1: Goedemorgen. In Mechelen heeft een jongen van 17 een busverbod gekregen. Dat heeft burgemeester Bart Somers beslist. De jongen zou zich verschillende keren agressief opgesteld naar de chauffeur en andere reizigers toe. En mag nu een maand lang twee buslijnen niet nemen. Dokters krijgen richtlijnen om te bepalen hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt mag zijn. Er komen referentiefiches van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld over migraine, epilepsie, maar ook een tenniselleboog of een angststoornis. En klimaatactivist Wouter Mouton is gisteren opgepakt bij huiszoekingen bij klimaatbeweging Code Rood. Die huiszoekingen kaderen in het onderzoek naar materiële schade en bendevorming. Mouton werd eerder dit jaar ook al opgepakt tijdens de wielerklassieker de Ronde van Brugge. Hij veroorzaakte toen een zware valpartij tijdens een klimaatactie.
0: Was die maar eens vastkleven voor even die people. Sorry, excuseer.
1: Een grijze dag vandaag, maar deze namiddag wordt het geleidelijk droger met opklaringen bij maxima tot 19 graden. Dit weekend blijft het droog, krijgen we de zon meer te zien en wordt het net geen 20 graden.
0: Oei, was het verkeerd? Jullie kijken alle twee naar mij. Was het verkeerd?
2: Maar we zijn wel heel ongefilterd vanochtend.
0: Ja, sorry, maar ja, dat is gewoon mijn mening, sorry.
2: Oh, maar dat is goed, je mag boeien. Het is goed, maar maakt allemaal niet uit. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord verlies je 3 kwartier. 20 minuten op de E313 tussen Mas. Gehoven en Bommelgem. A12 tussen Berendecht, Stabroek, een kwartier. En nog een half uur op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: 2 beachbars, Amare en Tableau in Westende op het strand. Goedemorgen, dag Tatjana.
5: Goedemorgen.
2: Ja, eigenlijk zijn we buren van elkaar, letterlijk op het strand van Westende, hè Tatjana?
5: Ja, inderdaad.
2: Ja, niks zo fijn als een beachbar, dat je niet te ver moet gaan voor je lekkers. Maar je wilt graag een kleine oproep doen, hè Tamara?
5: Ja, een kleine oproep is veel gezegd, maar ik sta heel vaak aan de kassa van de beachbar en dan kan ik het gewoon soms niet begrijpen dat er mensen zijn die soms 10 minuten, 15 minuten, soms 20 minuten staan aan te schuiven. En dan aan de kassa komen en eigenlijk nog niet weten wat te bestellen.
2: Oh ja.
5: En als we dat dan uiteindelijk hebben beslist, geen bankkaart bij. Of geen geld bij.
2: Oh nee.
5: We hebben wel de bankkaart bij, maar dan kennen ze de code niet. Ja. En die code, ja, die weet dan iemand die ergens op het dak of helemaal aan de andere kant van de beachbar zit. En eigenlijk vind ik dat gewoon zelf voor hen zonde, want ja, dan moeten ze opnieuw aanschuiven.
0: Maar wij kennen dat als we daar dan staan, ook aan de zee, en zij mogen een foto maken. Wacht, waar is die? Ja. Zeg, maar ik ken mijn code niet. Waar zitten die foto's hier eigenlijk? Oh, sorry, telt af 10 seconden.
2: Ja,
0: dat is het leven, hè.
2: Kunnen jij maken? Oké. Maar ja, inderdaad, zoals bij de frituur ook, dan moet je eigenlijk weten van zodra het nu is wat je wil bestellen, dan moet je niet nog eens op die menukaart zitten gehappen, hè.
0: Ja,
2: we snappen het.
0: Maar voor de rest alleen maar een positieve sfeer bij jullie, hè. Alleen maar klaar voor de zomer, neem ik aan, hè.
5: Ja, absoluut.
0: Mag er wel eens van komen.
5: We kijken net naar het mooie weer dat aangekondigd wordt.
0: Ja, volgende week gaat al prijs zijn. Kun je het strand en alles daar al goed opwarmen. Voor als wij ook langskomen, Beachbar Amare Tableau. Zeer mooie naam en goede muziekkeuze. Rob de Nijs en Bo, George Michael, Careless Whisper. Anita Meijer, Tell Me Why.
2: Ja, jullie hebben de perfecte soundtrack gevonden voor een weer eigenlijk als dit. Goeie liedjes, even om toch een beetje zonnetje te krijgen.
5: Bakker. We hebben ons best gedaan.
0: Dankjewel daarvoor, beste buren en een goede zomerwens. En iedereen weet het nu, op voorhand nadenken wat je wil, bankkaart mee hebben, code kennen, bestellen en tempo maken.
5: Ja,
3: koffietanken
4: met Sven en Anke.

0: Met Anke.
1: Met Sven en Anke.
2: Beste Sven en Anke. Mijn naam is Chris, zaakvoerder van Tableau Surmer. Ik heb voor nummer de Bol gekozen omdat Rob de Rijs een van mijn favoriete Nederlandstalige zangers is. En ik heb er wel leuke jeugdherinneringen aan.

0: ik ben Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Zie ik jullie daar?
2: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: Hou je van een goede ochtendshow?
4: Ze zijn weer samen, ze. De koning en de koningin van de ochtend.
3: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo...

0: Dit is Joe. Koffietanken met Sven en Anke.
1: Hallo Sven en Anke, mijn naam is Tatjana van Tableau-sur-Mer. Ik heb voor het nummer Careless Whisper van George Michael gekozen, omdat het mijn favoriete slow-nummer is en omdat ik er fijne herinneringen aan heb tijdens zijn live optreden in Vorst enkele jaren geleden.

0: Show. Coffee Tanke met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke, mijn naam is Vanessa en ik werk op de Beach Bar Tableau-sur-Mer in Westendebad. Ik heb voor het nummer Why Tell Me Why van Anita Meijer gekozen, omdat het toch wel een van de favoriete dansnummers is van heel veel van ons klantjes en wordt heel vaak op de Beach Bar gespeeld.
0: Dit is Joe.

0: koffie tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Maandag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Een hele goede morgen. Het is weer vrijdag. Nog één dag goed gas geven en het weekend is weer daar. En we gaan ook meteen al rocken na het nieuws met de Scene en Blauw. Maar eerst dus dat nieuws van 10 uur. Dit is Lore Brijsink.
5: Goedemorgen. Een jongen van 17 krijgt een busverbod. Huisartsen krijgen richtlijnen over arbeidsongeschiktheid. En klimaatactivist Wouter Mouton is opnieuw opgepakt. In Mechelen heeft een jongen van 17 een busverbod gekregen. Dat heeft burgemeester Bart Somers beslist. De jongen was verschillende keren agressief naar de chauffeur en andere reizigers toe. Hij mag nu een maand lang twee buslijnen niet nemen. Het is trouwens niet de eerste keer dat een jongere zo'n verbod krijgt. Eerder gebeurde dat ook al in Kortrijk en Sint-Niklaas. Dokters krijgen richtlijnen om te bepalen hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt kan zijn. Er komen referentiefiches van de overheid. Professor Lode Goderis stelde de fiches mee op.
6: Die fiches bevatten per pathologiegroep wat informatie over de aandoening, maar ook welke determinanten gaan bepalen of dat iemand al dan niet kan terugkeren en ook welke factoren er kunnen bijdragen tot die terugkeer. En een laatste element, referentieduurtijden bij een gemiddelde patiënt.
5: Het gaat bijvoorbeeld over migraine, epilepsie, maar ook een tenniselleboog of een angststoornis. En klimaatactivist Wouter Mouton is gisteren opgepakt bij huiszoekingen bij klimaatbeweging Code Rood. Dat schrijft het Nieuwsblad. Die huiszoekingen kaderen in het onderzoek naar materiële schade en bendevorming. Zeker 16 mensen werden in totaal opgepakt. Mouton werd eerder dit jaar ook al opgepakt tijdens de wielerklassieker de Ronde van Brugge. Hij veroorzaakte toen een zware valpartij tijdens een klimaatactie. Het is grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen meer zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Maxima tot 20 graden. Zondag hetzelfde weer. Vanaf volgende week opnieuw zomersweer.
4: Op dit moment nog drie files die overblijven waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen nog een half uur daar in de file tussen Sint-Jopint-Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 11 minuten tussen Randst en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpsring richting Gent schuif je 18 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Porgrout.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

Niet meteen de kleur van de lucht op dit moment laten heel veel mensen weten via de Joe-app. Maar toch een beetje streepje blauw met dank aan de scene. En ik ben hier zelf vanochtend in de gietende regen naar de studio gereden. Ik heb het net zoals jij waarschijnlijk wel een beetje gehad met dat druilerige weer. Maar goed, na regen komt altijd zonneschijn. En Aniek die stuurde ook via de Joe-app al een zeer hoopvolle foto vanuit Oostende, waar de lucht wel blauw is en de zon al schijnt. Dus normaal gezien is dat een kwestie van tijd voordat het ook onze kant uitkomt. Ik hou

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Olivia Dean vanavond in de O2 Arena in Londen. En overmorgen ook in de Ziggo Dome in Amsterdam. Allemaal uitverkocht wegens Hotter Than Hot. En wat ik wel leuk vind is, op haar Instagram geeft ze toch ook zelf de indruk ondertussen wat te genieten van de steden die ze bezoekt. Hè. Lijkt mij ook de enige manier om dat allemaal gezond vol te houden, dat ze er niet aan onderdoor gaat, zoals dat bij andere artiesten in het verleden wel al is gebeurd. Zometeen een echt vrijdaggevoel met Praise Cats en Shined On Me, maar eerst Aha en deze Take On Me.

0: deze week in Date Night.
1: Ik heb een kinky kantje.
2: Ja, Date Night.
0: Tess op date met Conor Rousseau.
1: Ik ben de generatie vanaf dat je kust, dat zit weer in een relatie, maar...
3: Is dat zo, vanaf dat je kust,
1: ja,
3: zit in een relatie?
1: Maar
3: dan heb ik al heel veel rond, schat.
0: Date Night met Tess Goossens en Conor Rousseau. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
8: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
8: Doku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app. Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de Knaldi-prijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
11: What did you steal?
12: Secrets.
13: Vanaf 10 juni.
14: The human race cannot accept what we know.
13: Steven Spielberg.
15: If you do this, there's no undoing it.
16: This is Disclosure Day.
13: Disclosure Day. In de bioscoop.
17: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
18: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
19: Amai.
18: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
19: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
18: Ja, handig inderdaad.
17: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
20: Xina.
21: Info in je winkel of op xina.be.
22: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
23: Ho, ho, dat is lekker scoren.
22: Dat is de ja
24: van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Voilà, nu heb je gevoeld dat het vrijdag is. En dan ga ik nu verder doen alsof het een warme zomeravond is. Alvaro Soler komt eraan met El Mismo Sol. Maar eerst lekker zwoel doen met Berlin.

0: opvalt nog wel, de files die zijn er al. Het is 10:50. Drie files op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 25 minuten in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Komt daardoor een defect voertuig. Op de E313 een kwartier in de file tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Zometeen Isabelle A. voor de laatste keer als wegwijzer. Ze heeft het al heel goed gedaan deze week. Heel veel toffe tips gegeven. En vandaag op vrijdag natuurlijk altijd een tip voor een toffe uitstap die jij de komende dagen of weken zelf ook kan doen. Maar de volgende zangeres is eigenlijk ook een toffe uitstap waard. Want op 31 juli staat Diana Ross op de Lokerse feesten. En ik vind dat zelf heel confronterend. Ik ben er 40. En ik ga meestal zo rond een uur of 9:30 slapen. Diana Ross die is er 82 en die gaat die 31 juli pas beginnen optreden om 10:30 's avonds. Ik vind dat bijzonder straf te noemen.

0: Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest, dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
13: Citroën.
12: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
14: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
15: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
14: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
15: Ik ga winnen, ik voel het.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Omdat het kan.
17: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
18: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
19: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
20: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
21: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
22: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
23: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
22: Echt? Oh, merci.
24: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
25: IKEA.
26: IKEA.
25: IKEA.
26: IKEA.
25: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Wegwijzer.
1: Geen Valerie, maar wel Isabelle. Ah, Isabelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hey Heidi.
1: Het is vrijdag, we gaan wat uitkijken naar het weekend, naar de komende weken, misschien ook naar de zomer. Vertel eens, welke uitstap ja, vind jij het allerleukste om te doen?
2: Ik durf al een keer gewoon naar de cinema gaan. In de plaats van naar een concert. Of
1: ja, van de hectiek en al het volk op te zoeken of zo. Gewoon
2: rust. Ja, ik ga graag samen met mijn zoon naar de cinema. En vorige week ben ik nog geweest. Ja, daar heb ik naar de film gekeken van Michael Jackson.
1: En hoe vond je hem? Want je hebt zelf ook wel wat een geschiedenis met Michael Jackson, als ik me goed herinner.
2: Ja, ik was eigenlijk vroeger ook een grote fan. En ja, het is heel toevallig, heb ik hem een keer ontmoet. In Disneyland Parijs dan nog.
1: Niet veel mensen die dat kunnen zeggen, hè?
2: Nee, ik was daar te gast voor een opname. Hè.
1: Ja.
2: Op een bepaald moment was er een vrouw daar aanwezig van een reisbureau en die was uit Gent. En die stond daar bij de entourage van Michael Jackson. En die had mij herkend en die wees naar mij en die deed zo van, wilt je naar boven komen? En ik zo van, dat zal wel zijn. Op dat moment is er mijn bodyguard komen halen en die vrouw zei tegen mij toen, het is misschien goed dat je een liedje van hem begint te zingen. En ik begon Heal the World te zingen. En dan is hij terug naar buiten gekomen. En mensen waren allemaal aan het meezingen beneden. Hè.
1: Ja.
2: Dus dat was echt, dat was precies gelijk een optreden. Dat was echt...
1: Dat vind ik eigenlijk een filmscène, Isabel, die in de film had moeten zitten.
2: Ja. Hij kwam naar buiten en dan heb ik een foto kunnen.

0: Nieuwen en Else vastgelegd. Hij heeft ook op de cover gestaan van de story. En voilà, ik heb hem daarop een kus gegeven. En dan zei hij van, hello, what's your name? En zei, oh, nice to meet you. En dat was het.
1: De basis van een ontmoeting met een ster eigenlijk. Hè, zo dat voilà, gesprekje. Voilà. Oké, maar Michael Jackson en de film, die gaan we toevoegen aan dat lijstje als wegwijzer. Maar Isabel, ik wil toch ook heel graag met jou nog even vooruitkijken naar de zomer. Die wordt wel druk ook voor jou, hè?
0: Ja, ik heb wel toch een aantal optredens staan. Ik weet niet hoeveel, maar binnenkort gaan we de optredens bekendmaken op mijn Facebookpagina, Isabel A. Ja, dan kunnen de mensen wel zien waar en wanneer.
1: Voilà, ze kunnen dat dan checken op jouw Facebook. En ik ga nu alvast jouw nieuwe single draaien. Het is Isabelle A, maar ook een beetje anders. Of hoe zie je het zelf?
0: Het is een nummer dat ik samen met mijn beste vriendin geschreven heb. Theresa Plateau. En wij hebben elkaar sinds kort terug leren kennen. Door ons geloof eigenlijk. En we hebben een nieuwe single geschreven. Een redelijk dansbare single. Smeek maar niet om mij. Ja, het is een dansende Isabelle A. Zal het zo zeggen.
1: Oké, en ik ga voorstellen dat iedereen gewoon samen met jou meedans, want we gaan hem hier draaien bij Joe. Isabel, heel erg bedankt voor de afgelopen week en tot binnenkort ter zin van jouw optredens.
0: Dankjewel.
1: Salutjes, hè. Bye-bye.
0: Ja, dag Heidi. Bye.
2: De Wegwijzer. Good times. Great.

De nieuwe single van Isabella Aasmeek, maar niet om mij. Een stem die je toch echt wel herkent uit de duizend, of ze nu in het Nederlands of in het Frans of ook zelfs in het Engels zingt. Isabella A, nog eens bij Joe en een geweldige wegwijzer afgelopen week. Al die tips kan je natuurlijk nalezen op joe.be als je doorklikt naar de wegwijzer. En Kathleen uit Sint-Laurens stuurt ook al meteen via de Joe-nummer. Joe-app liever, wat een goed nummer van Isabel. Ik ben alvast helemaal mee. Ja, de beats doen verlangen naar de zomer. We snakken er allemaal zo hard naar, hè. Oh,

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Mannekes,
3: vader,
2: Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
3: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
4: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
11: Dit uur, je laatste kans deze week om €100 te winnen met Less is More. Ik vier ook een jarige bitch. En na het nieuws is het meteen ook de beurt aan John Farnham en The Voice. Bijna 11 uur, dit is het nieuws met Lore Prijsink.
12: Goedemorgen. Antwoord op de schuldvraag over het carnavalsdrama in Strepie. Artsen zonder volwaardig diploma zijn soms toch al aan de slag. En een jongen van 17 krijgt een busverbod. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie doet de jury rond deze tijd uitspraak over de schuldvraag. De chauffeur van 38, die 4 jaar geleden 7 mensen doodreed, wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij reed veel te snel, had te veel gedronken en hij filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef zat als passagier in de wagen. Hij wordt verdacht van schuldig verzuim. 1 op de 10 artsen in ons land heeft geen volwaardig diploma. Ze volgden dus geen vervolgopleiding tot bijvoorbeeld huisarts of chirurg. In totaal telt ons land ruim 3600 basisartsen die na 6 jaar zijn afgestudeerd. Als basisarts kan je niet overal aan de slag, al gaat dat in de praktijk soms mis, zegt N-VA-kamerlid Frida Gijpels die de cijfers opvroeg.
13: Blijkbaar duiken die artsen toch af en toe op in een dossier rond onrechtmatige uitoefening van de geneeskunde. Dus dat zij ingezet worden voor handelingen waar ze eigenlijk geen opleiding voor hebben. Dat zullen uitzonderingen zijn, maar zolang we daar geen goed zicht op hebben, kunnen wij daar ook weinig controle op uitoefenen.
12: Bijna de helft van die basisartsen heeft een buitenlands diploma. In Mechelen heeft een jongen van 17 een busverbod gekregen. Dat heeft burgemeester Bart Somers beslist. De jongen was verschillende keren agressief naar de chauffeur en andere reizigers toe. Hij mag nu een maand lang 2 buslijnen niet nemen. Het is trouwens niet de eerste keer dat een jongere zo'n verbod krijgt. Eerder gebeurde dat ook al in Kortrijk en Sint-Niklaas. Het is grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen meer zon. Op de meeste plaatsen blijft het dan droog. Maxima tot 20 graden. Zondag hetzelfde weer. Vanaf volgende week opnieuw zomers.
11: Het is druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file op dit moment op de E313 richting Antwerpen. Een uur verliestijd daar tussen Randst en Antwerpen-Oost. Daar is door een ongeval maar 1 rijstrook beschikbaar. Op de E19 schuif je 20 minuten aan tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E40 richting Franse Gent een half uur in de file tussen Gistel en Jabbeke. En op de Antwerpse ring richting Gent schuif je een kwartier aan tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
14: Dit is Joe
15: met Heidi van Tielen.

John Farnham en You're the Voice. En de voice van dit jaar, dat is die 17-jarige Bas, die het toch wel, denk ik, heeft om wat langer te kunnen meegaan dan één hit. Laat ons hopen dat het hem lukt. Ik draai hem straks sowieso nog eens. Maar eerst deze super aanstekelijke 8.

0: A Horse With No Name van America.
1: Dit is Joe.
0: En Amerika is natuurlijk een van de gastlanden van het WK voetbal dit jaar. Amerika, ik heb het net even gecheckt, speelt morgen om 3:00 PM onze tijd. Zot wie daarnaar kijkt, maar bon. Misschien als je in shiften werkt, dat je denkt van oh ja, het is nog wel een leuke ontspanning. Dan spelen zij hun eerste match op dat WK voetbal, dat dus gisteren gestart is. Met, vond ik zelf, een klein beetje een teleurstellende openingsceremonie. Shakira was zeker en vast het hoogtepunt met die hit Die Die. Maar zij had zelf een heel grote zonnebril op, waardoor het allemaal... Ja, vond ik wat afstand creëerde. Het was daar ook 1:00 PM, heel erg warm. Dus het publiek werd ook niet echt wild van de optredens. En Shakira, ja, ze deed dat uiteraard wel goed. Maar ik zeg het, door die zonnebril gaf dat allemaal wat afstand. Had ik het, kwam het minder binnen of zo. Nu, Kathleen van K3, die zat daar trouwens in het stadion. En die zei ook via haar sociale media van... Goh, er was meer lawaai en meer sfeer tijdens de K3-concerten in de AFAS-dome dan tijdens die openingsceremonie met ongeveer 80.000 man. Swat, hopelijk geven de Rode Duivels wat meer energie tijdens hun matchen. En als dan dat weer ook weer wat beter wordt de komende week, ja, dan gaat de sfeer nog optimaal kunnen worden.

0: En ja hoor, nog een portie RVG dit weekend bij Joe.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En deze week is mijn gast Ruben van Gucht.
3: Het leven is bij momenten zeer gejaagd. Dus er zijn een aantal partners ook in mijn leven en die willen heel graag dingen doen. Thuis zijn is soms het grootste geluk dat mensen mij kunnen bieden.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Ruben van Gucht.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Dit is Joe.
2: Joe.
1: Good times.
2: Great music.

Ja, ik zei het daarnet al, we gaan vandaag een jarige bitch vieren. En dat bedoelde ik op de meest eervolle manier. Want deze Meredith Brooks is jarig vandaag. Ze wordt er 68. En Meredith gaat voor altijd dit nummer zijn, getiteld Bitch.

0: is bijna 11:30. Het is bijzonder druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E313 richting Antwerpen. Anderhalf uur op dit moment in de file tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Komt daardoor een ongeval. Op de E19 20 minuten erbij tussen Sint-Joop in Goor en Antwerpen-Noord. E34 een kwartier in de file tussen Oelichem en Ranst. Op de E40 richting Franse grens ook bijna een uur erbij tussen Gistel en Jabeke door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland ook een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: kiss.
1: Een kus van de juf, een bank vooruit en misschien wel 100 euro.
2: Less is more.
1: Dat is de inzet van de laatste Less is more deze week. Wil jij dus graag 100 euro winnen om te gaan shoppen dankzij BeCharge? Dan moet je nu Less is more doorsturen via de Joe-app. En als je eruit gepikt wordt, zo meteen live op de radio een grote hit herkennen die je kent van bij Joe, die je al heel vaak hebt gehoord. Maar kan je die ook herkennen als je geen stemmen te horen krijgt en enkel de instrumenten? Less is more nu doorsturen in de Joe-app. En ondertussen vol een bak genieten van die voice van Vlaanderen. Dit is een Bas Serra en All Because of You.

0: ik ben Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Zie ik jullie daar?
2: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
7: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
6: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
7: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
6: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
7: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
6: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
8: Mannekes, vader, Bobby is zo vrolijk.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: En waarom?
9: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
10: En wat willen we?
9: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties. Oest.
14: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: What did you steal?
16: Secrets.
17: Vanaf 10 juni.
18: The human race cannot accept what we know.
17: Steven Spielberg.
19: If you do this, there's no undoing it.
8: This is Disclosure Day.
14: Deelname premie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie.
19: If you do this, there's no undoing it.
8: This is Disclosure Day.
17: Disclosure Day. In de bioscoop.
0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
5: Ik ben blind.
16: Ja, zit er vast.
5: Ik ben blind.
16: Het licht is uitgevallen.
5: Oh. Ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis.
19: Ho ho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo.
20: Kessie, keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
21: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
22: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
23: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
24: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
25: Dit is Joe.
26: Good times.
25: Great music.

0: ateliers.
1: Ja.
0: Buiten wonen, en dat kan van alles zijn. Dat gaat van koken tot sportactiviteiten, tot kaarsen maken, zeep maken, van alles.
1: En dat zijn de dingen die jij dan ook mee begeleidt?
0: Ik begeleid een heel aantal activiteiten, ja.
1: Oké, superfijn. Christophe, we gaan spelen. 100 euro valt er te winnen vandaag, zoals elke dag met Less is More. Heb je zelf een favoriete muziekstijl die je het allerliefste hoort?
0: Ik hou redelijk veel van muziek van de jaren 80.
1: Ja.
0: Daar ken ik ook het meest van, jaren 80 en 90.
1: Oké.
0: Hedendaagse muziek ben ik eigenlijk niet heel straf in.
1: Oké, maar we gaan zien. Het kan van alles zijn. Het kan jaren 80, 90, 2000, zelfs iets recenter zijn in Less is More. Dus we gaan dat nu ontdekken. Beste Christophe, dit is jouw opgave voor 100 euro. Daar zaten toch al wat behoorlijk wat instrumenten bij, maar is het voldoende voor jou om het te herkennen? Wat denk je?
0: Volgens mij is Michael Jackson.
1: Zou het gewoon zo simpel zijn? Ja. Het is gewoon zo simpel. Het is inderdaad Michael Jackson en Wanna Be Starting Something. Is dat voor jou gewoon echt jouw binnenkopper? Dat is jaren 80, hè? Dus dat is eigenlijk jouw winkel dan.
0: Ja, inderdaad. Ik vond deze eigenlijk niet echt moeilijk.
1: Oké, maar daar moet je gewoon een beetje geluk mee hebben. Heel fijn natuurlijk om zo het weekend te kunnen ingaan met 100 euro. Dan kan je daar iets leuks mee shoppen dankzij BeCharge. Maak er een fantastisch weekend van, Christophe. En heel graag tot de volgende keer, hè.
0: Dankjewel.
1: Bye-bye.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Koffer gestolen in Kreta.
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is vrijdagmiddag, JDSM. Alle boterhammen gaan nog beter smaken. Als je weet dat Taylor Dane eraan komt, Sia en ook. Kijk er al naar uit. CB Milton en It's a Loving Thing. 12 uur, dit is het nieuws met Lore Breisink.
7: Goedemiddag. Uitspraak op het Assize-proces over het carnavalsdrama in Strepie. Een onderzoek naar seksuele uitbuiting in Brussel. En Van Aert geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Op het Assize-proces over het carnavalsdrama in Strepie is de bestuurder van 38 schuldig aan de doodslag op 7 mensen. Dat heeft de jury beslist. Hij handelde niet met voorbedachte raden. Zijn neef, die als passagier in de wagen zat, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. 4 jaar geleden reed de bestuurder 7 mensen dood. Hij reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De bestuurder riskeert 30 jaar cel, zijn neef 1 jaar. Volgende week kennen ze hun straf. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes zijn 12 mensen opgepakt. Het gebeurde bij verschillende huiszoekingen. Dat meldt het parket van Brussel. In maart ging de bal aan het rollen na de verdwijning van een meisje van 16, vertelt Laura Dumelier van het parket.
8: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Uit verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
7: Er is al sprake van zeker 3 slachtoffers. 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. De 3 volwassenen werden aangehouden. Het onderzoek loopt nu verder. In Antwerpen zijn 2 minderjarigen opgepakt die eind mei brand hebben gesticht aan het Kiel. Ze staken een geparkeerde auto in brand en vluchtten daarna weg met een step. De politie vond hen dankzij camerabeelden. De 2 zijn intussen ook verhoord en voor de jeugdrechter verschenen. 1 van hen is tijdelijk in een gesloten instelling geplaatst. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88. De politie in de VS heeft een onderzoek geopend naar een anti-Trump-boodschap in Washington. Aan het Capitool werd het getal 86 en 47 in het gras geschreven. 86 is een verwijzing naar iemand die je weg wil. 47 verwijst naar de 47ste president van de VS, dus Trump. Het is niet duidelijk wie erachter zit. De politie zegt dat ze elke bedreiging tegen de president zeer ernstig neemt. En pech voor Wout van Aert. Hij geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes de dag na zijn overwinning van gisteren. Van Aert viel vorige week op training op zijn elleboog en hij ondervindt nog steeds te veel last, vertelt sportjournalist Stijn Vlaming ter plaatse.
9: Dat zagen we gisteren al na de finish. Die stond toch wel gezwollen, moest ook onmiddellijk verzorgd worden. Maar dat is na de nacht niet beter geworden. Integendeel, stond nog roder. Er wordt gevreesd voor een bacterie in die elleboog. En dan neem je natuurlijk het zekere voor het onzekere. Zeker met het oog op de Ronde van Frankrijk.
7: Vandaag is het trouwens een etappe voor de klimmers. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Maar vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
6: 4:12 en het is bijzonder druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E313 richting Antwerpen. 1:35 op dit moment door een ongeval tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E34 komt er een half uur bij tussen Oelichem en Ranst. Op de E19 22 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. E40 dan richting Franse grens. Ook ruim een uur erbij tussen Middelkerken en Jabeke. Daar gebeurde een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Nederland. Een kwartier tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 22 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
5: Dit is Joe.
10: Met Heidi van Tielen.

Als je nog geen gratis ijsje deze week hebt kunnen scoren naar aanleiding van de terugkeer van Joe Paradise Beach, weet dan dat het nog niet te laat is. Vandaag gaat Astrid op pad richting Zeetje. Ik vertel je zo meteen waar je exact moet zijn, want weer of geen weer, wij gaan die ijsjes uitdelen. Wij zijn Unstoppable.

Het leukste, lekkerste, grootste ijssalon op het strand komt terug dit jaar. Joe Paradise Beach met elke dag live radio tussen 9 juli en 9 augustus. En dat vieren we dit jaar met een week lang gratis ijsjes in elke provincie. Vandaag zijn we al toe aan de laatste dag. Het is vrijdag en vandaag is West-Vlaanderen aan de beurt. En ik weet natuurlijk niet wat voor weer het op dit moment aan zee is. Als ik hier door het raam kijk in Vilvoorde in het binnenland, 50 Shades of Grey, maar we weten allemaal, aan de zee kan het snel keren. Alles is zo wat mogelijk. En ik weet ook, mensen die aan zee wonen of werken, die laten zich echt niet tegenhouden door een zuchtje wind of een druppel regen hier en daar. Je bent dus van harte welkom straks tussen 4 en 7 op de Koning Ridderdijk in Westende bij ijssalon Misso. En Misso is trouwens ook het atelier dat het ijs maakt voor Joe Paradise Beach deze zomer. Dus dan kan je al eens voorproeven wat dat geeft. Gratis ijsjes tussen 4 en 7. Allen daarheen, want het is de leste en de leste zullen de beste zijn en vooral ook hopelijk de lekkerste. En wie kan stilstaan op dit liedje? Ik moet even naar de dokter, want dan is er iets mis. Hoe aanstekelijk is deze CB Milton?

0: deze week in Date Night.
1: Ik heb een kinky kantje.
2: Ja, Date Night.
0: Tess op date met Conor Rousseau.
1: Ik ben de generatie vanaf dat je kust, dan zit we in een relatie, maar...
3: Is dat zo, vanaf dat je kust,
1: ja,
3: zit in een relatie?
1: Maar
3: ja,
1: maar
3: dan heb ik al heel veel rollen, schat.
0: Date Night met Tess Goossens en Conor Rousseau. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
5: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
4: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
5: Daar drinken we eentje op.
4: En nog verantwoord ook. Ching!
6: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige bal!
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goal, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
8: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech?
8: Ah, wat?
9: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
14: Yes, of Corsa.
13: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
14: Yes.
13: Vanaf €179 per maand in Lease and Go?
14: Yes.
13: En tot 8 jaar speciale garantie?
14: Yes.
13: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
15: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
17: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
18: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
21: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
22: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
23: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
22: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
24: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
25: Xina.
24: Info in je winkel of op xina.be.

0: Ja, het lijkt alsof de ochtendspits gewoon wat overloopt in de avondspits, want nog altijd bijzonder druk. Het is ondertussen 1:40. Er zijn 6 problemen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Langste file op dit moment op de ring rond Gent. Er komt een half uur bij richting Destelbergen tussen Gent, Zeehaven en Heusden. Komt daardoor een ongeval. Op de E313 richting Antwerpen ook een half uur tussen Herentals West en Bommelgem. E19, 24 minuten tussen Sint-Joop in Goor en Antwerpen Noord. Op de E34 een kwartier tussen Melcelen en Sint-Alinkeroever. Op de E40 richting Brugge 24 minuten erbij tussen Middelkerke en Jabbeke. En op de Antwerpsring richting Nederland ook 24 minuten in de file tussen Antwerpen West en Borgerhout. Sta je nog op een andere plek in de file en zit je in de wagen, dan is die kans groot. Dan zou het daar minder lang duren dan een kwartier.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

Shiny Happy People, daar gaan we voor deze zomer op Joe Paradise Beach. Alle info die er op dit moment is, die vind je terug in de Joe-app of op joe.be. Maar vanochtend hebben Sven en Anke nog iets aangekondigd. En dat was met een verkleedpartij inclusief van Sven Ornelis. En ik weet het, het is radio. Je kon dat niet zien als je enkel luistert. Maar dan is er Anke Bukkings die dat verkleedfenomeen Sven Ornelis beschrijft. En dat is eigenlijk gewoon nog beter dan het gewoon te zien. Ik laat het zo meteen nog eens horen. En natuurlijk ook de reden waarom Sven dat heeft gedaan. Want daar is zelfs een hele goede reden voor. En die heeft ook te maken

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
2: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
3: times. Great music. Try

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Vanaf 10 juni.
7: The human race cannot accept what we know.
6: Steven Spielberg.
8: If you do this, there's no one doing it.
9: This is Disclosure Day.
6: Disclosure Day. In de bioscoop.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
13: Taco met kip en... avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
14: Caramba.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
19: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Show Paradise Beach van 9 juli tot 9 augustus. En er zijn al wat leuke evenementen aangekondigd op vrijdag 17 juli. Het grote Mezingfeest Vlaanderen zingt op Show Paradise Beach. Op zondag 19 juli, naar jaarlijkse gewoonte. En ook iets waar heel veel luisteraars naar uitkijken. De leukste hondenwandeling. Met dan ook zo wat extraatjes voor hond en baasje. En op 11 juli is er dan Ornelis Goes 80s. Een DJ-set van Sven Ornelis. Maar dus wat anders dan wat je van hem gewoon bent, namelijk helemaal in de jaren 80 sfeer. En omdat hij zelf ook vestimentair zeg maar een onderscheid wil maken met zijn andere DJ-sets, heeft hij dat vanochtend ook aangekondigd in de outfit waarmee hij dat gaat doen. De reacties over die outfit waren gemengd. Het is te zeggen, Anke had een zeer uitgesproken mening.
1: Ik durf niet te kijken, want ik ben altijd veel te eerlijk. Ik durf niet te kijken. Maar is hem in de studio?
2: Kijk vooral mee in de Joe-app.
1: Is hem in de studio?
2: Ik kom niet in de
1: Oh my god.
2: Hey, right.
1: Oh.
2: Welkom in de 80's.
1: Amai, dat Gerard Joling. Maar alleen jongen. Oeh. Amai, het ziet er ook zo uit als een of andere foute Duitse goochelaar.
2: Ja, vind je het niet goed?
1: Nee, het is... Ik had moeten zeggen dat ik mijn zonnebril had moeten opzetten. Het is glitter all the way.
2: Ja.
1: Ja, en je ziet er ook echt... Goh.
2: Wat zie ik er ook. Goh.
1: Hoeveel pailletten zitten daarop, ja, zeg.
2: Maar het is driedelig ook.
1: Oh.
2: Ik denk dat ik het jasje eronder maar af en toe ga dragen. Want
1: maar heb je een zeemeermin opgegeten of zo?
2: Nee, waarom?
1: Zo met dat van voor is dat zo precies een zeemeermin een staart.
2: Oh, je bent maar dol enthousiast, ik hoor het wel.
1: Maar verder, top.
0: Het was verblindend. Zoveel kan je zeggen. Ondertussen staan de beelden ook op de Instagram en de Facebook van Joe. Kan je zelf oordelen of Ornelis inderdaad een foute Duitse goochelaar is. Of Gerard Joling of een zeemeermin.

thing I love is dat je zo meteen weer Carol Schmitz hoort tussen 1 en 4 om dat weekend zalig in te gaan. Wij gaan nog even te paard richting 1 uur. En dat doen we samen met Katie Tunstall en haar Black Horse en The Cherry Tree.

0: ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be. Knaldi.
2: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
3: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prik en Tik. Daar drinken we eentje op. Dit is
6: jou. En een fijne vrijdagmiddag. Welkom bij de Hits van Schmidt. We gaan hier een vet feest bouwen. Met U2, Lady Gaga en Destiny's Child in de schatkamer. En nu het nieuws, want het is ondertussen 1 uur. Lore Breisink.
7: Goedemiddag. De chauffeur van het carnavalsdrama in Strippie is schuldig. 12 arrestaties in een onderzoek naar seksuele uitbuiting. En een Belg raakt zwaar gewond in Griekenland door een selfie. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie is de bestuurder van 38 schuldig aan 7-voudige doodslag. Dus zonder voorbedachte raden. Hij is ook schuldig aan 80 pogingen tot doodslag. Dat heeft de assisejury beslist. De feiten dateren van 4 jaar geleden. De bestuurder reed te snel, had gedronken en filmde zichzelf. Zijn neef, naast hem in de wagen, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Je hoort Dimitri de Beco, advocaat van een van de slachtoffers.
8: Ik vind het ook wel een zeer belangrijke beslissing in de zin dat die man schuldig is aan doodslag, niet alleen omwille van zijn reactie op het moment van de feiten, maar mede door zijn rijgedrag al jaren en het feit dat hij de baan als speeltuin gebruikt. Dat heeft meegespeeld in de beslissing om het te beschouwen als een doodslag en niet alleen als een ongeval, is een belangrijke boodschap, vind ik, naar de maatschappij toe.
7: De bestuurder riskeert 30 jaar cel, zijn neef 1 jaar. Volgende week woensdag kennen ze hun straf. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes zijn 12 mensen opgepakt. Het gebeurde bij verschillende huiszoekingen. Dat meldt het parket van Brussel. In maart ging de bal aan het rollen na de verdwijning van een meisje van 16, vertelt Laura Demelier van het parket.
9: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Uit verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
7: Er is al sprake van zeker 3 slachtoffers. 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. De 3 volwassenen werden aangehouden. Het onderzoek loopt verder. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88. In Griekenland is een Belg van 62 zwaar gewond geraakt na een val van een klif. Dat schrijft HLN. De man probeerde een selfie te maken toen hij zijn evenwicht verloor. Hij liep ernstige verwondingen op in zijn gezicht. Lokale media roepen toeristen op om waakzaam te zijn. En pech voor Wout van Aert. Hij geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpe de dag na zijn overwinning. Van Aert viel vorige week op training op zijn elleboog en ondervindt nog steeds te veel last, vertelt sportjournalist Stijn Vlaming ter plaatse.
10: Dat zagen we gisteren al na de finish. Die stond toch wel gezwollen, moest ook onmiddellijk verzorgd worden. Maar dat is na de nacht niet beter geworden. Integendeel, stond nog roder. Er wordt gevreesd voor een bacterie in die elleboog. En dan neem je natuurlijk het zekere voor het onzekere. Zeker met het oog op de Ronde van Frankrijk.
7: Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maximaal tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. En vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
6: Het is al bijzonder druk. Geef je daarom de files waar je meer dan een kwartier verliest. Dat zijn er 8 in totaal. Richting Antwerpen de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een half uur. Op de E34 vanaf Melzele een half uur. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 21 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk 16 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 23 minuten. En ook tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 16. En richting Brussel tot slot op de E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe een kwartier.

0: warme stemgeluid van Chris Rea. Ik blijf dat dus geweldig vinden. Hij overleed, zoals je weet, een aantal dagen voor kerst vorig jaar. Gelukkig is er nog wel die muziek. Dit was een van die grote hits uit de 80's. Een nummer dat hij speciaal schreef voor zijn dochter Josephine.
1: Dit is Joe.
2: Joe.
1: Good times.
2: Great music.

Maxime en Babette. En hoe dan ook, wat beroepsmisvorming, maar ik luister vaak naar de teksten. En bij dit nummer van hoe dan ook, dacht ik, maar wat zingen ze nu? Ik heb het nu net opgezocht. Ik meende te verstaan. Ik lig nog liever heel de nacht te vreten. Dacht ik, maar dat zingen ze dus helemaal niet. Het is, ik lig nog liever heel de nacht naast een vreemde. Ah, oké. Okay. Ja, dat maakt wel iets meer, geeft toch iets meer betekenis dan. Maar ik heb ook een hongerke. Misschien heeft dat er ook wat mee te maken. Straks de hit van John Miles en Music uit de top 2000. En nu Classic 80s. Dit is Nick Kershaw.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En deze week is mijn gast Ruben van Gucht.
2: Het leven is bij momenten zeer gejaagd. Dus er zijn een aantal partners ook in mijn leven en die willen heel graag dingen doen. Thuis zijn is soms het grootste geluk dat mensen mij kunnen bieden.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Ruben van Gucht.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
9: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
12: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Dit is Joe.
0: De hits van Schmidt.

Dat het blijft het terechte lijflied van Night of the Proms. En John Miles met zijn Music by Joe. Dit zijn Lady Gaga, die kijkt diep in de ogen van Bradley Cooper.

Bradley Cooper en Shallow. Het is ondertussen 1:30 geworden. Het is bijzonder druk. Ik beperk me daarom tot de files waar je langer dan een kwartier verliest. Dat zijn er 9. In de richting van Antwerpen D313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 33 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk 19 minuten. Op de E34 vanaf Melsele 18 minuten. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 17 minuten. Richting Brussel op de E314 tussen de Nederlandse grens en Genk-Oost 1:30. Ook op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 19 minuten. De Antwerpse ring dan in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid bijna na 1:30. En richting Nederland tot slot tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 16 minuten.

0: ik ben Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Zie ik jullie daar?
2: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: Krevel.
4: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Taco met kip en...
15: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
17: Caramba.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
19: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
21: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
22: Xina.
21: Info in je winkel of op Xina.be.
23: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
24: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
25: Info en voorwaarden op carglass.be.
26: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
27: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
26: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
27: Ik ga winnen, ik voel het.
26: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Omdat het kan.
28: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
29: Medi-market.
30: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
31: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: van de allergrootste Nederlandse rockbands ooit. De Golden Earring met een van hun topplaten. Dit was de nummer 61 uit de top 2000. When the Lady Smiles.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met belangrijke feiten uit de muziekgeschiedenis en altijd topplaten. Vandaag is het de 12e juni en in 2005 valt er een bommetje in de muziekwereld. En dat gebeurt na een optreden in Barcelona. Kelly Rowland van Destiny's Child zegt het gewoon zoals het is. Destiny's Child stopt ermee, definitief. Na de Amerikaanse tour is het gedaan. Woorden die de fans niet graag horen. En woorden die artiesten meestal pas zeggen als het, ja, echt waar is. Even terug, het begint al in 1990 met Beyoncé in een groepje dat Girls Time heet. Kelly komt erbij, ze heette even Destiny, krijgen een platencontract bij Elektra, maar dat verdwijnt weer, ook dat is showbiz, eerste droom, dan de reality check. In 1996 wordt het Destiny's Child en in 1998 knalt het debuut binnen met No No No. Come get my love. Maar er volgen ook zoveel andere vette hits.

moeten daar trots op blijven. Die twee Belgen, Lena, daarvoor in de schatkamer Destiny's Child. Westende wordt deze zomer onze vaste stek. Je kan ons daar uiteraard een bezoek komen brengen. Vanaf 9 juli tot en met 9 augustus in Westende aan de Koning Ridderdijk. Elke dag live radio, maar ook lekkere ijsjes, heerlijke cocktails en zomerse sfeer. Toch al een tipje van de sluier. Onze Sven draait bijvoorbeeld een Ornelis Goes 80s DJ set op 11 juli, dat is een zaterdag. Op vrijdag 17 juli presenteert Tom of host Tom de Kok Vlaanderen Zingt. Je kent het principe wel. In groep, samen met vrienden, verenigingen en mede-enthousiaste zingers. Volop dansen en meezingen. Dus als je een ambiancemaker bent, vrijdag 17 juli zeker welkom in Westende. En er is ook dit jaar de leukste hondenwandeling en dat wordt ook wel allemaal duidelijk. En om dat te vieren, er komen ook nog wel wat optredens aan, geven we zoals je weet deze week al gratis ijsjes cadeau. Dat doen we elke dag in een andere provincie. We zijn nog niet in West-Vlaanderen geweest, maar dat gebeurt dan wel vanmiddag. En je vindt ons op de Koning Ridderdijk straks tussen 4 en 7 in Middelkerke, ter hoogte van ijssalon Misso met onze Astrid. Gratis ijsjes krijg je er sowieso. En in het beste geval ook de Joe Paradise Beach Premium Pass. Zo'n pas wil je hebben. Dat is heel de zomer elke dag een gratis ijsje eten. Dus als je er in de buurt bent, straks tussen 4 en 7 ben je er van harte welkom in de uitzending van de

0: Deze radiospot is voor u.
1: Zeker.
0: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
1: Pas opgestaan.
0: ...al direct weer in slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep Life.
3: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige bal.
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising.
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Kanku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Wat?
6: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
10: Mannekes, vader,
11: Bobby is zo vrolijk.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
11: En waarom?
10: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
12: En wat willen we?
10: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
13: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
14: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Dit is jouw.
3: Als je alle platen die Phil Collins ooit maakte op een schaal zou zetten van 1 tot 10, denk dan aan nummer 10. Je hoort hem zo meteen. Eerste nieuws, want het is ondertussen 2 uur geworden. Lore Brijsink.
4: Goedemiddag. Opluchting bij de slachtoffers in Strepi. Een Belg raakt zwaar gewond na een val van een klif in Griekenland. En Nafi Tiam staat op de atletiekmeeting van Luik. Opluchting bij de familie van de slachtoffers van het carnavalsdrama in Strepi. Op het assiseproces werd de bestuurder van 38, die 4 jaar geleden op een carnavalstoet inreed, schuldig bevonden. Aan 7-voudige doodslag en 80 pogingen tot doodslag. Je hoort Dimitri de Becot, advocaat van een van de slachtoffers.
5: Ik vind het ook wel een zeer belangrijke beslissing, in de zin dat die man schuldig is aan doodslag, niet alleen omwille van zijn reactie op het moment van de feiten, maar mede door zijn rijgedrag al jaren en het feit dat hij de baan als speeltuin gebruikt. Dat heeft meegespeeld in de beslissing om het te beschouwen als een doodslag en niet alleen als een ongeval, is een belangrijke boodschap, vind ik, naar de maatschappij toe.
4: De bestuurder riskeert 30 jaar cel. De passagier, zijn neef, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Hij riskeert 1 jaar cel. Volgende week woensdag kennen ze hun straf. In Griekenland is een Belg van 62 zwaar gewond geraakt na een val van een klif, dat schrijft HLN. De man probeerde een selfie te maken toen hij zijn evenwicht verloor. Hij liep ernstige verwondingen op in zijn gezicht. Lokale media roepen toeristen op om waakzaam te zijn. En atlete Nafi Tiam staat volgende maand opnieuw op de piste. Ze doet mee aan de atletiekmeeting in Luik in het verspringen. Het is voor Tiam haar eerste wedstrijd na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Zij gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiekfederatie over de gedragscode. Tiam is 3-voudig Olympisch kampioene zevenkamp en ook Belgisch kampioene verspringen. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maximaal tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
3: En er staan 10 files waar je meer dan een kwartier verliest. In de richting van Brussel op de E314 is er hinder door een ongeval. 44 minuten extra tussen de Nederlandse grens en Genk-Oost. Op de E40 richting Brussel tussen Africhem en Sint-Agata-Berchem 34 minuten. In de richting van Antwerpen op de E19 hinder door een ongeval. En tussen Zemst en Rumst 35 minuten. Ook op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten. E17 tussen Gentbruggen en Beervelde een half uur. En ook vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West 17 minuten. De E313 dan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 21 minuten. Op de E34 vanaf Melzele 20 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 15 minuten. Sta je nog op een andere plaats aan te schuiven, verlies je minder dan een kwartier.

Elton John en zijn Rocket Man uit 1972. I think it's going to be a long, long time. Er is ook die andere Rocket Man, Elon Musk. Vandaag trekt SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk, naar de Amerikaanse beurs. En dat wordt echt met argusogen gevolgd. Het is een beetje aftellen naar die beursgang. Er wordt gefluisterd dat door de massale belangstelling die aandelen vandaag 35% zullen stijgen. Niet dat ik daar veel over ken, maar ik denk dan, dat kan exploderen, maar ook imploderen, zoiets. Dus benieuwd wat de toekomst zal brengen. Dit is Cameron Whitcomb, heeft een vette nieuwe single uit, Kingdom of Fear.

0: deze week in Date Night.
1: Ik heb een kinky kantje.
2: Ja, Date Night.
0: Tess op date met Conor Rousseau.
1: Ik ben de generatie vanaf dat je kust. Dan zit weer een relatie, maar...
3: Is dat zo vanaf dat je kust
1: ja,
3: in een relatie?
1: Maar
3: ja,
1: maar
3: ik al heel veel rond, schat.
0: Date Night met Tess Goossens en Conor Rousseau. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
5: 10 om te zien.
4: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
7: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kunt het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Go Yellow!
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
11: What did you steal?
12: Secrets.
13: Vanaf 10 juni.
14: The human race cannot accept what we know.
13: Steven Spielberg.
15: If you do this, there's no one doing it.
16: This is Disclosure Day.
13: Disclosure Day in de bioscoop.

Ik zou het misschien nu nog niet zeggen, maar volgende week wordt het mooi zomers weer om jullie al wat op te warmen. Een van de toppers van Ricky Martin zometeen. En nu een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment 7 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. In de richting van Antwerpen op de E19 hindert door een eerder ongeval tussen Zemst en Rumst nog altijd 43 minuten. Ook op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 16 minuten. Op de E17 tussen Gentbruggen en Beervelde 32 minuten. Op de E34 vanaf Mijlselen 24 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 17 minuten. De Antwerpse ring zelf in de richting van Nederland 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En in de richting van Brussel tot slot de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. Een defect voertuig en 17 minuten extra. Sta je nog op een andere plaats aan te schuiven, verlies je minder dan 15 minuten. De

0: Paradiso 82.1 Deep Last Night, The DJ Saved My Life. Nena en Kim Wilde staan klaar. Anywhere, anyplace, anytime. Voor 3 uur krijg je ook nog Kamrad en Be Mine. En om 3:15 drukken we op de beroemde pauzeknop. Dan kan je chillen in de zen van Schmidt. Met onder andere Joshua Carrison en Jesse. Na dit.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
2: Ladies and gentlemen, David Bowie.
1: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
1: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music.
5: Joe Gold. Exio's hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: In Moskou!
6: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè? Wel, dat is toch vies.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een meld, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
7: Immoscoopman!
9: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
11: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
10: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Krevel.
12: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef

0: duet van Nena en Kim Wilde. Het is 3:15.
1: De zin van Schmidt.
0: Het moment van rust in de middag. Ik draai non-stop 2 knappe, prachtige nummers. Jesse van Joshua Kerrison, wereldhit uit de 90s. En beginnen doen we met die mooie stem van Rod Stewart. Je hoort de meeuwen, het geklots van de zee en iets om over te dromen. Every beat of my heart. Geniet van de zen.

Uit de 90s, top 500. Hè. Joshua Carrison en Jesse. En we begonnen de zen met het dromerige Every Beat of My Heart van Rod Stewart. En even een korte shout-out naar Nathalie Serijn uit Knokke-Heist. Omdat ik iets zei over de zee en over de meeuwen. En ze stuurde me een foto op, want ze zit momenteel in Zeebrugge. Op het water, in hun eigen boot, de Royer. Ze zijn in Zeebrugge en ze zijn aan het luisteren. Dankjewel Nathalie en Chris. En als ik inderdaad zo bekijk, ja toch, op dit moment lijkt het daar wel redelijk zwaar bewolkt. Hopelijk trekt het nog een beetje open. Maar dat moet wel lukken, zeker met de zomer voor de deur. Want we trekken naar Westende, Joe Paradise Beach van 9 juli tot en met 9 augustus. Het mooiste en het grootste ijssalon op het strand in Westende. Je kan er elke dag live radio verwachten. En natuurlijk heerlijke ijsjes, koffietjes met een heerlijke cannoli. Er is zelfs ook een happy hour elke dag tussen 6 en 8. Het zijn dan eigenlijk happy hours, denk ik. Cocktails, geweldige DJ-sets en nog een aantal optredens, maar die worden dan binnenkort al onthuld. Ook vandaag kan je al een beetje proeven van de zomer. In Westende trouwens, want Astrid zal tussen 4 en 7 ter hoogte van ijssalon Misso in Westende gratis ijsjes uitdelen. Dat gebeurt tijdens de show van de Kok en de Koning. Dus als je ijs wil proeven, tussen 4 en 7 ben je welkom in Westende. En met wat geluk win jij ook de Joe Paradise Beach Premium Pass, waarmee je de komende zomer op onze kosten lekker ijs kan vreten.

0: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
5: Dit is jou.
6: We nemen tussen 3 en 4 de perfecte aanloop naar het nieuwe weekend met hits van ABC. Vaya con Dios, Adele en natuurlijk ook The Swipe of Light. En nu het nieuws, want het is 3 uur. Lore Bereising.
7: Goedemiddag. Na de VS bevestigt nu ook Iran de grote lijnen voor een vredesakkoord. SpaceX van Elon Musk trekt naar de beurs. En Nafi Tiam maakt volgende maand haar comeback. Ook Iran zegt nu dat er snel een vredesakkoord kan komen met de VS om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmorgen was Amerikaans president Trump al positief, omdat er volgens hem een vredesakkoord in de maak is. Iran nuanceerde dat eerst, maar zegt nu toch dat de grote lijnen voor een raamakkoord vastliggen. Al vertrouwen ze de VS nog altijd niet helemaal, zeggen ze erbij. In het akkoord zouden 14 punten staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. Over een half uur noteert Wall Street de grootste beursgang ooit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk komt erbij. SpaceX maakte vorig jaar nog $5 miljard verlies. Musk hoopt nu zowat $75 miljard op te halen, vooral om zijn AI-activiteiten uit te breiden. Financieel expert Chris Sugira.
8: Dus wat hij wil doen is AI-datacenters bouwen in de ruimte om 3 redenen. In de ruimte is er heel veel zonlicht. Op een efficiënte manier kan hij dat gebruiken. Daarnaast is het ook koud, dus het heeft geen probleem van koeling. En tot slot, ja, in de ruimte heb je geen buren die kunnen zeggen van we willen het niet hebben in onze achtertuin.
7: SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld wordt. Atlete Nafi Tiam maakt haar comeback. Ze doet volgende maand mee in het verspringen op een meeting in Luik. Het wordt haar eerste wedstrijd na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar, waar Tiam opgaf door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Tiam is 3-voudig Olympisch kampioene zevenkamp en Belgisch kampioene verspringen. Vanmiddag nog wat regen bij 19 graden. Vanavond klaart het op en wordt het droger. Morgen opklaringen en tot 21 graden. Zondag eerst zon, later kans op wat regen en 20 graden.
6: Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file in de richting van Hasselt, E313, tussen Herentals-Oost en Geel-Oost, 33 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 24 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, een kwartier. Richting Brugge op de E34 tussen Moerbeke en Zelzaten, 20 minuten. Richting Antwerpen de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West, een kwartier. En ook een kwartier op de E34. Tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever.

Last of a Life greep iedereen bij het nekvel. 2001, bijzondere gebeurtenissen toen. Overkom bereikt ook in Vlaanderen de nummer 2. Het mag wat luchtiger nu. Over lucht zorgen we sowieso, want in de Swipe of Light zitten weer 5 geweldige platen. Ik zoek een straffe kandidaat zo meteen na.

0: Swipe of Life.
1: De laatste van deze week. 5 greatest hits op een rij. En dan mag je er 1 uitkiezen. En hopelijk is het een absolute match. Je kan je nu kandidaat stellen. Dat doe je zoals altijd door een bericht te sturen in de app van Joe. En je stuurt swipe of like en een goede reden waarom ik jou eens moet bellen.

0: doe jij om te ontsnappen aan de Rat Race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En deze week is mijn gast Ruben van Gucht.
2: Het leven is bij momenten zeer gejaagd. Dus er zijn een aantal partners ook in mijn leven en die willen heel graag dingen doen. Thuis zijn is soms het grootste geluk dat mensen mij kunnen bieden.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Ruben van Gucht.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Dat wordt lekker zonnekessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
1: Dit is Joe met Karel Schmitz.

0: Adele en Rolling in the Deep.
1: Swipe of life.
0: Ik heb Bertrand Herroelen uit Zoutleeuw eruit gekozen, want die zit in bijzondere omstandigheden te luisteren. Bertrand, leg eens uit, wat is er aan de hand?
2: Ik ben op deze moment in een sollicitatie.
0: Oh, kijk, dat is plezant. Hoeveel wachtenden zijn er nog voor jou op dit moment, of moet je bijna al binnen?
2: Nee, vier.
0: Vier, oké.
2: Okay. Nog vier.
0: Oké. En mag ik vragen waarvoor je op dit moment of straks gaat solliciteren?
2: Vrachtwagenchauffeur.
0: Oké. Okay. Heb je dat ooit
2: al? Ik ga het wel gebruiken, denk ik, in mijn sollicitatiegesprek.
0: Ja, voilà. En waar ben je nu aan het solliciteren? Zeg dat er ook gewoon bij. Dat heb je gewoon al.
2: Moet ik de firma zeggen?
0: Ja, dat mag.
2: De firma, Kremli.
0: Kremli, oké.
2: Okay. Ja.
0: Voilà. Heb je nu zenuwen als je zo binnenkort daar binnen moet?
2: Nee, op deze moment vind ik het leuk. Allee.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Ik ben gebeld door jullie. Ja. Het is wel ontspannend.
0: Maar ik vind dat ook. Zo wachten voor een sollicitatie, dan beginnen die radertjes zo te draaien en dan krijgt de mens soms zweet in de handen. Dat is absoluut niet de bedoeling. Ja. Maar je hebt wel in handen wat we zo meteen op de radio gaan laten horen. Hier gaan we, 5 kandidaten. Ik ben benieuwd wie jij eruit plukt. Succes!
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Als je wil, gaan we naar de 80's met Duran Duran. En Save a Prayer. Ik vind dat een topplaat, maar wat vind jij ervan? Wat gaan we daarmee doen?
2: Swipe.
0: Oké.
1: Kandidaat 2.
0: Vorige week, 90's top 500, heb je die gehoord?
2: Ja, dat vind ik wel goed.
0: Ja, maar? Is de maar of maar?
2: Swipe.
0: Oh, oké. Okay.
1: Kandidaat 3.
0: Hopelijk is het straks na de sollicitatie niet Hit the Road, Bertrand. Hadden wel misschien aan het stuur van een vrachtwagen dan. Dit is Ray Charles. Wat gaan we daarmee doen?
2: Swipen.
0: Echt?
1: Okay. Ja. Kandidaat 4.
0: Kan je ook tijdens een sollicitatie zeggen. Hè? Het zit gewoon ook van binnen. Neem mij aan.
2: Ja, zo. Ik moet eerlijk zeggen, voor dit programma, ik ga sportief zijn. Ik ga altijd tot het laatste gaan.
0: Tot het laatste? Oké. Okay. Ja. Dan heb je match met...
1: Kandidaat 5.
0: Hey.
2: Het is niet mijn volledige goesting,
0: maar kijk, je kunt niet alles hebben in het leven. Maar we hebben nu al wel positieve energie uitgestuurd naar jouw sollicitatie. En kijk, wat ga je nu weekend doen als de sollicitatie achter de rug is, Bertrand? Weet je dat al?
2: Ik denk, een goed pintje drinken.
0: Ja, en je mag gaan vieren. Ja.

0: Onderweg naar het weekend met de like van Bertrand. Tijdens een sollicitatiegesprek aan het wachten. Hij swipte helemaal tot op het laatste en dan zei hij, ja, dat is niet helemaal mijn goesting, maar kijk, dat kan er dan gebeuren. Zijn er al mensen die Toto niet graag horen? Dat is ook de eerste keer dat dat ooit in mijn meer dan 40 jaar carrière meemaken. Heeft ook nog nooit gehoord dat. Afrika. Wie van de vier wordt het? De muziekpool van de tweede kans. Duran Duran, Save a Prayer. Sash met Ecuador. Ray Charles en Hit the Road Jack. Of Clouseau met Van Binnen. Wie wordt het? Wie verdient er echt volgens jou die tweede kans? Laat me dat even weten. Duw op de pol op jouw favoriet. En sterkte in de files. Ik beperk me tot de vertragingen waar je meer dan 15 minuten verliest. Dat zijn er 8. De Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een uur extra. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 43 minuten. In de richting van Antwerpen D17 vanaf Haasdonk 38 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur. Op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 24 minuten. Op de E19 een kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En tot slot de E34 een kwartier tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever.
1: De hits van Smith.
0: En nu Nathalie Imbruglia.

0: is Nieuw bij Joe.
1: Just remember, we're forever young. Hey, ik ben DJ Licious.
2: Hey, Milo hier.
0: DJ Licious en Milo, Forever Young. Just

0: Forever Young.
1: DJ Licious en Milo en Forever Young. Ik heb hier de uitslag binnen van de muziekpoll van de tweede kans. Achteraan, en hij mag letterlijk inpakken, Ray Charles met Hit the Road Jack kreeg maar 13%. En dan op plaats nummer 2 met beide 26%. Zash, Ecuador en Clouseau met Van Binnen. Maar de duidelijke winnaar met 35%. En je krijgt ook een classic uit de 80's. Van Duran Duran en Save a Prayer. Na dit.
2: Hey, ik ben Camille.
3: Win familietickets voor Circus Camille.
2: Zie ik jullie daar?
4: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
5: Wienerberger.
6: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
7: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig.
12: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
13: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.
15: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Taco met kip en...
16: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
18: Caramba.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Medi-market.
20: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
21: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
22: Dit is

Duran Duran. Ze pakte vanmiddag de tweede kans met Save a Prayer. Er komt goed nieuws aan uit wetenschappelijke hoek. En je hoort zo dadelijk ook de laatste schoolbel van de week traditie hier na Ed Sheeran.

0: Bad Habits van Ed Sheeran. Ik heb weer wat gevonden.
1: Goed nieuws, ja. Goed nieuws. Hier is goed nieuws voor jou.
0: Smakelijk nieuws eigenlijk.
1: Goed nieuws,
0: ja.
1: Goed nieuws.
0: Ja, het is vrijdag, dus hier is wetenschap waar je echt iets aan hebt. Franse kaas van rauwe melk zou je langer laten leven. Ja, kaas dus. De superfood die ook je koelkast kan overnemen en die af en toe ruikt alsof het nog leeft. Nu een onderzoeker testte 8 Franse kazen uit van rauwe melk. Maar in plaats van mensen 20 jaar te volgen, kozen ze in dit geval voor wormen. Die kregen een beetje kaas, omgerekend naar zo'n 20 gram voor jou. En plots leefden de wormen langer. Sommigen zelfs 77%. En ze bewogen ook beter. Kortom, wormen op kaas gingen van kruipen naar cardio-fitness. Nu, kleine voetnoot. Dit bewijst natuurlijk nog niet dat jij er 100 mee wordt, maar het bewijst wel dat je vanavond zonder schuldgevoel voor de gezondheid lekker kunt snacken. Proost met een lekker

altijd feest met Kaizer Chiefs en Ruby. Oh, ja, het is zover. Het is 6:56. Je voelt het weekend dichterbij komen door. Ik wens je een geweldig fijn weekend en veel plezier met de kok en de koning.

0: besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. Wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
3: Zegt jouw oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Hou je van een goede ochtendshow?
7: Ze zijn weer samen, hè. De koning en de koningin van de ochtend.
6: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Het ijs bij Missot op de dijk van Westende is gratis tot 7 uur. Ik herhaal, gratis ijs bij Missot op de dijk van Westende vanaf nu. Waarom? Dat hoor je straks. Lekker al maar lekker op los tijdens nieuws van 4. Nico Bosteels.
11: Goedemiddag. Ook volgens Iran is er een deal in de maak. SpaceX is daarnet op de beurs gegaan. En Zizou Bergs speelt de dubbelfinale in Rosmalen. Ook Iran zegt nu dat er snel een vredesakkoord kan komen met de VS om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmorgen was Amerikaans president Trump al positief omdat er volgens hem een vredesakkoord in de maak is. Iran nuanceerde dat eerst, maar zegt nu toch dat de grote lijnen voor een raamakkoord vastliggen. Al vertrouwen ze de VS nog altijd niet helemaal, zeggen ze er wel bij. In dat akkoord zouden 14 punten staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. Wall Street heeft daarnet de grootste beursgang ooit genoteerd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk is erbij gekomen. SpaceX maakte vorig jaar nog $5 miljard verlies. Musk hoopt nu zowat $75 miljard op te halen. Vooral om zijn AI-activiteiten uit te breiden, zegt de financiële expert Chris Segura.
12: Dus wat hij wil doen is AI-datacenters bouwen in de ruimte om drie redenen. In de ruimte is er heel veel zonlicht. Op een efficiënte manier kan hij dat gebruiken. Daarnaast is het ook koud, dus heeft geen probleem van koeling. En tot slot, ja, in de ruimte heb je geen buren die kunnen zeggen van we willen het niet hebben in onze achtertuin.
11: SpaceX zou met die beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld wordt. En op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland staat Zizou Bergs in zijn allereerste ATP-finale in het dubbelspel. Samen met zijn Franse dubbelpartner Rinderknecht knopte hij een Tsjechisch duo in 3 sets. En in de finale spelen Bergs en Rinderknecht tegen een Nederlands duo. Vanavond en vannacht wordt het droger, het klaart ook wat op. Minima rond 14 graden. Morgen is er dan eerst nog kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor bij maxima rond 21 graden. En zondag wisselen bewolkt, meestal droog en 22 graden.
13: Een heel goedemiddag. 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur extra daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West in de richting van Gent. 49 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E17 53 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 3 kwartier tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Noord. 23 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E313 42 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En op de E19 een half uur tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Ook een kwartier trager tussen Kontich en de Kraaibekstunnel. Op de E34 vertraag je 25 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. En op de Brusselse Buitering een kwartier tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem.
14: And so it begins.
15: And now the moment we've all been waiting for.
16: Weekend. Je weekend begint bij...

0: 22 jaar geleden al een heet liedje. En dat is eigenlijk nog niks veranderd. Toxic van Britney Spears. En ja, Lab, we zijn 10 minuten en 40 seconden bezig. En de eerste klacht is binnen. Wiene is heel boos dat we When the Rain Begins to Fall gedraaid hebben. Omdat hij zegt, lok het niet uit, hè. We krijgen nu eens een droog weekend. We zullen zien.
1: Een heel goedemiddag. Gisteren ben ik nog na het werk, na de files en na het avondeten een avondwandeling gaan maken met onze woef. Omdat dat het enige moment was dat het eventjes geen oude wijven regende. Toen ik vertrok, zag ik in de straat een auto geparkeerd staan met de lichten aan. En toen ik 3 kwartier later terugkwam, stond hij daar nog altijd. Ik vond dat een beetje verdacht, dus memoriseerde ik de nummerplaat. Maar toen ik die wagen uiteindelijk passeerde, merkte ik dat er 2 mannen in zaten die druk bezig waren met naar het voetbal te kijken.
0: Oh, anticlimax.
1: Ja, ze zaten broederlijk naast elkaar, elk op een smartphone, verzonken in die eerste match van 2K. Maar ik vroeg mij dan af, hè, maar waarom zitten die 2 in godsnaam in de auto naar het voetbal te kijken? Waren ze misschien net niet op tijd thuis geraakt door de files? Hadden ze geen internet thuis?
0: Die zijn buitengesmeten door hun vrouw. Allebei.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Ga maar op een ander kijken.
1: Waarschijnlijk, maar ze hebben mij zelfs niet eens zien passeren. Ze zaten helemaal in de zone. Jammer dat het voor Hugo Broos geen moment van zoete wraak is geworden daar voor dat WK van 1986. Hij verdient sowieso een mooi en rustig pensioen nu. Het is niet echt ijsjesweer in Vilvoorde vandaag, maar er is beterschap op komst. En misschien is dat weer wel al te vinden aan zee, wie weet.
0: Ah, we zullen het zo meteen zien, zolang de zon maar schijnt in Westende vanaf 9 juli, want dan gaat Joe Paradise Beach weer open. Het grootste ijssalon op het strand met Joe Studio. En omdat het nog exact 1 maand is, doen wij al heel de week van ijsstafetten door heel Vlaanderen. We hebben echt elke bol die er te likken viel opgelikt. Het ijs is echt op in Eppegem, Zottegem, Sint-Truiden en Antwerpen. Maar vandaag zijn we in de heimat van Joe Paradise Beach bij Miso op de dijk in Westende, de gezelligste dijk van heel de Vlaamse kust. Ik ben daar mijn hart verloren, dat weten veel mensen. Het zijn eigenlijk bijna mijn buren, die van Miso. En daar staat Joe DJ Astrid Philips voor ons. Astrid, is het voeden van de hongerige bevolking al begonnen aan de wachtrij te zien? Wel, ja.
2: Ze doen dat in goede politie, zeer zoals al. Net als we moeten het weer passeren.
1: Amai, gaat hier rijden tot in de
2: onder controle. Zo ongeveer. Ja, en plots was dat hier vanuit het niks, als hier allemaal stonden. We dachten van waar komen ze allemaal? Maar super, het is gewoon super lekker ijs, dat weten jullie ook. Dus logisch dat ze hier staan. Ik heb hier trouwens bij mij de queen, mom, zou je dat kunnen zeggen misschien, van het ijssalon van Miso. Hallo, dag Annelies.
3: Hallo.
2: Is dat zo'n doordeweekse dag hier, dat er zoveel volk op jullie ijssalon afkomt?
3: Een doordeweekse zomerdag wel. Maar nu in juni is dat toch wel uniek. Ja. Dat zal wel door jullie zijn, veronderstel ik.
2: Ja, we doen ons best. We doen ons best natuurlijk. Maar we hebben chance. Hè, want je hebt het misschien gezien als je de beelden meevolgt. Hier valt geen druppje regen. Ik denk dat de goden ons gewoon zeer goed gezind zijn. Kan niet anders. Zeg, Miso is ook de leverancier voor Joe Paradise Beach. Hoe druk wordt dat eigenlijk voor jullie dan binnenkort?
3: Ja, super druk. We zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Want ijs voor ons zelf in de zomer, ijs voor jullie en voor onze andere klanten ook natuurlijk. Dus druk, ja.
2: En blijft hier even druk, hè, want volk blijft hier maar toestromen. Ik heb zo'n beetje last van keuzestress. Als ik nu zo 1 bolletje ijs echt zou moeten kiezen, wat moet ik zeker nog voor gaan?
3: Mijn favoriet is cookie dough. Of exotiek. Het is te zien in welke moeite ik ben.
0: Maar toch.
3: Twee zijn echt wel mijn favorieten.
0: Ja, ja. Krijg al honger. Je mag straks proeven, Astrid. Rustig blijven, maar eerst moet jij daar je werk doen. Want je hebt ook de allerlaatste Joe Paradise Beach Premium Pass mee. Dat is een maand lang elke dag gratis miso-ijsjes komen likken bij ons aan de studio daar op het strand van Westende. Hoe kan je die winnen vandaag, die Paradise Beach Premium Pass?
2: Ja, gewoon komen eten. Hè. Dat is wat je moet doen. En dat
1: wat
2: gaat
1: een
2: lukken.
1: Opdracht.
2: En ik zou ook wel gaan voor de pottekes ijs. Want daar ergens ga je zo een ontdekkingsje doen. Als je zo helemaal tot op de bodem bent gaan scheppen met je ijsje. Daar gaat dan een bolletje verschijnen, een blauw bolletje. En als dat in jouw potje zit, dan heb je prijzen, dan heb je chancen. En wie weet gaat daar hier trouwens naar de burgervader van Westen, van Middelkerken. Want die is hier toevallig ook op post. Ik denk dat die ook
0: toevallig
2: naar ons... heel toevallig.
0: Dat is geen toeval. Als er gratis eten is en Jean-Marie de Dekker daagt op, dan is
2: dat nooit, zou kunnen. Er is misschien een link, ja.
0: Ja, het is allen daarheen. Misschien moet je hem zo meteen even voor je microfoon sleuren. Ook Jean-Marie de Dekker laten maar eens proeven. En ga vooral likken. Je kan dus een premium pass voor Paradise Beach winnen. Het is de allerlaatste die we weggeven. Want zeg nu zelf, dames en heren, zelfs zonder premium pass, het lekkerste ijs dat er is op de gezelligste dijk van Vlaanderen, dat is ook het mooiste dat er is. Of zoals Eros het zou zeggen, più bella cosa.
4: Dit is Joe,
5: de kok
4: en de koning.

0: Eros, Ramazzotti, Piu, Bella Cosa. Dat was een goed opwarmertje voor Joke, blijkbaar.
1: Ja, die gaat volgende week naar Italië. En ze gaat daar persoonlijk naar deze Eros Ramazzotti gaan kijken. En luisteren, want ze zegt, daar klinkt hij het beste.
0: Ja, en dan zijn er heel veel mensen die proberen een ijsje te krijgen bij Missot in Westende. Ze zijn daar niet alleen. Lisbeth zegt, miljard, al zo'n rij, ik ga nog even wachten. Maar ja, waarom? Dus wachten voor je in een wachtrij gaat staan. Dan kan je toch even goed in die wachtrij gaan wachten.
1: Ja, dan schuif je tenminste naar voren.
0: Beter, dus ga er gewoon bij staan. Lekker gezellig, Lisbeth. En er wordt niet alleen in Westende gelikt trouwens. Fabienne laat weten, hey, hier ijskar, ijsjes Camaleon thee. Hier in Maldegem, geen regen, aangename temperatuur. Groetjes, Fabienne, allen daarheen. Allee ja. Fabienne rijdt daar rond, dus zoek ze dan maar even.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, mag jij het laatste verzoekje van deze week indienen? Tenminste, je mag dat nu doen. Dan gaan we dat straks draaien als laatste plaat voor het nieuws van 4:30. Wat wil je heel graag horen op dit moment? En als dat voor iemand anders is, mag je dat er ook nog bij zeggen. Voor wie natuurlijk en waarom? Via de Joe-app.
3: Deze week in Date Night.
4: Ik heb een kinky kantje.
2: Ja, Date Night.
3: Tess op date met Conor Rousseau.
4: Ik ben de generatie vanaf dat je kust. Dat zit weer in een relatie, maar...
5: Is dat zo vanaf je kust in een relatie?
4: Maar
5: ja,
4: maar
5: ik kan heel veel rondjes, schatse.
3: Date Night met Tess Goossens en Conor Rousseau. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
7: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: De kok en de koning.

0: het zo doorgaat, dan gaan we een bootje op zee moeten sturen om Astrid Philips eruit te gaan vissen. We hebben net een foto van Kurt gekregen. En,
1: echt, hè?
0: Dus Astrid Philips, onze collega, die staat op de dijk in Westende met een grote Joe-vlag aan het ijssalon van Missot, waar je gratis ijs kan gaan halen tot de 7 uur. Alleen is het niet zeker dat de vlag gaat blijven staan, want die gaat vliegen. Astrid probeert ze tegen te houden, maar Astrid is niet aan het winnen van de wind.
1: Ze heeft er haar voet op gezet, maar ik weet niet of dat een groot verschil gaat maken.
0: Als er mensen in de buurt zijn, ga er alsjeblieft even bij zitten.
1: Ja.
0: Ook heel wat berichten binnengekregen van mensen die problemen hebben met hun Facebook Messenger.
1: Ja, blijkbaar.
0: Ik heb het even opgezocht. Volgens Meta zelf, dus de baas van Messenger, is er helemaal niks aan de hand.
1: Ah, oké.
0: Maar ja, dat zijn gewoon huigelachtige, leugenachtige assholes.
1: Ja.
0: Meta, dus waarschijnlijk liegen die en is het helemaal kapot.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, maar dus je bent niet alleen, mocht je problemen
1: gewoon
0: hebben.
1: Ondergaan.
0: Ja.
1: Even ondergaan. Het leven gaat verder zonder Messenger.
0: Ja, gewoon even niet communiceren. Dat ook gewoon,
1: ga je misschien gewoon eens met je buurman praten. Dus is iets anders.
0: Zoek een vlinder in de tuin.
1: Ja, voilà. Doe dat eens.
0: Allee, vooruit.
1: Ook nuttig, kan ook leuk zijn. Verzoekjes, die zijn ook binnengestroomd. En we hebben er de volgende uitgepikt van Anne uit Temse.
2: Hey Joe, ik ben Anne de Laat en ik had graag een plaatje aangevraagd voor mijn papa. Hij wordt op 13 juni 80. En wanneer hij het liedje van Scatman John hoort, wordt hij nog altijd een beetje gek. Dus vandaar graag dit nummer voor hem. Dankjewel. Scatman John.

0: De Scatman voor de papa van Anne, die 80 wordt morgen. Proficiat,
1: ja,
0: papa
1: proficiat.
0: Van Anne. En goede muzieksmaak eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Niet slecht voor een 80er. Allee, afijn, niet dat ik ageist wil zijn. Ja, het is grappig, er blijven maar mensen sturen dat Facebook raar doet, dat Instagram raar doet, dat Messenger niet werkt. En toch blijft Meta, echt, ik zit echt op de officiële website, keurig volhouden. Niks aan de hand, alles marcheert, niks gebeurt. De 100% availability last 33 days. Staat hier. Dat was
1: echt
0: leugenaars. Echt ongelooflijk. Hoe dat precies zit, dat zoeken we verder voor je uit. En straks gaan we nog even terug naar de burgervader van Middelkerken die ijsjes staat te likken op de dijk van Westende, onder andere. Maar eerst even naar onze eigen nieuwsredactie, want er gebeuren ook nog andere dingen in de wereld. Nico.
2: Klopt inderdaad. Goedemiddag. De vredesdeal tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al ondertekend in Zwitserland. Amerikaanse president Trump zei vanmorgen dat er bijna een vredesakkoord is. Iran nuanceerde dat eerst, maar verklaarde later toch dat de grote lijnen van een raamakkoord vastliggen. Ze zeiden er ook wel bij dat de VS, of dat ze de VS nog altijd niet volledig vertrouwen. In dat akkoord zouden 14 punten staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. SpaceX-baas Elon Musk kan amper geloven dat zijn bedrijf nu op de beurs zit. Het gebeurde deze namiddag op Wall Street in New York. Musk hoopt zo $75 miljard op te halen, waarmee het de grootste beursgang ooit is. Wie me dit ooit had gezegd, had ik gek verklaard, zegt Musk. SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld is. En op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland staat Sizo Berg sinds zijn allereerste ATP-finale in het dubbelspel. Samen met zijn Franse dubbelpartner Rinderknecht klopte hij een Tsjechisch duo in 3 sets. En in de finale spelen Berg en Rinderknecht tegen een Nederlands duo. Vanavond en vannacht droger en opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog kans op lichte regen, later komt de zon erdoor bij 21 graden. En zondag wisselen bewolkt, meestal droog en 22 graden.
1: Veel files op onze wegen, 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat op de E17 richting Antwerpen. Een uur trager tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 52 minuten ook op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E313 36 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 32 op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 vertraag je 31 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord en 18 minuten tussen Kontig en Antwerpen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 38 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West en ook 20 in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring 23 minuten geduld tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette en op de binnenring een kwartier tussen Neerpede en Jette.
0: Ja, Stefanos die is van Gen Z en dus die zit 13 seconden zonder Facebook Messenger en hij stuurt het volgende in hoofdletters. Ja, hoezo? Kunnen we dan niet inloggen op Facebook? Of is Meta met ons voeten aan het spelen met uw grote storingen altijd? En dan zo 4 heel boze mannetjes erachter. Rustig, Gen Z. Kom dan maar in orde. Lees een boek.
3: Weekend begint

0: Dua Lipa. Is die nu al getrouwd eigenlijk? Dat ging een hele week duren, hè? In
1: Sicilië. Ja. Ze is getrouwd, maar of ze nog aan het feesten is, dat is iets anders.
0: Het kind is eindelijk van straat, ja. Echt waar. Oh, goed voor haar. Wie had ooit gedacht dat dat zou gebeuren? Oh. Veerle vraagt hier, hey beste DJ's, zijn er dit jaar terug zo'n heerlijke bubbelwaffels te verkrijgen aan die Joe Paradise Beach?
1: Tuurlijk
0: wel. En we hebben ook iets nieuws dit jaar. Maar ik vergeet altijd, het is niet cannelloni.
1: Nee,
0: maar
1: het lijkt erop cannoli.
0: Cannoloni? Cannolo?
1: Cannolono. Cannoli.
0: Het is een soort koffiekoek eigenlijk. Het gaat heel lekker zijn. En ook, we hebben een upgrade van onze cocktailbar gedaan.
1: Dus cannoli.
0: Cannoli. Wat is dat dan? Jij bent van de keuken, hè?
1: Ja,
0: cannoli.
1: Maar niet van zoetigheden. Het is iets Siciliaans. Oh. Een soort gebakje met een vulling erin.
0: Dat zullen ze zeker ook gegeten hebben op het trouwfeest van Dua Lipa.
1: Ongetwijfeld.
0: En als het goed genoeg is voor Dua Lipa, dan ook voor ons. Ja.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
2: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie Forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
2: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music. Joe Gold.
6: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
7: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
6: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
7: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
6: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
7: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
6: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
8: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
9: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
8: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
9: Ik ga winnen, ik voel het.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis.
9: Hoho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.
12: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
13: What did you steal?
14: Secrets.
15: Vanaf 10 juni.
16: The human race cannot accept what we know.
15: Steven Spielberg.
17: If you do this, there's no undoing it.
18: This is Disclosure Day.
15: Disclosure Day. In de bioscoop.
19: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
2: De kok en de koning.

0: Dire Straits, Sultans of Swing, 4:15. Heel wat landgenoten klagen over het feit dat Messenger en Facebook niet goed werken. Ook Bart Wever blijkt er last van te hebben. We hebben deze korte reactie van hem gekregen.
1: Ik leef van enthousiasme. Je kan het niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.
0: Dat komt heel erg.
2: Wat een optimist. De kok.
0: Dat ligt overal op het internet.
2: Ja, hè.
0: Zeggen, ja, we zijn hier aan iets begonnen. Maandag, allee, het is niet waar. Jij bent aan iets begonnen eigenlijk.
2: Nee, jij bent begonnen. En ja. Ik heb dat gezien dat jij met iets begonnen bent.
0: Ja, maar wacht, ik was dus heel subtiel iets op mijn auto aan het schroeven. Hier in de parkeergarage van DPG Media. Maar op dat moment rijdt eraan de koning de parking in.
2: Ja.
0: Ja,
2: en, ja dat is geen toeval.
0: Ja, ze heeft mij betrapt. Want wat was ik aan het doen, Rani?
2: Ja, je was een nummerplaathouder op je auto aan het schroeven. En niet zomaar een nummerplaathouder. Een Joe-nummerplaathouder.
0: Ja, ik heb die namelijk gekregen. Onze Nederlandse collega's van Joe Nederland. Daar hebben ze gekopieerd na apers. Ja. Die hebben Joe nummerplaathouders. Kentekenplaathouders noemen ze dat daar. Hebben ze uitgedeeld. Onze collega Kai. En hij had er nog eentje over. Ik ben hem tegengekomen langs en zei, oh, maar ik bezorg u er eentje. Mm-hmm. En dus ik heb die dan gekregen, zoals ik je ook heb uitgelegd maandag. Via via is er hier dan eentje terechtgekomen bij Joe.
2: Ah ja, en toevallig maar eentje
0: en
2: dan.
0: En ik heb op mijn auto geschreven. Ja, ik denk dat dat de laatste is eigenlijk.
2: Echt?
0: Die zijn zo goed als uitgedeeld.
2: Ik wil ook zo
0: heen. Die zijn op. Ja. Zo klinkt jaloezie, dames en heren.
2: Ik wil ook heen.
0: Ja, maar ik dacht, oké, we zwijgen daarover en dan gaat ze het straks vergeten zijn. Maar dat was dan buiten de luisteraar gerekend. Ongeveer 50 berichten, denk ik, van mensen die zo'n nummerplaathouder...
2: Ja.
0: Die op zijn.
2: Hoe dik was... Ik ben niet de enige, hè.
0: Ik ben niet de enige, hè. Nee, maar het is wel waar. Ja, die was helemaal niet de enige.
2: Ja.
0: Dus dan ben ik, flink als ik ben, voor jou op zoek gegaan naar hoe moeten we dat oplossen. En dan heb ik het adres gekregen van Kai, waar hij die besteld heeft.
2: Ja.
0: Ik kan die bestellen, dat kost eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel.
2: Okay.
0: Maar de minimumafname is wel 20.
2: Okay.
0: Dus, als jij nog 19 vrienden vindt, dan...
2: Ah ja, er werkt hier nog wel wat volk op de Joe-vloer. Ik vermoed dat de collega's toch ook eentje zullen willen.
0: Ja, dat vermoed ik. Ja, dat werd dan ongeveer 3 minuten later bevestigd door Stijn Smet, die de studio binnenkwam.
3: Ja. Ah, over ik wil er gesproken, ik wil ook iets van jullie.
2: Okay.
3: Blijkbaar zo van...

0: Met ons definitieve plan wat betreft de nummerplaathouder.
1: Ja.
0: Dus maandag luisteren, mocht je interesse hebben, dat is zoiets van nozel dat uit de hand aan het lopen is. Maar als jullie vragen, dan gaan wij schroeven. Ja.
1: Ja, iedereen wil een nummerplaathouder, maar iedereen wil ook een gratis ijsje. Vanaf 9 juli tot 9 augustus komt Joe met Joe Paradise Beach met het grootste ijssalon weer naar het strand van Westende. Om dat te vieren delen we al de hele week gratis ijsjes uit in het hele land. Vandaag op de plek waar het deze zomer allemaal te doen is. Bij de leverancier van de Joe-ijsjes, Miso. De zon begon daarnet te schijnen, maar er staat een stevige wind. Dag Astrid. We zien Hallo. Dat er nog altijd een mooie rij staat. Maar staat de Joe-vlag er eigenlijk ook nog altijd? Want we zagen daarnet dat je daar wat moeite mee had, hè?
2: Ja, die was helemaal aan het begin even omvergevallen. Er was dus wel degelijk wind. Maar Simon, de eigenaar hier van Miso, die was dan meteen zo emmertjes met zand gaan vullen.
0: Ze hebben die mensen van de zee.
2: Behoorlijk wat zand.
0: Ja, je hebt wat ervaring ook, hè? Ja, dat is waar.
2: Ja, voilà. En dus het blijft schoon staan. En het volk weet ons te vinden, want ze blijven maar komen. En het is gewoon echt lekker ijs. Het is hier gezellig, het is hier plezant. Mm-hmm. En ik heb ook al 1 citroensorbetje gegeten. Kom het toch even niet laten. Het is super lekker.
0: Ja, en nu heb je dus de Joe Paradise Beach blinddoek op je voorhoofd. Ja. Dan mag je zo meteen over je ogen trekken. Want je gaat een grote smaaktest doen. We willen graag van onze Joe-DJ's die op Paradise Beach gaan presenteren, willen we graag weten hoe goed ze zijn in ijsfretten.
1: Ja.
0: Dus je mag proeven en je mag zeggen welke smaak je herkent.
1: Ja.
2: All right.
0: Ik hoop echt zo dat
2: Annelies,
0: hondenpiepje ijs in orde gekomen is.
2: Ja, alright. Zit ik
1: hier? Ja, er passeert net een hond.
2: Is die zo gemakkelijk?
1: Cue hond.
0: Ja.
2: Is het waar?
0: Broccoli-ijs. Zo lekker. Zo lekker.
2: Het smaakt wel een beetje speciaal. En er zit zo een rozijn.
0: Ze vinden het niet lekker.
1: Oh ja, ik denk dat ik het weet.
2: Maar jawel, ik vind het kei lekker, want er zit...
1: Drank.
2: Er zit alcohol in.
1: Ziet?
0: Wat voor ijs proef je?
3: Een heel klein beetje,
2: Ik denk, er zit ook een rozijntje in. En rozijnen, rum? Zou dat kunnen dat ik dat herken?
3: Ja, klopt. Rumrozijn.
2: Oh, maar jongens, ik heb zo het gevoel dat ik dat al voelde in een alcohol drink.
1: Na 1 hapje.
0: Het is ook daarom dat haar blinddoek omgekeerd op haar hoofd staat. Ja, je hebt hem omgekeerd aan, Astrid.
1: Volgens mij heb je voorgeproefd.
0: Oh, dat is een zatte mutte toch? Je kan die toch nooit ergens naartoe sturen?
2: Dat is lekker, Rome. Het is lekker. Kom maar af dus. Maar ik denk dat er nog een potje was, dat ik nog eens mocht
0: doen. Ah ja, je mag nog een keer. Ja, dus, nu je toch dronken bent. Ja, het potje nummer 2.
2: Terug sober worden. Oké. Okay. Gaan we doen?
0: Is dat een Dafalgan-ijs?
2: Ja. Oh, wacht. Dat is iets van die oranje vruchten. Zo,
0: appelsien?
2: Zo nectarine of perzik of van die toestanden. Zo. Of meloen. Of cavaillon. Dat zou ik ook. Cavaillon.
3: Perfect. Cavaillon, meloen.
1: Amai.
0: Mooi. Zo, een expert. Ja. Hey, en dat is goed nieuws dat jij daar zo goed in bent. Want jij gaat deze zomer ook veel in Westende zijn, hè, Astrid?
2: Ja, heel geregeld. Van 10 tot 1.
1: Je mag nu wel je blinddoek
0: afzetten. Je mag je blinddoek afzetten.
2: Komt hier helemaal goed, hoor. Ja. Ik moet nog een beetje oefenen. Het is mijn eerste keer dat ik hier kom. Ja. Maar effectief, van 10 tot 1 ga ik hier heel vaak staan. Dan ga ik niet alleen ijsjes proeven, maar ga ik hier met veel plezier vakantie beleven. Ik denk dat dat gaat doen. Wij gaan hier niet werken. Wij gaan hier gewoon plezier hebben. En ik merk dan nu al dat de sfeer goed zit. En dat gaat dan vanaf 9 juli alleen maar meer van dat zijn. Sowieso.
1: Ideaal, want onze vrienden van de ochtend die hebben vanmorgen ook de eerste artiest bekendgemaakt. The one and only Sven Originelis. Die gaat die avond een 80s vijf houden op Paradise Beach. En misschien is zingen iets meer jouw ding, Astrid. Dan moet je op vrijdag 17 juli daar in Westende blijven hangen. Want dan doen we daar Vlaanderen Zingt. Gehost door de topzanger van Joe, Tom de Kok.
0: Remy Fasson. Ja, ik ben er klaar voor. Oh, dat wordt zo leuk. Dat is een vol strand. Mensen die meezingen, hè. Wordt heel
1: leuk. Ja, en dus cannoli. Dat zullen wij daar ook serveren. Naast die bubbelwaffels en ijsjes. En heel veel berichtjes over die cannoli. Het enkelvoud is trouwens cannolo, laat iemand weten. Talia die zegt dat is een heerlijk krokant opgerold koekje met bijvoorbeeld een vulling van ricotta en pizza. pistache. Hemels lekker. Sandra zegt dat ook, dat dat super, super lekker is. En ja, voilà. Alleen maar fans van de cannoli. Want ja, we gaan er uiteraard meer dan één eten. Hè.
0: Ik denk dat Astrid er zeker en vast wat gaat eten. En tegen het einde van de zomer kan die elke winkel op de dijk van Westende. Kent
2: ik ga plaats maken, nu al.
0: Het is een heel, heel mooi plekje daar. Astrid, we komen straks nog bij je terug, want wij zoeken nog een winnaar. Er is nog altijd niemand die daar de premium pass gescoord heeft. Ga maar in de rij staan.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En deze week is mijn gast Ruben van Gucht.
2: Het leven is bij momenten zeer gejaagd. Dus er zijn een aantal partners ook in mijn leven en die willen heel graag dingen doen. Thuis zijn is soms het grootste geluk dat mensen mij kunnen bieden.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Ruben van Gucht.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Vanaf 10 juni.
6: The human race cannot accept what we know.
5: Steven Spielberg.
7: If you do this, there's no undoing it.
3: This is Disclosure Day.
5: Disclosure Day in de bioscoop.
8: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
9: Het ijs is nog 2 uur lang gratis bij Missot op de dijk in Westende. En zometeen doet de schattigste bolpistache van allemaal zijn videotheek weer open. Jan Verheijen. Dat is allemaal voor na het nieuws van 5. Nico Bosteels.
10: Goedemiddag. Kleine kans om opslag te krijgen volgend jaar. Het ABVV dreigt met een algemene staking. En mogelijk snel een handtekening onder de vredesdeal tussen Iran en de VS. Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
11: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie. Ook de loonontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is, is die vrij beperkt.
10: Onze koopkracht daalt dit jaar wel, zegt de Nationale Bank. Vooral door de stijgende energieprijzen, door de oorlog in Midden-Oosten. En door de centenindex van de federale regering wordt die stijging ook minder gecompenseerd. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar tegen het beleid van de federale regering. Dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september. Daarna volgen er nog meer acties en die zullen dan alleen maar groter worden. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al getekend in Zwitserland. Dat zegt een westerse bron, al blijft Iran daar wel nog voorzichtiger bij. Zowel de VS als Iran zeggen wel dat er bijna een deal is om de oorlog in Midden-Oosten te stoppen. Collega en oorlogsjournalist Robin Ramaker legt uit wat er in dat akkoord staat.
12: In de allereerste plaats gaat het over het heropenen van de straat van Hormuz. Dat is wat de Amerikanen het allerbelangrijkste vinden. Nu, Iran zal dat niet zomaar doen, aangezien het hun belangrijkste hefboom is. Dus Iran wil dat er in ruil ook naar hen geld vloeit. En dat geld, dat gaat over de bevroren tegoeden van Iran.
10: En als deze deal dan getekend is, dan kan er voortgepraat worden over andere punten, zoals het Iraanse kernprogramma. SpaceX-baas Elon Musk kan amper geloven dat zijn bedrijf nu op de beurs zit. Het gebeurde deze namiddag op Wall Street in New York. Musk hoopt zo 75 miljard dollar op te halen, waarmee het de grootste beursgang ooit is. Wie me dit ooit had gezegd, had ik gek verklaard, zegt Musk.
13: It is certainly hard to believe that a little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public. If people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack.
10: SpaceX zou met de beursgang ineens 1500 miljard euro waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld is. Opnieuw een Belgische ritwinst in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Maxime Van Gils won daarnet de 6e etappe, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. De Noor Tobias Haaland Johansson werd tweede. De Australiër Luke Tuckwell werd derde en is ook de nieuwe leider. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij daar, want gisteren won Wout van Aert. En op de World Cup of Darts hebben onze Belgian Arrows hun tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 van Slovenië. Gisteren verloren Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verrassend van Hongkong met 2-4. En nu moeten ze hopen dat Slovenië straks ruim wint van Hongkong om de groep nog te kunnen winnen. Vanavond en vannacht droger en het klaart wat op. Minima rond 14 graden. Morgen is er eerst nog kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor, maxima rond 21 graden. Zondag wisselen bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Maandag ongeveer hetzelfde weer. Maar vanaf dinsdag dinsdag wordt het zonniger en warmer en vanaf donderdag tot 30 graden en meer.
9: Oh, hij heeft 30 gezegd.
4: Ja.
9: Goed, dank je, Nico.
4: 8 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de E17 richting Antwerpen. 53 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34, 33 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 vertraag je 25 minuten tussen Antwerpen-Haven en Leugenberg. Op de E313, 16 minuten tussen Herentals-West en Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 34 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Nederlandse grens op de E34 gebeurde een ongeval tussen Ranst en Zoersel. Je vertraagt er 31 minuten en op de Brusselse buitenring 27 tussen Grimbergen en Zellik.
0: Dit was de week van...
4: Het afscheid van de luidste bulderlach en het zachtste hart, Margriet Hermans.
0: Maar gelukkig ook van...
9: Onze geheel eigen ijsstafette die door heel Vlaanderen trok. We dachten een paar honderd ijsjes uit te delen. Het zijn er vele duizenden geworden. De baas is daar niet zo heel blij mee qua budget. Maar hey, plezant was het wel.
0: Maar nu is het eindelijk zover. Many hours later.
14: And so it begins.
15: And now the moment we've all been waiting for.
0: Weekend begint

0: Simon Duncan, Anthony en Lee samen Blue. Lekkere krokantjes die All Rise zongen en daarmee hun grootste hit hadden.
1: Videotheek Verheyen.
2: Ja, die slaat straks weer helemaal zijn deuren open om jou het weekend in te sturen met een filmtip.
0: Absoluut. Jan Verheyen, die zit klaar in zijn Man Cave vol DVD's. Want die mens houdt van fysieke dragers. Volgens mij nog wat Betamaxen liggen ergens daar.
2: Stel ik mij zo'n mannen voor die Jan Verheyen dragen.
3: Gewone VHS'en.
0: Ah ja, en pelicule.
3: En dat is eigenlijk al trouwens, als er toevallig iemand... Want ik had zo'n Philips TV met zo van onder een sleuf waar je je videocassettes in kon steken. Mm-hmm. En die is... We hebben onlangs een stroomstoot gehad, dus alles is kapot. En dat heb ik dus niet kunnen vervangen. Dus als er nu een luisteraar zou zijn die nog zo'n monitor heeft, zo'n een Philips, maar ook een ander merk zijn, waar ik VHS-cassettes mee kan afspelen, dan ben ik bereid daar een zeer redelijke prijs voor te bieden. Sorry dat ik even deze geweldige zender misbruik. Maar,
2: ja, Jan.
0: Ik heb nog zoiets staan, denk ik. Voor een rol in je volgende film doe ik het, Jan.
2: Ach.
3: Ja, maar je meent dat echt. Je hebt echt zo'n
0: iets
3: staan.
0: Nee, ik heb niet staan. Sorry. Nee, we fixen dat wel. Dus als iemand een televisie met ingebouwde VHS-recorder heeft voor Jan Verheyen, laat ons even weten. Dan kunnen we die mens daar mee verrassen. In afwachting daarvan stuur jij ons naar de cinema. En ik ben super excited. Want Jan, heb je de film waar je het over gaat hebben, heb je hem al gezien?
3: Ja, ik ben vandaag gaan kijken. Want het is natuurlijk, het gaat over Disclosure Day. Ja. Dat is duidelijk de film van de week. Ja. Zo niet de film van de maand. Van mijn grote held, hè, Steven Spielberg. Ja, ik ben opgegroeid met Steven Spielberg. Dat is iemand die voor mij het beste van de populaire, intelligente Amerikaanse publiekscinema vertegenwoordigt. Die man heeft, denk ik, meer klassiekers op zijn naam staan dan welke van zijn contemporaries, van zijn generatiegenoten ook. En hij keert terug naar een thema dat hij al een paar keer eerder heeft bespeeld. Aliens. Hij heeft E.T. en Close Encounters gemaakt en die waren erg origineel, omdat tot dan, meestal als je Aliens zag in van die exploitation films uit de jaren 50, 60, 70, dat waren, die hadden geen goede bedoelingen. Ja. Nee, die kwamen ons veroveren of opeten. En Spielberg heeft dat met E.T. en Close Encounters helemaal anders benaderd. Dat was fris, dat waren ook geweldige films. Hij heeft dan wel later een remake gemaakt van War of the Worlds, waar de aliens dan weer wel slecht zijn. Ik ga misschien nog even in het midden laten. Disclosure Day, want hoe minder je weet op voorhand over een film, vind ik hoe beter welk soort aliens het zijn. Ja. Maar het is in ieder geval een terugkeer van Spielberg naar dat genre.
0: Maar is het goed, is hem goed? Dat willen we graag weten.
3: Ik ben sowieso bevooroordeeld omdat het Spielberg is. Mm-hmm. Het begint geweldig en het eindigt geweldig, maar het is wel lang. Dus er zit wel voor mij een beetje een dip in het midden. Maar goed, ik wil daar niet te moeilijk over doen, want ik moet wel toegeven dat het laatste kwartier toch ik vochtige oogjes had.
0: Dat is Alien film.
3: Ja, ik vond het echt ontroerend. Je moet natuurlijk wel mee willen. Laat ons zeggen dat er een aantal wendingen in zitten. En er zit ook echt één echt onnozele ontsnappingsscène in, waarvan ik denk, allee, kom aan. Maar los dat als je daarin meegaat, dan is het eigenlijk... het is weer geweldig gemaakt. Je camera, die doet... Het talent, of vaak ook de middelen die een filmmaker heeft, kan je afmeten aan de autoscènes. Dus een gesprek, dat is nu eenmaal zo. Dus in elke film zit bijna wel een gesprek tussen twee mensen in een auto die van punt A naar punt B gaan. En dat zijn echt, ik haat dat. Dat zijn klote scènes om te draaien in zo'n auto. En wel, Spielberg, die maakt zelfs van zo'n banale autoscène, je ziet die camera dan dingen doen waarvan je denkt, godverdomme, hoe hebben ze dat toch weer klaargespeeld? Daar is hij dus een meester in, dus dat die man ademt cinema uit al zijn poriën, heeft natuurlijk ook de middelen om dat allemaal te doen. Het is geweldig mooi om naar te kijken. Emily Blunt is toch wel een geweldige leading lady. Josh O'Connell, een geweldige leading man. Colin Firth, een zeer genuanceerde slechterik. Dus het is kijken, ik heb geen idee hoe je verder onthaald is, maar het is cinema, hè? Het is echt cinema. Dat is nu een film die je in de cinema, als je hem ziet, zie hem dan in de cinema. Ja. Daar is het goed naar.
0: Disclosure Day, de nieuwe Spielberg, nu in de zalen. Je hebt nog niet echt iets over de inhoud gezegd, omdat je niet wil spoilen, Jan. Maar kan je in een paar woorden misschien een kleine aanzet geven voor mensen die echt niet snappen waar die over gaat?
3: Wel, het komt. Disclosure betekent onthulling. En er is een man die al jarenlang voor de overheid heeft gewerkt. En zijn taak was om alle materiaal over aliens die ooit al op de aarde zijn geland of gecrashed, om dat te verdoezelen. Want dat is strikt geheim. En hij vindt dat de wereld recht heeft op de waarheid. En hij, samen met een aantal andere mensen, willen dat nu bekend gaan maken. En de dag waarop ze dat gaan doen is dan, voilà, Disclosure Day.
0: Ja, spannend. Ja, en Steven Spielberg heeft in verschillende interviews gezegd dat hij dus zelf echt zeker weet dat hij echt overtuigd is van het feit dat er echt aliens bestaan. Ja. En wie ben ik om die man tegen te spreken? Oh, ik kan niet wachten om te gaan kijken, maar ik heb nog geen tijd gehad.
2: Ik dacht om te zeggen om zo'n alien tegen te
0: komen. Oh ja, graag ook. Ja, even elke dag. Jan, jij wilde graag van de bevolking het volgende weten.
2: Ja.
3: Ja, ik dacht van aliens, het is ook weer onvoorstelbaar hoeveel films er al zijn gemaakt over buitenaardse wezens. Mm-hmm. Dus wat wij nu gaan zoeken is, wat zijn jullie favoriete films, of spannende films die je spannend vond of die op een of andere manier zijn bijgebleven, over buitenaards leven?
0: Jouw favoriete alienfilm met goede of slechte aliens, laat maar komen in de app van Joe.
4: De ketelaren voor de Bruyne!
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruis!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Medi-market.
7: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
8: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: De Kok
9: en de Koning.

0: echt zo'n plaat om op aangewandeld te komen. Dat is ook precies wat onze collega Kenneth Stevers deed. Want die gaat straks vanaf 7 uur hier op de radio samen met jou het weekend verder aftrappen. Jan Vrijen, die heeft net gezegd dat we allemaal Disclosure Day moeten gaan kijken in de cinema. Want hij vindt dat een goede film. Alleen het begin en het einde toch. Ja. Dus kan je popcorn gaan halen.
1: Ja, ik wou het ook net zeggen.
0: Pipietje gaan doen.
2: Videotheek Verheijen.
1: Ja, dat bracht ons natuurlijk bij Aliens, buitenaards leven. Jan, wat zijn jouw favorieten? Ik denk dat we al een vermoeden hebben welke film er zal bij zitten.
0: Er zal zeker Spielberg in zitten.
1: Ja.
3: Ja, wel ja, en dat is voor de hand liggend. Ik weet het, maar ik ga het toch doen. Want ik dan, inderdaad komen minder bekende dingen. Maar absoluut, ja, mijn favoriete film. En ook een film die ik eigenlijk zeer regelmatig terugzie, die ook niet gedateerd is. E.T., mannen. E.T. Ja. Echt E.T.
1: Iedereen was verliefd op E.T. in der tijd, hè?
3: Maar verliefd zou ik... verliefd platonisch dan.
1: Ja,
0: Wel, ik heb hem onlangs met mijn dochter van bijna 12 gezien.
1: Ja.
0: En die was er ook echt weg van. En dat is geen gemakkelijke filmkijker. En die was er echt, echt weg van. Die vond het echt een leuke film.
1: Ja.
0: Dus hij werkt nog altijd.
3: Quasi perfecte film. Mooie mix tussen emotie en spanning. Ik vond het geweldig.
1: Ja.
3: Dus E.T. op één. Mm-hmm. Dan is er een film waar drie versies van bestaan ondertussen. En eigenlijk ook een klassieke science fiction thriller. Invasion of the Body Snatchers. Voor het eerst gemaakt in 1956 door de geweldige Don Siegel. En dat gaat eigenlijk over ruimtewezens die onze planeet komen veroveren, maar dat relatief subtiel doen. Zij sturen pods, een soort peul. Het ziet eruit als een gigantische peulvrucht. En dat ligt dan onder je bed of in de serre van je huis of zo. En daarin groeit een perfect evenbeeld van jezelf dat jou overneemt. En zo, het is een soort bloedeloze invasie. Zeer, zeer straf gedaan. Een paranoia verhaal. Geweldig. Eerste versie uit 1956. Er is een remake gemaakt die eigenlijk ook goed is. Uit 1978. Phil Kaufman als regisseur. Donald Sutherland in de lead. Dus dat zijn twee films die je zal moeten kiezen. Want als je ze na elkaar ziet. 56, 78. Er is ook een versie uit 1993 van de verschrikkelijke Abel Ferrara. Die kan je skippen.
0: Dat was duidelijk. Dat was heel duidelijk.
3: Dat was duidelijk. En dan
0: mijn derde favorietje.
3: En dat is misschien een minder bekende film. Uit 2006. De geweldige titel ook Slither.
0: Oh.
3: En Slither. Mm. Ja, Slither. Dat vertaalt zich zo'n beetje als glibberend. Ja. Slither. En daar zijn de ruimtewezens een soort. Ze zien eruit als een kruising tussen slakken en bloedzuigers. Ze kruipen je lichaam binnen. Het is goor. Maar het geweldige aan Slither is dat het zowel functioneert als thriller, als bijna parodie op het genre. Er valt ook geweldig veel te lachen. En het is de doorbraakfilm van James Gunn, die later de Guardians of the Galaxy films zou maken. En je voelt daar al dat een groot talent is. Zeer vermakelijke, gore, leuke film, Slither uit 2006.
0: Ja, wat luisteraars hebben ingestuurd, dat gaat ook werkelijk echt alle kanten uit. Heb je al favorietjes gezien, Rani?
1: Ja, een paar mensen die de film Signs met Mel Gibson doorsturen. Ja, ook mooi.
0: Ja. Het gaat over dingetjes graancirkel, zeg.
1: Ja.
0: Ik heb vier van Joël, dat is eentje uit mijn jeugd. Coneheads. Het gaat over familie van aliens die allemaal zo'n punthoofd hebben. Dat is echt super grappig. Ja.
3: Dat was eigenlijk, Coneheads waren eigenlijk eerst een sketch uit Saturday Night Live.
0: Is dat echt?
3: En die hebben dan hun eigen film gekregen, Coneheads.
1: Echt?
0: Ja. De Alien en Predator reeks wordt hier vaak doorgestuurd.
1: Ja.
0: Dan is er nieuwer dan Project Hail Mary met de alien Rocky. Wordt hierdoor. Ja. Dat is eigenlijk ook. Ja, die kan wel naast E.T. staan, zo qua romantischer kijken op de alien.
3: Ja, dat is inderdaad ook een heel lieve alien. Maar als je dan toch moet kiezen, als de liefde moet bedreven worden tussen E.T. of die een baksteen uit Project Hail Mary, dan toch maar E.T.
0: Wat
1: Arrival stuurt Laurence door. Kei goede film volgens haar.
3: Ja. Ja. Maar dat is eigenlijk, ik had voor mezelf een lijstje gemaakt van dingen die zeker zouden vermeld worden. Die zijn dus allemaal voorbijgekomen op 2 na. Er is nog zo'n een beetje in de sfeer van Arrival. Was er ooit die film met Jodie Foster, Contact.
0: Ah, oh, dat is goed.
3: Die had ik ook nog verwacht. Ja. En dan, die film is toen een beetje verloren. Want die zijn uitgekomen in hetzelfde jaar als E.T. E.T. is met alle aandacht gaan lopen. Maar er was nog een film in dat jaar over een charmante, vriendelijke alien, gespeeld door Jeff Bridges, Starman. Echt vergeten in de... Nee, allee, Star, mooie film.
0: Ah, nee.
1: Ah ja?
0: Starman. Allee, vooruit. Oké, daar ga ik dan misschien zelf ook eens achter kijken.
1: De mist stuurt Stefan door. Ah, de mist. Ah, mega de mist. Bangelijk.
0: Ja.
3: I stand correct. The Mist is een van mijn all-time favorite science fiction horrorfilms. En de beste Stephen King-verfilming ooit. Alsjeblieft.
0: Oké. Ja, op die woorden gaan we het weekend in met heel veel kijktips. Disclosure Day nu in de cinema. E.T. die staat op VTM Go Cinema. Daar kan je de film huren. Ja. En ook op HBO Max. Ja, het is niet gratis, hè, dames en heren. Het zit achter de betaalmuur. Invasion of the Body Snatchers. Die kan je terugvinden op Prime Video. En Slither, daar hebben we heel hard naar moeten zoeken. Ja. Die kan je eigenlijk alleen maar vinden op Videoland in Nederland. Dus als je dat dan via VPN-servers en zo even kraakt, dan heb je hem daar.
3: Of in Videotheek Vrijen, op fysieke drager.
0: Ja, als hij tenminste een VHS-speler vindt om hem af te spelen.
3: Daar wordt op DVD, zot.
0: Het werk van gemaakt. Allee, Jan Vrijen, heel graag tot volgende week.
1: Fijne weekend.
2: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: One More Time, Highland uit 1992 stond nog op 144 in juli 90's top 500 vorige week. En heel terecht, als je die hele lijst nog eens wil bewonderen, dat gaat echt veel verder dan de gebruikelijke boenke boenke uit de 90's die je hoort. Echt een hele mooie lijst. Die staat op joe.be, daar even doorklikken naar hitlijst en dan vind je de lijst van dit jaar daar terug. Als je nog geen cadeautje hebt voor je leerkracht, dan moet je misschien even blijven hangen, want dan kunnen wij je misschien wel uit de nood helpen. En als je nog geen ijsje bent gaan likken bij Miso in de Westende, dan moet je dat ook vooral nog even doen. Het is gratis tot 7 uur daar op de dijk. En als er in jouw ijsje een blauwe bol zit, niet opeten, want dat is je Joe Paradise Beach Premium Pass. Een maand lang gratis ijsjes in ons ijssalon. Dat wil je niet missen. Bijna 6:04, hoogtijd dat we dus bij Nico langs gaan. Nico, wat gebeurt er?
1: Goedemiddag. Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen bovenop de indexatie. Dat staat volgens de gouverneur in de vooruitzichten van de Nationale Bank. Als je opslag krijgt, Peter, dan zal het sowieso niet veel zijn, zegt hij er meteen ook bij. En het kan dus ook helemaal niks zijn. Het hangt onder meer af van de inflatie en van de lonen in onze buurlanden. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar tegen het beleid van de federale regering. Dat is gezegd op een congres van die vakbond. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september. En daarna volgen er nog meer en die zullen dus ook alleen maar groter worden. Een tweede Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alp, de vroegere Dauphiné. Na Wout van Aert gisteren won Maxime van Gils daarnet de zesde rit, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. De Noor Johannessen werd tweede, de Australier Tuckwell werd derde en die is ook meteen de nieuwe leider daar. Vanavond en vannacht droger en opklaringen bij minimaal rond 14 graden. Morgen eerst nog kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor bij 21 graden. En zondag wisselen bewolkt, meestal droog en 22 graden.
2: 13 files op onze snelwegen. 13 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de E34 richting Nederlandse grens tussen Ranst en Zoersel. Je vertraagt er 50 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 21 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West in de richting van Gent. 12 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E17 35 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 een half uur tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Een kwartier tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En een kwartier tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de E34 vertraag je een half uur tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 17 minuten trager tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 een kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring 18 minuten tussen Machelen en Wemmel. En op de binnenring 11 minuten trager tussen Anderlecht Noord en Jette.
3: Je weekend begint bij

0: Suavemente, waar het ook geweldig suave aan het gaan is. Dat is bij Miso in Westende op de dijk. Een vijftigtal meter van waar ons Joe Paradise Beach meestal op het strand staat. Dat is onze leverancier van ijs. En die delen vandaag tot 7 uur gratis ijsjes uit. Johan is daar geweest. Die stuurt ons mercikes met een hand vol met ijs. Allee, het is te zeggen op een oorentje. En ook de sleutelanger van Joe die je erbij krijgt.
1: Ja.
0: Niet opeten, Johan, die sleutelanger. Zou ik echt aan niemand aanraden. Nog tot 7 uur gratis ijs. En in een van die ijsjes zit dus de Joe Paradise Beach Premium Pas.
1: De Joe Paradise Bitch.
0: Ik heb wel iets te veel aan het rumrozijnenijs gezeten. En ondertussen staat de tijd niet stil en zijn we al bijna eind juni, zeg.
1: Echt, hè? Het schooljaar, dat loopt ook op zijn einde. En die laatste weken worden er traditioneel cadeautjes uitgedeeld aan juffen en meesters. En dit jaar gaan wij van De Kok en de Koning helpen om je leerkracht eens extra origineel in de bloemetjes te zetten. Met een muzikaal cadeautje op de radio. Volgende week staan de leerkrachten hier bij De Kok en de Koning een hele week lang in de spotlights. Dus wil jij dikke merci zeggen tegen je leerkracht, doe dat dan met een plaat. Je laat ons gewoon via de Joe-app weten waarom jouw leerkracht of de meester of de juf van je kinderen of kleinkinderen de allerbeste is. En dan kies je daar ook een plaatje bij als jouw berichtje en nummer volgende week gedraaid worden hier bij Joe. Dan sturen wij een dikke merci naar je op. En dat mag je heel letterlijk nemen. Want je kan dat dan cadeau doen aan...
0: Ja, wacht, daar komt die, dames en heren. Ja. We hebben er in de studio. Ons orkest gaat even begeleiden. Dus een dikke merci.
1: Ja, als je even binnenkijkt via de Joe-app...
0: Maar ik kan je nog houden, Radi.
1: Jawel, dat is goed voor mijn muscles, hè. Dikke merci. Voilà, even naar daar.
0: Sorry, ja, het is mijn...
1: Oei, het is een rare olifant.
0: We konden geen duurder orkest betalen. Sorry. Ja, wat zit er in die doos eigenlijk? Ziet er als een gigantisch merci-chocolaatje uit?
1: Extra large merci-chocolaatje. Gevuld met 2,5 kilo. 2,5 kilo merci's. En daar zijn er maar 30 van gemaakt in heel Vlaanderen.
0: Ja, het is goed, jongens. We mogen stoppen, jongens. Ja, ga maar naar huis. Het is goed. Ja, het is weekend. Het is
1: het geld is op.
0: Er zijn er maar...
1: 30 van gemaakt in heel Vlaanderen. Je kan die nergens kopen in de supermarkt. Dus alleen bij ons kan je zo eentje winnen.
0: Staat hier wel beeldig? Het lijkt echt alsof je een gewichtheffer bent. Of als Joske Vermeulen, die zo net veel kleiner gemaakt is en zo één merci'tje vast heeft. Ja, maar dus 2,5 kilo merci-chocolade in een dikke merci, die kan van jou worden. En dan is het wel de bedoeling dat je hem niet voor jezelf houdt, maar aan de leerkracht die kwestie geeft.
1: Ja, dus heel snel naar de Joe-app. Stuur ons jouw verzoekje door voor je favoriete leerkracht. Merci.
0: Dan moeten we misschien ook aan Clément Peres vragen om een nieuwe versie te maken van dat liedje. Wacht, we kunnen zelf al eens proberen. Merci! Ah, hoe gelukkig.
2: Vanavond bij VTM. Harde noten om te kraken voor Jaap Reesema in I Can See Your Voice. En bij VTM 2 geen noten, maar pijlen in de World Cup of Darts 2026. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
10: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: De kok en de kok.

0: Ja, go your own way, dat mag je. Je mag echt helemaal je goesting doen, maar misschien wel twee korte wenken, want wij geven hier nog van alles weg. Je kan straks €450 in het laadje krijgen om in de Aldi te gaan opdoen in de 15 secondetjes. Ja. Dat is onze op drie na grootste pot die we ooit gehad hebben, denk ik, of zo. En je kan nu nog altijd gratis ijs scoren tot de 7 uur bij Miso op de dijk in Westende. En daar schijnt de zon begot.
1: Ja, onze ijsstafette loopt op zijn laatste beentjes. Heel de week hebben wij gratis ijsjes uitgedeeld om te vieren dat we van 9 juli tot 9 augustus opnieuw met ons Paradise Beach ijssalon op het strand van Westende staan. Behalve gratis ijsjes hebben we ook nog 4 Joe Paradise Beach Premium.

0: Je had niet meteen door van ik moet op dat blauwe bolletje letten, dat zou wel eens voor mij kunnen zijn.
1: Nee, en ik heb tot op het laatste getwijfeld van een potje. Ik dacht eerst een oorntje.
0: Slimme keuzes. Die laatste wijziging is toch nog heel erg slim geweest. Maar weet je nu precies wat je hebt gewonnen?
1: Een jaar gratis ijsjes.
0: Een jaar of een maand.
2: Hou ze tegen, hou ze tegen.
0: Maar we kunnen daar eens over vergaderen of zo, maar nee. Dat is iets om mee te nemen, hè. Maar we zullen beginnen met een maand.
2: Die kan goed onderhandelen, manneke. Zeg, die moet premier worden.
0: Zeg, maar je bent wel vooral fan van eigenlijk één echt smaakje. En welk is dat?
1: Mokka.
0: Maar ga je een maand lang, denk je, toch mokka-ijsjes eten? Of ga je toch eens van het assortiment proberen proeven? Van het hele assortiment?
1: Ik ga afwisselen.
0: Dat lijkt mij een zeer goed plan.
2: Ja, en man lief staat mee te knikken. Die gaat ook af en toe wel eens lichtjes aan de Mie uit Bornem trouwens. Ja. Die heel de zomer ook in Westende zal zijn. En vooral langskomen op Paradise Beach. We gaan dat daar aan de surfclub. Gaan we dat binnenkort beginnen bouwen. Dat kan aan Mie ook allemaal keurig volgen van op haar terras dan. En vanaf 9 juli gaan we open. En wanneer ga jij er zijn, Astrid Philips?
0: Vanaf 9 juli, tuurlijk.
2: Ah, echt? Ja, jij bent dag 1 al direct.
3: Maar ja, gaat daar een tentje op slaan op het straat.
2: Dat is goed. Ja, en dan zal ik ook nog een klein geheim vertellen, want Annemie wist er toch al. Dus ik heb daar een klein beetje verderop, waar jij staat nu, Astrid. Ja. Daar huur ik een appartement op de dijk om boeken te schrijven.
3: Ja.
2: Dus je denkt...
3: Een heel leuk appartement, ik ben er al geweest.
2: Ja, heerlijk. Maar dan denk je van, ja, lekker op zomervakantie. Maar dan zet dat spel van Joe daar voor je neus, de rest van de zomer.
3: Dan mag je de hele tijd op je werk zitten kijken.
2: Dus ik ga op vakantie op mijn werk. Dat wordt heel gezegd. Dus ik kom zeker ook.
0: Het is hier ook vakantie, hè? Zeker doen.
2: Geniet er dan nog van, Astrid. Tot 7 uur zijn alle ijsjes bij Missou. Gratis, gratis, gratis. Dat is nog 1 uur en 8 minuten genieten. En de zon schijnt aan zee, dus alle daarheen.
4: De kok en de koning.

0: MJ met die classic Black or White. Die draaien we heel graag hier bij Joe.
1: Straks bij de Kok en de Koning
2: spelen wij opnieuw de 15 seconden quiz. Als jij die wint, dan mag je je winkelkar of karren zelfs voor €450 gaan vullen in de Aldi. Supersnel 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden is het enige wat jij daarvoor moet doen. En misschien nu nog heel even 15 seconden doorsturen in de Joe-app als je wil meedoen.
3: Hey, ik ben Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
3: Zie ik jullie daar?
4: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is jouw. Met het allerlaatste uurtje ijsstafette bij Missot op de dijk in Westende is het gratis. We hebben de snelste en spannendste radioquiz van het hele land. En Freddie Mercury en Baltimora. En nu al Nico Bosteels.
9: Goedenavond. Arrestaties na de zware ontploffing in Amsterdam. Je kan volgend jaar mogelijk een beetje meer verdienen. En Maxim van Gils wint meteen bij zijn comeback. In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, dat meldt de politie. Bij die ontploffing onder een fitnesscentrum vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden geëvacueerd. Naar de oorzaak van die ontploffing zoeken experts nog. Collega Tessa Rens is voor ons in Amsterdam.
10: Intussen heeft de eigenaar van deze fitnessstudio in Nederlandse media verklaard dat op bewakingsbeelden te zien is dat de explosie onder de studio heeft plaatsgevonden, dat de grond is omhoog gekomen. Daar ligt een opslagplaats, dus vermoedelijk is het daar fout gegaan. Maar wat precies, dat zal verder onderzoek nu moeten uitwijzen.
9: Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren daar pakketten met explosieven aan het maken was. Die zou ze dan willen gebruiken voor plofkraken op geldautomaten. De man van 19 uit Hulst, ook in Nederland, die opgepakt werd na het dodelijke ongeval in Vogelwaarde in Zeeland, blijft in de cel. Hij reed gisteren in op een groep jonge fietsers. 3 kinderen overleefden dat niet, net als 1 volwassene. En nog meerdere andere kinderen raakten gewond. De oorzaak van dat incident wordt nog onderzocht. Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
11: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn, gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie, ook de loonontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is, die is te verwelpen.
9: Onze koopkracht daalt dit jaar, zegt de Nationale Bank, vooral door de stijgende energieprijzen. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar tegen het beleid van de federale regering, dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september, daarna volgen er nog meer en die zullen dan ook alleen maar groter worden. Een tweede Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, dat is de vroegere Dauphiné. Na Wout van Aert gisteren won Maxime van Gils nu de 6e rit, de eerste bergrit daar. En hij was de sterkste van een groep vluchters. Van Gils moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is dus ook nog maar net terug in het peloton. En dit doet deugd, zegt hij.
12: Dat is de reden dat ik terug op de fiets ben gekomen, zeker na de valpartij. Ik denk dat winnen altijd het mooiste is en dat we daar elke dag voor trainen. Het is niet makkelijk, zeker niet op dit niveau, maar om het dan hier vandaag in deze regio klaar te spelen, dat betekent veel voor mij. Ik ben niet zo snel als Chanel, maar toch wel een beetje vandaag.
9: De Noor Johannessen werd 2e, de Australiër Tuckwell 3e en die is ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht droger en opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog kans op wat lichte regen, later komt de zon erdoor. Maxima rond 21 graden. Zondag wisselen bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Maandag ongeveer hetzelfde weer, maar vanaf dinsdag wordt het zonniger en warmer. En vanaf donderdag tot 30 graden en meer.
0: Oh, ik hou er zo van als Nico 30 zegt.
2: Ja, hè.
0: Zo mooi.
2: Fast forward naar donderdag graag. Misschien eerst nog even wat files meegeven. 8 files staan er nog tussen jou en het iets betere weekend. 8 plaatsen waar je 10 minuten extra mag rekenen op de weg. Richting Antwerpen op de E17 staat de langste file. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West vertraag je 31 minuten. Op de E34 22 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Ook 16 minuten trager op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En 10 op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 23 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 11 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 12 minuten ook in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse buitenring 17 minuten trager tussen Grimbergen en Jette.
13: And so it begins. And now the moment we've all been waiting for.
14: Weekend begint bij

0: Ja. Ik denk dat we best gewoon naar huis gaan nu, denk ik. We hebben net een bericht gekregen van Astrid Philips uit Westende. Die ons
1: echt?
0: Staat mee achter de toog van Miso, het ijssalon waar je nog tot 7 uur gratis ijsjes van ons krijgt. Wij hadden ze tegen elkaar gezet van, ja, maar ja, zo een man of 50 die aan een ijsje komt.
1: Ja.
0: Ja, we zitten al over de 600
1: ja,
0: ijsjes
1: bolletjes.
0: En nog 3 kwartier te gaan. Maar het is gratis, we hebben gezegd dat het gratis is. We hebben geen idee wie de rekening gaat betalen, maar ga toch maar.
2: De 15 seconden quiz.
1: Ja, met Freya uit Lichtervelde. Dag Freya.
0: Dag Freya.
3: Goedenavond, hallo.
1: Hey, jij bent aan het eten, hè?
3: Ja, met de kindjes.
1: Oh,
3: macaroni.
1: Macaroni, echt waar. Oh, dat is
0: toch
1: echt het lievelingsgerecht van heel veel kinderen. Hebben zij het menu mogen kiezen vandaag?
3: Ja, zij hebben mogen kiezen.
1: Aha, en hoe oud zijn de kindjes?
3: 7 en 4.
1: Mm-hmm. Ja, dat is echt nog macaroni-tijd. Pas op, ik heb een dochter die volgende week 30 wordt. En dat is nog altijd haar lievelings.
0: Ik heb een mezelf die 42 is en ook nog altijd heel graag macaroni eet.
3: Ik ook nog altijd.
0: Ja, en stiekem maak je dat voor jezelf.
1: Maar ja,
0: klaar.
1: Tuurlijk.
0: Vrij, wat ga je dit weekend doen met de kindjes?
3: Morgen gaan we framboosjes gaan plukken op een frambozenkwekerij.
1: Ah, leuk.
0: Oh ja, kinderarbeid dan. Ja.
3: Ja, ideaal.
0: En zondag?
3: Zondag gaan we gaan eten met mijn papa voor vaderdag.
0: Oh, gezellig. Ja, ik ben heel benieuwd, want mijn dochter heeft 2 papa's. En die heeft moeten knutselen. Die moet elk jaar dubbel knutselen. Hè.
1: Och, arme dat kind.
0: Die heeft moeten 3 speeltijden moeten overslaan. Dus ik ben heel benieuwd of het dit jaar de moeite gaat zijn, het knutselwerk.
3: Ja, spannend.
0: We gaan eens kijken of we jouw weekend helemaal goed kunnen doen beginnen. Met €450 in je hand, die je mag gaan opdoen in de Aldi. Daar kan je heel veel mac and cheese voor maken.
3: Ja, dat zou top zijn.
0: Mm-hmm. 5 vragen, 15 seconden. Gewoon rustig blijven. Freya, het is al eerder gelukt bij anderen. Dus jij kan het ook. Niet nadenken.
3: Ja.
0: Meteen antwoorden. Hier komt je eerste vraag.
1: Piep zijde.
3: Nee.
1: Welke vorm heeft een voetbal?
3: Rond.
1: Hoeveel is 400 plus 50?
3: 450.
1: Noem een badstad met een W.
3: Westende.
1: 2 vliegen in 1.
0: Ah, nee, de gong! Slap. Nee, de gong! Ai.
1: Verdorie!
3: Hou dan niet op de gong!
0: Nee,
1: de gong was duidelijk geweest. Jammer.
0: Ah, dat vind ik vloeken, Freya. Dat is nu vervelend,
1: zeg. Het zat erin, hè. Close but no cigars.
0: Ja. En je was zo goed kalm aan het antwoorden, maar het was echt te laat, sorry.
3: Nee, 40 seconden is niet veel.
1: Nee, dat is verschrikkelijk.
0: Anders zou het maar makkelijk zijn als we dit in een minuut zouden doen, Freya.
1: Ja,
3: dat is waar.
0: Oh, lieve Freya, ik hoop dat jullie heel erg genieten van het weekend, dat het zonnetje op jullie frambozenveld mag schijnen. En wij hebben goed nieuws. Ja, ze hebben je aandacht nodig, Freya.
1: Ja, mama, mijn bord is leeg. Mama.
0: Wij hebben voor een volgende deelnemer maandag heel goed nieuws.
1: Ja, want dan zit er €500 in de pot.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: reason is due. De reason van Hoebestank 18-18-18. Was het net? Ik heb de grond niet getikt. Of stijf van de training van gisteren. Het is dus bijna 20 minuten over 6. Doreen heeft ook nog eens een foto doorgestuurd van die lange, lange wachtrij die op de dijk in Westende
1: staat. Staat daar nog altijd, hè?
0: De politie is net komen kijken om te zien wat het daar allemaal is. Sorry, sorry Westende, het zijn wij maar.
1: Ja, maar ik denk dat het nu wel duidelijk is. Van 9 juli tot 9 augustus staat op diezelfde plek op het strand in Westende Joe Paradise Beach. Ja. Allen daarheen.
0: Ja, graag ook zo'n rij dan. Als, als het niet meer gratis is. Dank u.
2: Vlaamse vrijdag.
0: Profiteurs.
1: Ja, wij zoeken een plaat van eigen bodem. Dat mag Nederlandstalig zijn, maar dat moet niet per se als het maar een parel is van bij ons.
0: Ja, gewoon hier gemaakt. Van bij ons. Op vrijdag zijn we heel... Zaterdag. Op vrijdag zijn we heel chauvinistisch en willen we het graag gewoon echt zo nationaal van Vlaanderen. Mag in eender welke taal zijn, uit eender welke windrichting van dit prachtige platteland. Laat maar weten in de Joe-app. Dank u.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
2: David Bowie forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
2: so. David Bowie forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music. Joe Gold.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Sst. Luister. Summer deals. Hoor je het ook? Summer deals. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
9: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
9: Ja, geel!
7: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Vanaf 10 juni.
13: The human race cannot accept what we know.
12: Steven Spielberg.
14: If you do this, there's no one doing it.
15: This is Disclosure Day.
12: Disclosure Day. In de bioscoop.
16: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
17: Yes, of Corsa.
16: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
17: Yes.
16: Vanaf €179 per maand in lease and go?
17: Yes.
16: En tot 8 jaar speciale garantie?
17: Yes.
16: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
18: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
19: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
20: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
21: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
22: Info en voorwaarden op carglass.be.
23: De kok en de koning.

0: Cool en de gang, fresh. Ja, dat zal het dus volgende week al zeker niet worden.
1: Nee.
0: En dat is het bij Sally ook helemaal niet. Die is met 32 graden aan het genieten in Ardèche in Frankrijk van haar verjaardagsvideo die ze van ons gekregen heeft. Gelukkige verjaardag, Sally.
1: Ja.
0: Jij kan die ook krijgen. En als je jarig bent, krijg je van ons een op maat gemaakte video. Maar dan moet je wel even de Joe-app downloaden en daar je profiel goed invullen met je echte geboortedatum.
2: Vlaamse Vrijdag.
1: Ja, heel veel suggesties. Goede suggesties, verrassende suggesties. Heb jij weet van Brugse Strangers? Ik vind dat eigenlijk strange.
0: De Strehers.
1: Ja, dat is Strahers.
0: De Strahers.
1: De Strahers uit Brugge.
0: Er is ook heel veel Margriet Germans aangevraagd.
1: Ja.
0: Die hebben deze week echt heel veel gedraaid.
1: Absoluut.
0: En alle eer bewezen.
1: Ja.
0: Jij mag kiezen, hè, maar van mij mag het ook Margriet zijn.
1: Ik dacht, oké, we zijn nog niet zo ver, maar het komt eraan dat zomerse weer. Dus ga ik voor het verzoekje van Aniek Rommel, die het als volgt formuleerde: Enamorada, boem, boem.

0: Jullie kunnen dat niet zien, maar wij wel. Dit is helemaal in salsa, merengue en flamenco meegedanst in het nieuwshok van Nico. Ja, we hebben het gezien, Nico.
1: Ik dacht,
0: we laten de mens genieten. Ja. Maar prachtig hoor. Ook voor Nico begint straks het weekend uiteraard.
2: Think you can dance.
0: Ah ja, jazeker. We moeten ons eens inschrijven met z'n drietjes. Het is 6:58 ondertussen. Wat gebeurt er verder, Nico?
2: Goedenavond allemaal. In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen. Dat meldt de politie daar. Bij die ontploffing onder een fitnesscentrum vielen 7 gewonden. Naar de oorzaak zoeken experts nog. Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren in de kelder pakketten met explosieven aan het maken was. Die ze zouden willen gebruiken voor plofkraken op geldautomaten. In Floreffe in de provincie Namen zijn een 80-tal leerlingen van een gemeenteschool ziek geworden. Mogelijk door vervuild leidingwater. Sinds eergisteren hebben ze al last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. En daarom bleef de school vandaag ook dicht. Het water wordt daar nu nog onderzocht. En de Rode Duivels krijgen maandagavond voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man. Hij is 36 en maakt zijn debuut op een WK. Abati kwam wel al eens in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst, omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. Vanavond en vannacht droger en opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog kans op wat regen, later zonniger en 21 graden. En zondag wisselen bewolkt, meestal droog en 22 graden.
1: 5 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker nog 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 24 minuten geduld tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 11 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E17 13 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring 11 minuten tussen Grimbergen en Jetten.
3: Weekend begint bij...

0: En dan een uur aan een stuk, hè.
1: Ja.
0: Chic. Ja, die blijven dan doorspelen, hè. Als ik, ja, ja. Als ik op Marktrock, vorig jaar of het jaar ervoor,
1: ja,
0: nog live gezien, echt een uur. En dan staat hij na Rodgers daar gewoon, good times. Good times. Volgens mij wordt hij per uur betaald.
1: Ja.
0: Het is echt niet normaal, die man.
1: Ja, good times waren het allerminst in de zomer van 2019 voor Annelien Korevits en Olivier de Schacht. Want toen ging Annelien en haar man en ex-rode duivel Olivier na 13 jaar uit elkaar. En vandaag zagen wij in de krant dat Annelien in een podcast onlangs vertelde dat ze nu spijt heeft van hoe ze haar scheiding verwerkt heeft bij haar kinderen.
2: Ik weende af en toe wel, maar dat was in mijn auto of onder de douche. Of ik dacht, en eigenlijk ben ik verkeerd erin geweest, als mijn kinderen mij niet zien huilen, dan gaan zij ook niet verdrietig zijn. Maar dat is een volledige misvatting.
0: Ja, ja, zo werkt het niet natuurlijk. Hè?
1: Ja, nee, nee.
0: Emoties inderdaad niet tonen.
1: Ja. Nee.
0: Ja, er is nog nooit iets goed van gekomen.
1: Nee, effectief. Ja, maar het is natuurlijk wel herkenbaar, denk ik, voor velen onder ons. Als ouder heb je soms een neiging om je sterk te houden voor je kinderen. En je kinderen hoeven niet te weten hoe je voelt en dat soort dingen. Je kan wel een beetje filteren misschien.
0: Oh ja, er is een verschil tussen helemaal niks tonen en zo een beetje. Natuurlijk
1: beetje
0: moet je niet
1: tonen
0: je ziel eruit huilen bij je kinderen
1: en
0: depressief op de zetel liggen, maar zo'n beetje. Je mag toch wel tonen dat je niet gelukkig bent.
1: Dat vind ik ook. Je mag zeker tonen als er iets niet gaat en dan vooral tonen dat het daarna wel weer gaat.
0: En dat
1: zo
0: dat normaal is,
1: leer je de kinderen ook om weerbaar te zijn en om hun eigen gevoelens te uiten. Hè. Maar hoe zit dat bij jou? Hoe ga jij daar mee om? Toon jij open en bloot je emoties aan je kinderen of hou je je liever sterk? Laat het maar even weten via de show.
0: Ja, je moet wel...
3: 11 minuten eerlijk.
1: Ja.
0: Je moet wel echt je emoties tonen, want je moet nu 11 minuten eerlijk zijn. Dat
1: absoluut
0: is een alarm dat wij hier laten afgaan. En je kan je dus niet meer liegen, sorry.
1: Nee.
0: Tot, wat is dat dan, 18:50 is het echt eerlijkheid geblazen in de Joe-app. Dus toon jij thuis aan de kinderen emoties? Of hoe ging dat in je eigen gezin vroeger of zo? Nee. En hoe heb je dat ervaren? Laat ons even weten in de Joe-app. Dan kunnen we die ervaring delen met de rest van Vlaanderen.
3: Deze week in Date Night.
4: Ik heb een kinky kantje.
5: Ja, Date Night.
3: Tess op date met Conor Rousseau.
4: Ik ben de generatie vanaf dat je kust. Dat zit weer in een relatie, maar...
5: Is dat zo vanaf dat je kust
4: in een
5: relatie?
4: Ja, maar
5: ik al heel veel rond.
3: Date Night met Tess Goossens en Conor Rousseau. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
7: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
6: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
7: Daar drinken we eentje op.
6: En nog verantwoord ook. Ching!
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
12: En ook uw budget vakantiepech?
11: Wat?
12: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
11: Oh nee?
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radion.
14: Wienerberger.
15: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
14: Oh.
15: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
14: Ja, samen wakker worden.
15: Krant lezen in bed.
14: Oh ja.
15: Met een perfect gezette koffie.
14: Mm.
15: Gezellig, klassiek.
14: Ja, klassiek.
15: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
14: Hè?
15: Die zijn ook gezellig klassiek.
14: Ah ja, klassiek.
16: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
17: Wienerberger.
16: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Medi-market.
16: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
18: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
16: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
19: Pearl, Pearl, Pearl.
18: voorwaarden op pearl.be.
16: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. 3, 2, 1.
18: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
19: Sorteren kan je zo meteen.
20: Dit is Joe,
21: de kok
22: en de koning.

0: Het is een dilemma waar ook veel andere ouders mee worstelen. Veel reacties in de Joe-app. Sarah uit Zottegem, die stuurde: als kind vond ik het heel moeilijk om mijn emoties thuis te tonen. We zagen dat ook niet echt van onze ouders. Sterk zijn was de boodschap voor mijn eigen kinderen. Wou ik dat anders? Want verdriet is geen zwakte, wel in tegendeel. Het maakt ons sterker.
1: Ja, heel schoon gezegd. Marleen kiest ervoor om zich meestal sterk te houden. Mm-hmm. Maar zo echt alles in houden. Oef, ik weet niet, ik word daar toch een klein beetje zenuwachtig van. Mm-hmm. Christine heeft ook echt een hele mooie tip doorgestuurd.
2: Hi Joe, het is vooral ook heel belangrijk om aan je kinderen te laten weten dat zij niet de oorzaak zijn van wanneer dat je jezelf slecht voelt. Dat je dat wel even benoemt naar je kinderen toe. Dat zij niet het gevoel hebben, het is mijn schuld.
1: Ja, als je dan emotie toont, moet je natuurlijk wel op de juiste manier.
0: Ja, zeker. Ja, wat is nu de juiste aanpak? Dat vragen we aan Sarah van Gijzegem van de Gezinsbond. Dag Sarah.
1: Dag Sarah.
3: Hallo, goedenavond. Dag Annie, dag Tom.
0: Ja, Sarah, soms is het allemaal een beetje te veel voor mama of papa. Mm-hmm. Wat vind jij? Mag je dat openlijk laten merken aan je kinderen, Sarah?
3: Oh ja, ik vind van wel. Ik vind het heel belangrijk dat onze kinderen weten en voelen dat wij geen supermensen zijn. Dat emoties bij het leven horen en dat het niet gezond is van die op te kroppen. Dat is gewoon geen goed idee, dat weten we allemaal. Dus ja, als je je slecht voelt, als je verdriet hebt, vind ik het echt wel oké. Of zelfs een must van erover te praten, van dat te benoemen. Ik denk ook, als je je eigen moeilijke momenten deelt, dan heb je meer kans dat je kinderen dat later ook gaan doen, want dan geef je het goede voorbeeld. Daarnaast is het ook wel belangrijk natuurlijk, als je kindjes nog heel jong zijn, dat je hen ook wel perspectief geeft. Hè, van dit hoort erbij, maar het komt goed door met ons. Hè, en niet zo hen meeslepen in jouw piekzwarte momenten. Nee. Maar dat is zeker niet de bedoeling. Maar ik denk, hè, wat die Sarah daar juist ook zei, het is ook wel wat typisch Vlaams. We zijn daar allemaal zo wat mee opgevoed in het verleden. Van wees maar sterk en wees maar flink. Mm-hmm. Daar is zeker iets voor te zeggen dat je er moet staan voor je kinderen. Maar als het jezelf niet lukt, dan is dat ook zo. En dan mogen we teruggrijpen naar It Takes a Village to Raise a Child. Durf dat gewoon even meegeven aan je omgeving. We zitten allemaal in dust en in WhatsApp-groepjes. Stuur eens eventjes van, jongens, het gaat mij niet. Mm-hmm. Gaat er iemand boodschappen doen? Kan je mij iets meebrengen? Oh, ik zie het even niet zitten. Mm-hmm. En omgekeerd zou ik ook de raad geven, kruip allemaal eens uit uw kot. En als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, dat iemand verdrietig is, iets zwaar meegemaakt heeft, stuur dan eens. Hey, ik sta hier in de koolruit, kan ik voor u iets meebrengen? Het zijn zo kleine dingen van verbinding die het wel kunnen helpen als je het even moeilijk hebt.
1: Op moeilijke momenten inderdaad, waarop je dan soms niet anders kan dan je emoties aan je kinderen te laten zien. Stel dat je ze dan toch zou verstoppen. Hè. Een gezin gaat door een crisis, een scheiding bijvoorbeeld, en je laat daar geen emotie bij zien. Je zou kunnen zeggen, dat is goed, hè, dan, die kinderen hebben daar dan geen last van. Of kan dat schadelijke gevolgen hebben, Sarah?
3: Schadelijk. Ik wil niemand mijn schuldgevoel opzadelen. Want je kan daar nadien nog altijd even op terugkomen natuurlijk. Van het ging mij toen niet van dat te tonen. Maar hou er wel rekening mee dat vaak de realiteit voor kinderen beter is dan wat ze ervan maken in hun hoofdje. Hè. Mm-hmm. Kinderen hebben heel veel fantasie. En als die dan ergens voelen of merken van, hier scheelt iets, hè, dat klopt hier toch niet. En dat wordt niet benoemd. Ja, dan wordt dat in hun hoofd misschien iets gigantisch groot waar ze van gaan wakker liggen. Dus ik zou het zelf niet aanraden van het weg te moffelen. Er zijn vandaag genoeg films en boeken daarover. Boekenzoeker.be bijvoorbeeld, kan je ook ingeven. Ik wil een boekje over verdriet voor een kind van 10. En wegmoffelen, ik vind het geen goed idee. Maar ik versta het, want wij willen gewoon rots in de branding zijn.
0: Tuurlijk,
3: voor onze kinderen.
0: Absoluut.
3: Maar het is nooit te laat om het te benoemen en erop terug te komen. Dat je bijvoorbeeld kan zeggen, heb je het gezien vorige week? Ik was heel stil, wel om die en die reden.
0: Heb je nog een concrete tip voor mensen die dat moeilijk vinden, die dat misschien ook nooit aangeleerd hebben gekregen om hun emoties te tonen aan hun kinderen?
3: Wel, kinderen staan daar meestal heel open in en die zien dat soms aan je gezicht ook.
0: Ja. Gebruik
3: die aanleiding als ze zo posten van goh, mama, wat is er? Dat je dat dan, of papa, hè, dat je dat dan benoemt. Of inderdaad, als je het ziet voorbij komen in een film, van zie eens hoeveel verdriet die mensen hebben. Ja, goh, ik heb daar eigenlijk nu ook wel wat last van. Dus gebruik die concrete aanleidingen. Ja,

0: En als je met tieners zit, ja, gebruik Snapchat, Messenger of WhatsApp.
1: Maar dat is echt, ja,
0: maar nee, dat is echt. Emojis, also van die reels. Ik stuur nu naar mijn kinderen zo triestige reels door over het lege nest-syndroom. Oh, en dan weten die, dan moeten die eens lachen, maar dan weten die ook, ons mama. Dat is zo makkelijk.
1: Dat is chantage, dus, vind ik. Nee, het is waar. Het is waar. Je moet dat inderdaad delen. Sarah van Gijs, jij bent redacteur opvoeden bij de Gezinsbond. Dankjewel om ook jouw emoties altijd zo.
2: En een dikke knuffelles. Sarah.
1: Dikke knuffel.
0: Dat zieken zijn nest, voor jullie ook. Hè?
2: Dat nest, dat vult zich wel opnieuw. We hebben dat hier deze week met Ronnie Monsuze uitgebreid besproken.
1: Met zijn
2: elmootje. Daar komen dan nieuwe vogeltjes in. Hè?
1: Oh man, ik wil er niet over praten. Mijn dochter is
0: ik
1: nog
0: kijk
1: maar,
0: daar nu al naar uit.
2: Ja,
1: mijn dochter is nog maar 12 en ik heb nu al lege nest-syndroom. Zo a priori. Beste dames, als jullie het niet erg vinden, zou ik deze week graag afsluiten met een man.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.
1: Die zich waarschijnlijk afvraagt, van zeg ik geef morgen in Wembley in Londen een concert. Ja? Zou Tom de Kok op de eerste rij in het midden staan gillen?
2: Ja.
1: En wel, Harry Styles, het antwoord is ja!

0: al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0x0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prik en Tik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is jou. Het weekend is op de allerbeste manier ingezet met de kok en de koning. En wij gaan op hetzelfde elan verder. Zometeen met Donna Summer en Hot Stuff na het nieuws van 7. Nico Bosteels, goedenavond.
5: Goedenavond. Arrestaties na de zware explosie in Amsterdam. Tientallen zieke schoolkinderen in Floref, Vename. En een omstreden Braziliaan fluit maandag België, Egypte. In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn er ook auto's in beslag genomen. Dat meldt de politie. Bij die ontploffing onder een fitnesscentrum vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden geëvacueerd. Naar de oorzaak van die ontploffing zoeken experts nog. Collega Tessa Rens is voor ons in Amsterdam.
6: Intussen heeft de eigenaar van deze fitnessstudio in Nederlandse media verklaard dat op bewakingsbeelden te zien is dat de explosie onder de studio heeft plaatsgevonden, dat de grond is omhoog gekomen. Daar ligt een opslagplaats, dus vermoedelijk is het daar fout gegaan. Maar wat precies, dat zal verder onderzoek nu moeten uitwijzen.
5: Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren daar pakketten met explosieven aan het maken was, die ze zouden willen gebruiken voor plofkraken op geldautomaten. In Floref, in de provincie Namen, zijn een 80-tal leerlingen van een gemeenteschool ziek geworden, mogelijk door vervuild leidingwater. Sinds eergisteren hebben ze al last van buikkrampen, braken en hoofdpijn en daarom bleef de school vandaag ook dicht. Het water wordt daar nu nog onderzocht. En de Rode Duivels krijgen maandagavond voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man, hij is 36 en hij maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar ook op het WK voor clubs. Maar Abati kwam ook al enkele keren in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst, omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. Vanavond en vannacht droger met opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. En zondag wisselen bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
4: 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. De langste files die staan op de Antwerpse ring. Richting Gent verlies je 50 minuten. En dat tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Maar ook richting Nederland is het van dat. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 3 kwartier erbij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West nog eens 12 minuten. Richting Antwerpen dan, aanschuiven op de E17. Tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 11 minuten. En op de A12 richting Antwerpen tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid. Daar verlies je 8 minuten. Nog een vertraging. Richting Antwerpen op de E19 door een defect voertuig ter hoogte van Antwerpen-Noord. Je verliest 8 minuten vanaf Kleine Bareel. En ook op de E313 moet je er tijd bij rekenen. Tussen Ranst en Wommelgem. 5 minuten extra daar.
7: Dit is Joe.
8: Met Kenneth Stevens.

0: Alle ijsjes deze week om de terugkomst van ons Joe Paradise Beach te vieren, die zijn uitgedeeld. En dat is maar net op tijd, want anders zouden ze net gesmolten zijn. Dankzij de fijne schuld van Donna Summer en Hot Stuff. 7 minuten over 7 op vrijdagavond. Mia die stuurt mij al een berichtje via de Joe-app dat het een supergoed begin is met die Hot Stuff en dat ik erin moet vliegen en dat zij enorm veel zin heeft in de vrijdagavond. Die gaan we inluiden, die vrijdagavond, net als het weekend. Straks al met hoeveel noten heb jij op de zang en daar kan jij natuurlijk filmtickets mee winnen. Dat is voor over een kwartiertje ongeveer. Eerst Didi.
1: Okay. Well, it's alright.
2: Nice, that nasty, or what?

0: Hey.
1: Mika, morgen is het exact nog 2 weken en dan is het Werchter Boutique en dan staat hij daar op het podium. En Mika, onder andere met James Arthur, met Pommelien Thijs, met Katy Perry en met Pitbull. Ja, ze hebben daar een fantastische affiche dit jaar bij Werchter Boutique. En als je er naartoe gaat, je gaat een feestje bouwen hoor met Mika. Ik heb hem vorig jaar gezien, dat is fantastisch. Vanaf seconde 1 staat het podium in vuur en vlam. En met een beetje geluk gaat hij ook nog door het publiek gaan wandelen en gaat hij daar ook een feestje bouwen, samen met jou. En dat gaan wij ook doen, hè, want het is vrijdagavond. Straks met Luis Fonsi zijn grootste hit nog eens. Na Tante Tina.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En deze week is mijn gast Ruben van Gucht.
2: Het leven is bij momenten zeer gejaagd. Dus er zijn een aantal partners ook in mijn leven en die willen heel graag dingen doen. Thuis zijn is soms het grootste geluk dat mensen mij kunnen bieden.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Ruben van Gucht.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Ja, zit er vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh, ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Hallo. Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
9: Deze radiospot is voor u.
10: Ja.
9: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
10: Of de stevigheid van een natte pistolet.
9: Jij denkt, dat is normaal?
10: Ja, wel, dat is niet normaal.
9: Nee, het is goed geweest.
10: Genoeg afgezien.
9: Gedaan zeg.
10: Klaar.
9: Het is bedtijd nu.
11: Tijd voor een Sleep Life bed.
12: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1+1 gratis met een promopotje gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
16: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
17: Hi.
18: Fancy.

dinsdag beginnen de temperaturen omhoog te gaan en donderdag zit er weer 30 graden in. En laat dan die zomer maar echt vertrokken zijn. Hè? Want ja, deze week hadden we al een week met gratis ijsjes hier bij Joe om te vieren dat ons Joe Paradise Beach terugkomt naar Westende. Het is dit jaar makkelijk te onthouden. Hè? Van 9 juli tot 9 augustus. Dan gaan we weer radio maken vanuit het mooiste en het grootste ijssalon op het strand. En er is ook al het een en het ander bekend dat we mogen delen met de wereld, zeg maar. We gaan er natuurlijk elke dag live radio maken. Geweldige optredens gaan er ook zijn. Maar ook verschillende DJ-sets. Onze Sven, die heeft hier deze ochtend in de studio in glitterpak nog bekendgemaakt dat hij op de Vlaamse feestdag een DJ-set uit de 80's gaat draaien. Een echte 80's DJ-set. Een week later doen we van Vlaanderen Zingt met onze Tom de Kok. En natuurlijk denken wij ons aan onze, ook beter aan onze haarige vrienden, want ook de leukste hondenwandeling die gaat weer door deze zomer in Westende. Als je nu zegt, Kenneth, dat ging net iets te rap om het te noteren, ga dan eens kijken in je Joe-app of op joe.be, want ook daar vind je alle informatie terug. Joe Paradise Beach, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het is nog maar minder dan een maand. Hè. En dan is het weer zover. Op die heerlijke locatie op het strand van Westende. Nu ook al heerlijke muziek in je radio. Somebody's Watching Me. Dit is Rockwell.

0: 8 filmtickets. Ze liggen hier klaar in de studio van Joe en jij kan ze over een paar minuten binnenharken. Dat doen we na Jennifer Lopez met hoeveel noten heb jij op je zang? Maar eerst nog 3 files die ik ga meegeven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten op dit moment tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En richting Gent ben je 6 minuten kwijt en dat tussen Antwerpen Noord en Deurne. En op de E19 richting Antwerpen verlies je nog 5 minuten momenteel. En dat tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord.
1: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

Zij mocht 12 jaar geleden trouwens het WK voetbal in Brazilië toen op gang trekken. Wat Shakira gisteren heeft gedaan, deed Jennifer Lopez met We Are One. Je hoorde ze met Waiting For Tonight. Goed, we gaan spelen voor 8 filmtickets. Hoeveel noten heb jij op je zang? Ik hoop niet al te veel. Heb jij wel veel noten op je zang, dan win je maar 4 filmtickets. Zo simpel is dit spel. Ik ga 1 noot laten horen van een bekend nummer, een bekende song die perfect past bij de vrijdagavond. Een song die ik trouwens later vanavond ook nog ga draaien. Herken jij dus het nummer in 1 noot, dan zijn die 8 filmtickets die hier klaar liggen volledig en alleen voor jou. Neem de Joe-app erbij en stuur maar door wie of wat je zo meteen hoort. Titel en of uitvoerder zijn meer dan welkom. En ik denk, maar ja, dat is altijd gevaarlijk om dat te zeggen, hè, dat het vanavond niet makkelijk gaat zijn. Hier gaan we. Ik heb eigenlijk niks gehoord. Ja, ik weet de oplossing natuurlijk. Dus ik heb het wel gehoord, maar het is zo kort, één noot. Ik ga het nog 1 keer laten horen. Luister aandachtig, hè. Is daar iets van te maken? Ja, ik onderschat je niet, zeker en vast niet. Maar het is toch bijzonder kort, hè. Stuur maar door tijdens Brass en When Will

0: Cici Peniston komt eraan bij Joe met Finally. Voorlopig zit het juiste antwoord op hoeveel noten heb jij op je zang nog niet in mijn Joe-app box. Nog niet binnengekomen. Shania Twain zie ik er al binnenkomen. Is het dus niet. Rolling Stones ook niet. Pointer Sisters, nee. Mambo Number 5 zit er ook een paar keer tussen. Smoke on the Water zelfs. Nee, nee, nee, dat is het allemaal niet. Ik ga nog heel even wachten om een extra noot te laten horen. Want dan spelen we natuurlijk maar voor 4 filmtickets. Ik geef je nog een paar minuten de tijd om na te denken. Maar zit het er niet tussen, dan gaan we voor meer noten natuurlijk.
1: Hey, ik ben Camille.
2: Win familietickets voor Circus Camille.
1: Zie ik jullie daar?
3: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Mannetjes,
8: vader.
7: Bobby is zo vrolijk.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: En waarom?
8: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
9: En wat willen we?
8: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
11: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
13: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
12: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
14: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
19: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
18: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 GB voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
20: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
21: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

ik wou dat ik het kon zeggen. Finally komt het antwoord, het juiste antwoord binnen. Maar helaas, helaas, helaas. Nee, nee, nee, nee. Geen Crazy in Love van Beyoncé. Ook geen Friday I'm in Love van The Cure. Ook geen Clouseau. Geen Sir Duke van Stevie Wonder. Ja, wat is het dan wel, hè? Wat is het dan wel, ons fragment van vanavond? Van dat nummer dat ik later in de show nog ga draaien. We gaan van één noot naar twee noten. Maar dat wil wel zeggen dat ik het aantal filmtickets moet halveren. We gaan van 8 naar 4 filmtickets. Maar nu gaat dat zeker en vast wel lukken, hoor. Wie of wat hoor je nu? Dat is wel te doen, hè. Dat is zeker en vast te doen. En daar komen de eerste antwoorden al binnen. Of het juiste antwoorden zijn, dat ga ik nog moeten controleren natuurlijk. Maar de kans is groot dat nu wel het juiste antwoord binnenkomt. Voor 4 filmtickets. Misschien bel ik wel met jou na Denise Williams.

0: filmmuziek uit 1984 uit Footloose natuurlijk. Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Jan, een hele goede avond.
1: Goedenavond, Kenneth.
0: Het heeft even geduurd eer het juiste antwoord binnenkwam, maar plots was daar Jan uit Beveren en die stuurde mij wat, zeg het maar.
1: Vamos a la playa.
0: Vamos a la playa. En dat is helemaal juist, Jan. Ik ga hem straks na 8 uur volledig draaien. Maar ja, zowat iedereen had 2 noten nodig. Nochtans, die bekende was niet genoeg dus, hè, om die 4 filmtickets te scoren. Maar jij doet het wel. Proficiat.
1: Jawel. Dankjewel.
0: Ga je regelmatig naar de film?
1: Minstens elke maand.
0: Oké. Staat dan Disclosure Day, Steven Spielberg, ook op het programma?
1: Absoluut, ik denk dat Steven Spielberg staat.
0: Ja, zonder twijfel. Ah, ik denk dat die 4 filmtickets goed gespendeerd kan worden. Wat zijn de plannen voor vanavond nog, Jan? Heb je fijne weekendplannen?
1: Jazeker, ik ga naar de Singsevoort.
0: Oké. Binnenste buiten, achterste voren. Jij gaat in alles op en in?
1: Ik moet wel. Ik volg de kinderen.
0: Onder lichte dwang, maar dat kan ook plezant zijn. En anders moet jij maar voor een frietje of voor de smoutenbollen zorgen. Hè. Jan, fijn weekend. Absoluut. Fijne vrijdag. Bye bye. Hè.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: We gaan richting de zomer, dat wil zeggen dat we ook al ver gevorderd zijn in de verkiezing van de meest happy dansplaat aller tijden. Zometeen gaan we een stapje verder. Eerste nieuws van 8 krijg je van Nico Bosteels.
6: Goedenavond. Vlaams Belang wordt weer de grootste. De Nationale Bank waarschuwt de regering en de Rode Duivels kennen hun scheidsrechter voor maandag. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wordt oppositiepartij Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen, met 26,6%. De N-VA van premier De Wever zakt naar 22,3%, de slechtste score sinds de verkiezingen. Dat blijkt allemaal uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist en collega Karel Latree verklaart waarom N-VA fors kiezers verliest aan Vlaams Belang.
7: Vlaams Belang post veel filmpjes over de rellen in Brussel, over veiligheid en ook over migratie. Kunnen ze veel forser zijn dan wat de regering De Wever kan waarmaken. Het verlies is misschien ingecalculeerd. Volgens de politieke stelregel, de pijn pakt de regering best in de eerste 2 jaar, de lastigste maatregelen eerst, in de hoop dat de kiezer ze al wat verteerde in het stemhokje later.
6: Die andere regeringspartijen, Vooruit en CD&V, halen beide bijna 13%. Anders, het vroegere Open VLD stijgt naar bijna 7%. Groen is nog net iets groter. En opvallend in Wallonië, daar verliest de MR van Georges-Louis Boucher stevig en is de PS weer ruim de grootste. De federale regering moet de komende jaren nog meer besparen om de begroting onder controle te houden. Nog zeker 13 miljard euro, zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
8: Het heeft te maken met de stijging van de rente en de vertraging van de economie. Ze nemen maatregelen op vlak van de uitgaven en we zien dat de uitgaven onder controle zijn, maar de ontvangsten dalen. En dat is een probleem. Dus ik denk dat we een debat ook moeten hebben en voeren op vlak van de ontvangsten.
6: Volgens de Nationale Bank moeten de regeringspartijen dus hun rode lijnen laten vallen, want sommigen willen niet weten van nieuwe belastingen. En de Rode Duivels krijgen maandagavond voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man, hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar ook op het WK voor clubs. Maar Abati kwam ook al enkele keren in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst, omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele strafschoppen floot. Omstreden strafschoppen blijkt. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. En zondag wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
5: Amy Stewart komt eraan met Knock on Wood. Ik heb eerst nog 1 file voor jou. Die staat op de A12 richting Brussel, ter hoogte van Londerzeel. 5 minuten erbij daar.
9: Dit is Joe.
10: Met Kenneth Stevens.

Zo moet een vrijdagavond klinken. Dat is toch waar, hè? Amy Stewart en Knock on Wood. Tot 7 minuten over 8 hier bij Joe. Vrijdagavond, dat wil zeggen fijne muziek met zometeen Riera. De song die daarnet 4 filmtickets heeft opgeleverd voor Jan uit Beveren. Vamos a la Playa komt eraan. En dat gaan wij ook doen. Hè. Van 9 juli tot 9 augustus op het strand van Westende met Joe Paradise Beach. Maar eerst gaan we nog genieten van deze Starlight van de Superman Lovers. MUZIEK

achteraf is het allemaal makkelijk natuurlijk. En dan denk je, natuurlijk was het Riviera. En Vamos a la Playa daarnet met hoeveel noten heb jij op je zang. Maar goed, die tickets die zijn weggegeven. Volgende vrijdag dan doen we het gewoon opnieuw met een ander nummer. Zometeen gaan we verder met de verkiezing van de meest happy dansplaat aller tijden. We zijn er al sinds augustus 2025, dat lijkt al bijzonder lang geleden, mee bezig. Maar het is nog 2 weken en dan weten we wat jij de meest happy dansplaat aller tijden vindt. Volgende week in de tweede halve finale staan Virtual Zone met Virtual Zone tegenover Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours. Maar welke twee platen vanavond in de eerste halve finale staan, dat kom je te weten na de Pointer Sisters zometeen. I'm So Excited en deze van George Michael. Neem je Joe Epper dus al maar bij om te stemmen straks.

Ik hoop dat ik Mieke geen snelheidsboete bezorgd. Het is te zeggen, ik hoop dat ze op de passagiersstoel zit. Het zal wel, hè. Ze stuurt mij onderweg naar vrienden. Het is een eindje rijden, maar met deze supermuziek van Joe gaat het zeker lukken. Pointer Sisters en I'm so excited. Ja, want hier ga je van op de gas trappen en dat is niet de bedoeling natuurlijk, hè. 8 minuten voor 8:30. Ik zei het daarnet al, het was augustus 2025. 10 maanden geleden wanneer we begonnen zijn ongeveer met de meest happy dansplaat te kiezen. En die verkiezing die is nu al dus zoveel weken en maanden verder dat we zijn toegekomen aan de eerste halve finale. En het was een plaatje van bij ons dat zich als eerste kon plaatsen voor deze eerste halve finale. Milking en Walk on Water. Ze wonnen met 53% van de stemmen van Two Brothers on the Fourth Floor. En 2 weken later moest Faithless met Insomnia de winst afgeven aan deze. Baby.

Double Vision en Knocking won met 56% van de stemmen. En zo staan dus vanavond Reggie en Linda van Milkink tegenover het Spaanse duo Carol Kloski en DJ Pedro Cervero van Double Vision. En dat nu dus in onze Joe-app. Open de Joe-app en ga naar de poll van de meest happy dansplaat aller tijden. En ik zou gewoon graag van jou weten wat jouw voorkeur is. Ga jij voor Milkink met Walk on Water of toch voor Double Vision en Knocking? Great music.

0: Amaro en Femme Like You. Als je de Joe-app opengooit, dan zie je dat daar de verkiezing bezig is van de leukste en meest happy dansplaats aller tijden. Milking heeft veel fans, onder andere John die zegt natuurlijk ga ik voor Milking en voor Reggie. Veronique die zegt het is zo'n moeilijke keuze. Ja, ik snap het, het is zeker een moeilijke keuze, want deze staat er tegenover. Ellen die stuurt via de Joe-app sowieso Double Vision. Die hoor je niet zo vaak meer en het doet me echt terugdenken aan de eerste 16-jarige. Ja, ze staan tegenover elkaar nog een minuutje of 5 ongeveer in de Joe-app. Daar kan je stemmen. En dan weten we straks wie de eerste finalist is van de twee kandidaten. 1 file nog op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten richting Brussel op de A12. En dat tussen Londerzeel en Wolvertem.
1: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

0: Chris stuurt een bericht via de Joe-app. Kenneth, ik zit met een dilemma. Je maakt het me moeilijk naar het WK kijken of Joe ophouden met die goede muziek. Ah, Chris, dat is toch niet kiezen zeker? Allee, kom aan. Je hebt de juiste keuze gemaakt door naar Joe te luisteren en blijf dat vooral maar doen. Volgende week in de meest happy dansplaat aller tijden verkiezing staat Virtual Zone tegenover Gigi D'Agostino. Maar dat is pas voor volgende week. Eerst heb jij nu bepaald, zo net de voorbije minuten, wie onze eerste finalist is in de grote finale op 26 juni, over 2 weken. De eerste finalist heeft het gehaald met 66% van de stemmen tegenover 34. En dit is hem geworden.
1: Good times, great music.
2: Ready, come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

zoveel toffe reacties die er zijn binnengekomen via de Joe-app op Double Vision. En Knocking, die is dus door naar de finale over 2 weken hier bij Joe op vrijdagavond. I'm Too Sexy. Zometeen mag je je meest sexy dansmoves bovenhalen. Samen met Right Set Fred. Maar eerst gaan we naar Duitsland voor deze Purple Disco Machine nog eens. Dit is Beat of Your Heart.

dan zal ik onze weekendplannen hier bij Joe straks na 9 uur met jou eens delen. En ook na 9 uur is de laatste dans voor jou gereserveerd. Hoe dat precies zit, dat kom je straks te weten. Nog twee tot aan het nieuws. Daft Punk, One More Time. Na deze mannen met vieze manieren, de Bloodhound Gang.

0: hoor je de freestylers met Push Up, Madonna met Vogue en Technotronic met Pump Up the Jam na elkaar. Hier bij Joe op de vrijdagavond natuurlijk. Maar eerst het nieuws van 9 uur krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Vlaams Belang zou opnieuw de grootste partij worden. Succesvolle beursgang voor SpaceX. En ook in Canada is het WK voetbal geopend. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wordt oppositiepartij Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen, met 26,6%. De N-VA van premier De Wever zakt naar 22,3%, de slechtste score sinds de verkiezingen, blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist en collega Karel Latré verklaart waarom N-VA fors kiezers verliest aan Vlaams Belang.
2: Vlaams Belang post veel filmpjes over de rellen in Brussel, over veiligheid en ook over migratie. Kunnen ze veel forser zijn dan wat de regering De Wever kan waarmaken. Het verlies is misschien ingecalculeerd. Volgens de politieke stelregel, de pijn pakt de regering best in de eerste 2 jaar, de lastigste maatregelen eerst, in de hoop dat de kiezer ze al wat verteerde in het stemhokje later.
1: De andere regeringspartijen, Vooruit en CD&V, halen beide bijna 13%. Anders, het vroegere Open VLD stijgt naar bijna 7%. Groen is nog net iets groter. Opvallend in Wallonië, daar verliest de MR van Georges-Louis Boucher stevig en is de PS weer ruim de grootste. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
3: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dus ongelooflijk.
1: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. En hij is nu 3 keer rijker dan de op 1 na rijkste mens ter wereld. En ook in Canada is het WK voetbal daarnet officieel geopend met een eigen ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Rond deze tijd begint Canada in Toronto aan zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. En vannacht is er de derde en laatste openingsceremonie in de VS. Daar treedt onder meer Katy Perry op. En de VS speelt om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Ga je ervoor opstaan. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. En zondag wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
4: Dit is Joe
5: met Kenneth Stevens.

nummer 1 hit uit de late jaren 80. Van bij ons natuurlijk, maar wereldbekend, die Technotronic en Pump Up the Jam. Een hele fijne vrijdagavond. Dit is Joe. Het is 7 minuten over 9. Het weekend start hier met de fijnste muziek. Straks tussen 10 en middernacht nog met Joe Party. Maar eigenlijk is dit ook al een feest, hè? Madonna!

dankjewel om je weekendplannen te delen via de Joe-app met mij. Els die gaat morgen wandelen op het militair domein van Grobbendonk. En ze gaat daar voor het goede doel 14 kilometer maar liefst wandelen. En Patricia die gaat ook een heel fijn weekend hebben, want ze gaat haar radio laten vastroesten, zeg maar, op de beste zender die er is. Stuurt ze via de Joe-app. En dat zijn wij natuurlijk. Dankjewel Patricia. Een heel fijn weekend, wat je plannen ook zijn. Je doet het samen met Joe. Morgen vroeg wakker worden, zoals elke zaterdagochtend, met Kleimans en Van Geel. En op zondagochtend doe je dat met Anne van Elzen en deze week met Ruben van Gucht in Viva la Vida. Ja, Ruben die heeft een heel gejaagd en een druk leven. Hij vertelt zondag bij Anne van Elzen waar hij de rustpunten in zijn leven kan vinden. En morgen, dat is ook een hele fijne luistertip, op onze vrienden of bij onze vrienden van Joe Gold, onze zender waar je de grootste hits van de 60s, de 70s en meer kan horen, is ook Alex Agnew weer te horen. De comedian die alles weet over David Bowie. David Bowie Forever is er morgenmiddag om 12 uur weer bij Joe Gold. Vorige week leerden we David Bowie wat beter kennen. Was het de algemene kennis, zeg maar, over David Bowie. Morgen dan gaat Alex Agnew een beetje dieper in op de filmcarrière van David Bowie. Dat is tussen 12 en 1 bij onze vrienden dus van Joe Gold. Maar je kan ook alles herbeluisteren via onze site joe.be en joegold.be. Nu Miami Sound Machine. Het is Joe.

alsof het gisteren een hit was. Deze This Girl van Kungs & Cooking on Tree Burners. Maar dat is niet waar hoor. Het is al 10 jaar oud ondertussen. Maar wel nog steeds een hele fijne om nog eens terug te horen. Dit is de vrijdagavond bij Joe en we gaan stilaan richting de laatste dans. Doen we elke vrijdagavond, dan mag jij weer bepalen waar we straks net voor 10 uur mee stoppen. Waar we ons programma mee stoppen, maar waar we ook Joe Party mee beginnen natuurlijk. Wat is voor deze vrijdagavond jouw keuze wat betreft de laatste happy dansbare song van vanavond voor Joe Party begint? Denk daar eens over na. Je hebt ongeveer een half uurtje de tijd om het door te sturen. Dat kan gewoon via de Joe-app. En dan pik ik er eentje uit, net voor 10 uur.

0: I say yeah, Gene en Gina ten tijde van Accession natuurlijk. Gene, de lieve man, naast de al even lieve Christel van de OG K3'tjes natuurlijk. Trouwens, als je alle avonturen van K3 van de voorbije weken en maanden in de AFAS-dome in Antwerpen nog eens opnieuw wil bekijken, dan kan dat via VTM Go trouwens. Dan kan je daar nog eens herinneringen ophalen samen met de originele K3'tjes. Whitney Houston komt eraan. I Wanna Dance With Somebody. Maar er staat nog één file op de Brusselse buitenring. Ter hoogte van Waterloo. Daar verlies je op dit moment 6 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

Turnaround, dat zeg ik ook maar al te graag tegen dat regenweer van de voorbije dagen. Listen to what I say. En hello zomer. We gaan nog een paar dagen geduld moeten hebben, hè, maar er is beterschap op komst hoor. Vanaf dinsdag, woensdag gaan de temperaturen omhoog en donderdag staat er weer 30 graden voor je klaar. Wat er ook voor jou klaar mag staan, dat is de laatste dans. Wat wordt de laatste plaat net voor 10 uur? Laat het me weten, nu via de Joe-app.

Mannekes hier heb ik opgedanst in 1998. 28 jaar geleden, de Mackenzie en Jesse en Innocence. En trouwens, die Jesse die treedt nog bijzonder vaak op, hè, met die heerlijke muziek van de Mackenzie. Ik volg ze trouwens ook online. Dat is echt fantastisch. Die post zowel foto's van onstage, maar ook van de backstage. Zo weet ik bijvoorbeeld dat Jesse van de Mackenzie vandaag naar de schoonheidsspecialiste is geweest. Ja, zie, zulke dingen kom je dus anders niet te weten, hè. Nee, maar echt oprecht. Het is een heel tof Instagram-account dat ze heeft. En ze maakte fijne muziek in de 90s, die nog altijd alive en kicking zijn, trouwens. We gaan stilaan richting de laatste dans. Als jij iets hebt ingestuurd via de Joe-app, dan zou het zomaar eens jouw suggestie kunnen zijn. Je komt het te weten na Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This en deze Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel.

0: heel goed geprobeerd van Eurythmics, maar het zal hier niet pakken. Sweet Dreams, nog geen denken aan. Want zometeen na 10 uur start Joe Party tot middernacht. Wat er allemaal in de playlist zit, dat ga je zometeen te weten komen. Maar eerst in hetzelfde thema als Sweet Dreams, Insomnia van Faithless. Het is de laatste dans. De laatste dans die gekozen werd in de Antwerpse Kempen in Balen door Chris. En dat is alles behalve Balen, want het is een steengoede plaat waar we nog eens van gaan genieten op deze vrijdagavond. Insomnia, dit is Faithless als de laatste dans.
1: Smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's the cess? I confess, I burned the hole in the mattress. Yes, yes, it was.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest, dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music.
5: Ace of Base, ABBA, Bob Sinclair en Mel en Kim die schuiven samen met jou tafels en stoelen aan de kant, want Joe Party komt eraan zometeen na het nieuws. Het is 10 uur. Goedenavond, Nico Bosteels.
6: Een goedenavond. Massale vechtpartij in Antwerpen. Premier De Wever blijft het populairst. En ook in Canada is het WK voetbal nu echt begonnen. In de Zeefhoek in Antwerpen is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken met messen en metalen staven. Daarbij viel 1 gewonde, die ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, vertelt de woordvoerder Sven Lomaert.
7: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste. Dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
6: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen in die peiling, met ruim 4% meer dan de N-VA van premier Bart De Wever. En na Mexico heeft nu ook Canada het WK voetbal officieel geopend, met een ceremonie daarnet en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. En op dit moment speelt Canada in Toronto zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Het gaat dan niet zo goed voor Canada. Bij de rust leiden de Bosniërs met 0-1. Vannacht is er dan die derde en laatste openingsceremonie in de VS. In Los Angeles treedt onder meer Katy Perry op. En ook in de VS stijgt de WK-koorts, merkt correspondent Grete Keizer.
8: Verschillende bars hebben alles in gereedheid gebracht voor massaal bijgewoonde watchparties hier. Voetbal, Europees voetbal, soccer zoals ze het hier noemen, is populair geworden. En dat vooral in de afgelopen 20 jaar. Zeker met sterren zoals David Beckham, Lionel Messi die naar Miami trokken.
6: Ja, zeker een watchparty straks, want de VS speelt om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen. Later meer zon en 21 graden. En zondag is het wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
9: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In de Zeehoek in Antwerpen is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken. Met messen en metalen staven. Daarbij viel 1 gewonde. Die ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, dat vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
2: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
1: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. En er is niets aan de hand met het leidingwater in Floref in Namen. Dat meldt de Waalse Watermaatschappij. Er zijn wel nieuwe stalen genomen. Een school in Floref bleef vandaag dicht nadat de voorbije dagen tientallen kinderen ziek waren geworden. Ze hadden last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. De school dacht meteen aan het leidingwater dat mogelijk vervuild was. Maar daar ligt het dus niet aan. Waaraan dan wel, dat is niet duidelijk. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen. Later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Ook bemiddelaar Pakistan bevestigt nu dat de VS en Iran het eens zijn over de tekst voor een vredesdeal. Volgens een hoge Amerikaanse ambtenaar is de kans 80-85% dat het de komende dagen ondertekend wordt. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
1: Volgens die Amerikaanse bron gaat het in de deal ook over de oorlog van Israël tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. De Israëlische defensieminister Katz waarschuwt de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. De aandelen van ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk hebben hun eerste beursdag afgesloten met 19% winst. Een aandeel ging van $135 naar bijna $161. SpaceX is daardoor nu ruim $2000 miljard waard. Het is daarmee het op vijf na meest waardevolle bedrijf in de VS. Alleen onder meer Apple, Microsoft en Amazon doen het nog beter. Op het WK-voetbal heeft gastland Canada zijn openingswedstrijd niet kunnen winnen. Het bleef in Toronto op 1-1 steken tegen Bosnië-Herzegovina. En om 3:00 vannacht onze tijd opent ook het derde gastland, de VS, zijn WK. Met een derde en laatste ceremonie in Los Angeles. Onder meer Katy Perry treedt erop. Daarna begint de VS eraan tegen Paraguay. En op de World Cup of Darts stoten onze Belgian Arrows dan toch door naar de tweede ronde. Met de hulp van Slovenië, dat Hongkong klopte met 4-2. En dat was nodig omdat Dimitri van den Berg en Mike de Dekker eerder zelf hadden verloren van Hongkong. Tegen wie de Arrows nu uitkomen, weten ze nog niet. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.